0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. In België zijn drie artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Het weer, het is meestal droog in het westen vannacht. In het oosten valt er wat regen. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in de VS heeft twee tieners aangehouden voor minstens 10 willekeurige beschietingen. Het gebeurde in de stad Austin afgelopen weekend. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen voertuigen en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. In een deel van Austin riepen autoriteiten mensen op om binnen te blijven. Een derde verdachte is nog

0: voortvluchtig. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. In Litouwen is een gevechtsdrone neergestort. Vermoedelijk was die vanuit Oekraïne onderweg naar Rusland. De drone kwam niet tot ontploffing. Er storten vaker onbekende drones neer in de Baltische staten. In Letland is de regering gevallen over de drone-incidenten. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen in Odessa. In Dnipro werden daarnaast een school en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na de aanval van Oekraïne op Moskou, wat weer een reactie was op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liaochao moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. In de Amerikaanse stad Austin zijn 2 tieners aangehouden voor meerdere willekeurige

0: Vurige beschietingen het afgelopen weekend. De tieners reden rond in een gestolen voertuig en schoten op woningen en voorbijgangers. Vier mensen raakten gewond. Twee jongens van 15 en 17 jaar zijn opgepakt. Een derde is nog voortvluchtig. Dierenrechtenorganisatie PETA eist strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer. De politie heeft het dier doodgeschoten. Het incident toont volgens PETA aan dat wetgeving moet worden aangescherpt. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden. De dierentemmer zou nog 8 tijgers houden. De dierenrechtenorganisatie heeft de autoriteiten vaker gewezen op de verblijven die klein en onveilig zouden zijn. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima vandaag tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost.

De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saudi-Arabië voeren veel doodstraffen uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen in Odessa. In Dnipro werden daarnaast een school en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na de aanval van Oekraïne op Moskou, wat weer een reactie was op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liaozhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie.

0: organisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. En ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima vandaag tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost. Marcel Oosten. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
2: Het is maandag 18 mei. Goedemorgen. Goedemorgen Job.
3: Ja, goedemorgen Marcel.
2: Weekend een beetje doorgekomen.
3: Zeker.
2: Heel goed.
3: Jij?
2: Ook, zeker.
3: Goed zo.
2: En gisteravond was het groot feest in Enschede. FC Twente haalt Europees voetbal.
3: Ja, hoe is het mogelijk, wou ik bijna zeggen.
2: Ja, je hoort straks de reactie van spelers, trainer en fans.
3: Ja, en met het vormen van coalities in Overijsselse gemeenten gaat het wat minder voortvarend.
2: Ja.
3: Zouden we wel kunnen zeggen.
2: Ja, daar gaan we straks ook over praten. En er start vandaag ook nog een actie om oudere fietsers zekerder te maken. Het weer deze week, het verkeer, de burgemeester van de dag. En heel veel lekkere muziek hoor je ook nog tot 9 uur bij ons bij... Radio Oost. Trappen we de week af met Heart. And all I want to do is make love to you. Liefde, dat is het woord deze week, Job.
3: Oh,
2: dan weet je dat vast.
3: Voor de verandering.

0: Zeven minuten over zes, je luistert naar Radio Oost. Goedemorgen. En de nieuwe week is begonnen. Het is maandag de 18e van mei. Job, wat staat ons vandaag te wachten?
1: Ja, die nieuwe week beginnen we bij de Raad van State. Want de Raad van State gaat vandaag met lokale pro-partijen praten. Naar aanleiding van de nieuwe naam van GroenLinks PvdA. Dat wordt Progressief Nederland, afgekort PRO dus. Ja, die is door de kiesraad goedgekeurd. Maar bijvoorbeeld Pro Veenendaal is het daar niet mee eens en stapte naar de Raad van State om de goedkeuring aan te vechten. En ook Pro Hengelo is niet blij met de gang van zaken. Dus de Raad van State gaat met al de lokale pro-partijen maar eens even in gesprek.
0: Ik geef ze weinig kans dat dat iets gaat veranderen. Andere zaken dan in de provincie, in Zwolle. De gemeenteraad gaat daar vandaag praten over veerkrachtige wijken. Waar kennen we dat van? Krachtwijken, vogelaarwijken. Enfin, de gemeente wil daar brede welvaart verbeteren. In een ronde tafelgesprek gaat er gepraat worden over hoe die wijken dus veerkrachtiger kunnen worden.
1: Ja, ook in Zwolle is er vanavond weer een inloopavond over het nieuw te bouwen AZC in de Tippen in de wijk Stadshagen. Een groep bewoners blijft boos over de gang van zaken bij de besluitvorming en blijft zich verzetten tegen de komst van vluchtelingen.
0: De eerste nationale doortrapdagen beginnen vandaag. Dat doortrappen, dat is een programma van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om het aantal fietsongevallen met ouderen te verminderen. Steeds vaker zijn ouderen op de fiets betrokken bij verkeersongelukken. En vanaf vandaag zijn er allerlei activiteiten waarbij het de bedoeling is dat ouderen massaal op de fiets stappen. Dan is er aandacht voor fietsvalpreventie en e-bike training. Aftrap van de Nationale Doortrapdagen in Overijssel is vanochtend in Zwolle. Ze zijn bedoeld voor iedereen die graag fietst, wil blijven fietsen of het fietsen weer wil oppakken. En wij gaan er straks over praten.
1: En dan vraag ik mij ook altijd af, zijn er ook speciale dagen om automobilisten een beetje op te leiden? Dat die een beetje normaal gaan rijden?
0: Dat heet een rijcursus, rijlessen heette dat.
1: Oh ja, die hebben ze vroeger gehad.
0: Ja, die heb je op je fiets, heb je dat niet?
1: Nee, dat klopt. Nee. Staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei, Joannes de Bat is dat. Die reikt vandaag de prijzen uit voor de netcongestie innovatiecompetitie. Wie kent het niet?
0: En nou, ik nog niet, maar ik denk precies wel dat het heel nuttig is om iets aan die netcongestie te doen.
1: Ja, want MKB-bedrijven hebben ideeën ingezonden die de problemen met netcongestie zouden kunnen verminderen. Dat varieert van technische innovaties tot slimme samenwerkingsmodellen. Er wordt door de netbeheerders wel gewerkt aan uitbreiding van capaciteit van het stroomnet, maar dat gaat nog jaren duren.
0: De stemtiendaagse voor de appeltjes van Oranje begint vandaag. Die appeltjes, dat zijn de jaarlijkse prijzen voor sociale initiatieven. Tijdens de periode kan het publiek stemmen op 50 geselecteerde sociale initiatieven. Ook twee Overijsselse organisaties zijn genomineerd, zitten in de race. De Heracles Foundation in Almelo en Doors Wide Open in Goor staan op de lijst. Uiteindelijk winnen drie organisaties een bronzen beeldje, gemaakt door prinses Beatrix en belangrijker, nou ja, de eer is natuurlijk ook mooi, maar ook dat geldbedrag van 25.000 euro is lekker.
1: Ja, dan Oxfam NoVIP en Tax Justice Network Nederland, die houden in Nieuwspoort in Den Haag een expertmeeting over belastingen en de samenleving. Want politici, wetenschappers en belangenbehartigers en experts gaan met elkaar in gesprek over de vraag hoe het Nederlandse belastingstelsel eerlijker, eenvoudiger en transparanter kan worden gemaakt. Wordt ook een eerlijk belastinggids gepresenteerd die laat zien wat de maatschappelijke effecten zijn van ons belastingstelsel.
0: Ja, het cruiseschip de Hondius dan. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben het even kwijtgeraakt. Na al het nieuws is het even luw geworden en windstil. Maar in nautische termen blijven. Volgens mij komt het vandaag aan in Rotterdam.
1: Oh,
0: toch? Nou, dat jij weet ik ook niet, denk ik, maar nee. Het staat wel gepland. Het schip vertrok afgelopen maandag vanuit Tenerife nog met 25 bemanningsleden aan boord en ook twee Nederlandse medisch specialisten. Ook het lichaam van een overleden opvarende is nog op het schip. In Rotterdam zal het dan helemaal worden schoongemaakt. De bemanningsleden ondergaan medische screening en gaan in quarantaine in een speciaal gebouwd verblijf in de haven.
1: Kijk, vanaf vandaag, 18 mei tot en met 22e, is het de week van de schooltuin.
0: Oh, leuk.
1: Ja, zeker.
0: Had jij een schooltuintje vroeger?
1: Moet ik even goed nadenken? Nee, volgens mij niet.
0: Ik wel. Ik had een schooltuintje.
1: Nee, wij gingen alleen maar voetballen. Ja, ja, sorry. Ja. Simpele zielen.
0: Wij gingen schooltuinieren. Waterkers, radijsjes, sla.
1: K- Kijk, en heb je er wat van opgestoken?
0: Snijbloemen. Ja, nou, zeker, tuurlijk. Ja, ja,
1: je hebt het onthouden.
0: Ja, ja, ja, zeker. Ja.
1: Nou, het houdt dus in dat scholen kunnen meedoen aan verschillende activiteiten waarmee leerlingen leren groenten en fruit te zaaien en ook te verzorgen en te oogsten natuurlijk. Dit jaar doen meer dan 20.000 basisschoolleerlingen mee. De organisator van de week is de Alliantie Schooltuinen.
0: Kijk aan, in de Giro hebben de renners vandaag de tweede rustdag.
1: En de KNVB houdt een mediabijeenkomst over het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De voetbalbond geeft tijdens de sessie een inkijkje in de voorbereidingen, de fanbeleving rondom het toernooi.
0: Kijk.
1: En de mediamomenten rondom dat team. Ja, schitterend. Wat onder meer meer duidelijk over de uitzwaaiwedstrijd, de morning show en de oranje bus met het fanteam. De laatste open training in Nederland, matchdays met fanwalks en de fanzones. En de andere activiteiten die allemaal gepland staan rondom het WK.
0: En dan eerst maar eens de bondscoach die met de selectie gaat komen. 27 mei, begrijp ik.
1: Kijk,
0: ja. Oh. Dan weet je dat. Dus dat is in de loop van volgende week.

0: Jimmy Cliff en de Reggae Nights hoorde je 7:10 op Radio Oost.
1: Het krantenoverzicht.
0: De papieren versies van de kranten van 18 mei zijn binnen, Job. Wat staat erin?
2: Yes, beginnen in de Telegraaf. Om te voorkomen dat het kabinet tegen een domper van honderden miljoenen aanloopt, dient minister Eelco Heijnen van Financiën een nieuw plan in om aanspraak te houden op een forse gift uit het Europese coronafonds. Ja, de vraag is nog of de Europese Commissie daarmee akkoord gaat, zegt de bewindsman dus in de krant. De ingreep van Heijnen is nodig omdat Nederland een forse korting dreigde te lopen op de ruim 5 miljard euro aan subsidies die Brussel voor ons land klaarmaakte. Om aanspraak te maken op dat geld moest Nederland wel hervormingen doorvoeren, maar meerdere daarvan dreigen niet op tijd gehaald. Ja, en als dan een hervorming niet wordt gehaald, dan wordt er zomaar 600 miljoen van de gift afgehaald. Met enkele vervangende plannen, vooral op het gebied van de arbeidsmarkt en de aanpak van schijnzelfstandigheid, probeert Eelco Heijnen nu dat gat in zijn begroting te dichten.
0: Opening van Trouw. Verwarmen met een warmtepomp dreigt duurder te worden. Jawel, ja, natuurlijk, dat ook. Om het stroomnet te ontlasten betalen huishoudens straks geen vast nettarief per jaar meer, maar een bedrag dat van uur tot uur verschilt. Ja, en als Jan je warmtepomp op elektriciteit draait, ga je meer betalen. Stroom is straks duurder, precies wanneer mensen hun warmtepomp gaan gebruiken, zegt iemand van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie. 10 jaar terugverdientijd zou de terugverdientijd van een warmtepomp kunnen worden. Vereniging Warmtepompen maakt zich zorgen natuurlijk. Juist huishoudens met een waterpomp zullen in dat geval een hogere rekening krijgen. Ja, en je doet het natuurlijk juist om een lagere rekening te krijgen. En natuurlijk voor het milieu.
2: Zeker. Voorpagina van het Algemeen Dagblad dan. Reisgedrag verergert, gevolg virusuitbraak is de kop daar. De dreiging van infectieziekten, waardoor we in een ziekenhuis belanden, wordt steeds groter. Dit komt mede door ons reisgedrag. Dat onlangs mensen zijn overleden na een besmetting met het Hantavirus past in die trend. Ja, of het nou het norovirus is, het Hantavirus of mensen die met een longontsteking in het ziekenhuis belanden. Jaarlijks zorgen deze infectieziekten alleen al in Nederland voor 200.000 ziekenhuisopnames. Dat is evenveel patiënten als het aantal inwoners van Breda bijvoorbeeld, schrijft het AD. Ja, het is een groot aantal dat nu voor het eerst is becijferd door de samenwerking infectieziekten. Samenwerkingsverband waarin patiënten, zorgprofessionals en gezondheidsfondsen met elkaar optrekken. Maar een aantal dat volgens de voorzitter de komende jaren alleen maar zal gaan stijgen. Nederland moet wakker worden, zegt ze. We moeten onze verantwoordelijkheid nemen.
0: Komt er dat carnaval vieren in Breda? Dan geven we het virus allemaal steeds door.
2: Nee, op reis gaan dus. We halen allemaal virussen hier naartoe.
0: Ik snap het. Job. Veel aandacht natuurlijk nog weer voor het protest tegen AZC's. Wij zijn ook Nederland, zeggen ze in Nijmegen. Want dit weekend waren er ook andere demonstraties die daar dus weer tegen ingingen bij demonstraties. Voor en tegen de opvang van vluchtelingen. In meerdere steden bleek de zwijgende meerderheid nu niet meer te zwijgen. In IJsselstein moest de steunbetuiging wegens intimidatie trouwens worden afgelast. Maar in Nijmegen was er een duidelijke overmacht aan voorstanders. Een paar jaar geleden, toen activisten al op straat gingen, bleef ik nog op de bank leggen, zegt Marco bijvoorbeeld. Hij demonstreert met voorstanders van de vluchtelingenopvang. Asielzoeker is niet eng. De mens, die is eng, zegt een activist in Nijmegen.
2: Zo, dat zijn nog eens teksten.
0: En dat klopt.
2: Ja,
0: trouwens. Mens is zeer eng. Trouwens, nog iets anders.
2: Oh, oké.
0: Ja, daarover, want dan komt natuurlijk ook de spreidingswet weer in beeld. Artikeltje daarover in NRC. In Buitenhof bekritiseerde burgemeester Bank Bouwmans zijn partijgenoot. Namelijk de VVD-fractievoorzitter Brekelmans. Die ook niet fel genoeg is tegen het steeds maar weer protesteren in de politiek, in de Tweede Kamer. Gevaarlijk noemt hij dat. Premier Jette moet de regie nemen, vindt hij. Haagse politiek moet ophouden te morrelen aan de spreidingswet. Want gemeenten moeten die nou eenmaal uitvoeren en ze hebben daarin geen keus. En dus moeten ze ook de steun krijgen van Den Haag.
2: Voorpagina van de Tubantia dan. Minder reeën waargenomen in Overijssel. En dus is de vraag, is het de drukte, de wolf of nog iets anders?
0: Nou, de wolf kan ik me nauwelijks voorstellen. Is dat echt een serieuze?
2: Nee, het staat er toch echt. Ja, in Overijssel worden opvallend minder reeën geteld. Volgens reeën-expert Bas Worm trekken de dieren zich mogelijk terug door de groeiende drukte in natuurgebieden. Hij doet ook een oproep omdat het belangrijk is om de oorzaak te kennen, pleit de reeën-expert voor landelijk onderzoek. Mochten daar voor heel Nederland lagere aantallen reeën uitkomen, dan kunnen faunabeheerders bijvoorbeeld reageren. Dan zouden ze bijvoorbeeld maatregelen die de leefomstandigheden kunnen verbeteren invoeren.
0: Nou, Dat is mooi. Hoe vond je het Songfestival?
2: Ik heb niet gezien.
0: Ik ook niet.
2: Nee.
0: Ik hoopte dat jij gekeken had. Nee. Maar nee, Bulgarije heeft gewonnen. Dat heb ik natuurlijk wel meegekregen. Alle nieuwssites hadden het erover. En bij ons is het ook allemaal natuurlijk uitgezonden en bekeken. 800.000 kijkers hadden ze. Ik weet niet of dat veel of weinig is.
2: Nee, volgens mij was het weinig. Want ook de halve finales viel al tegen.
0: Ja, maar goed. Dus
2: ik hoorde het liedje toevallig gisteren nog wel. Toen was ik nog een beetje slaperig. En toen hoorde ik dat liedje. Toen was ik meteen wakker.
0: Ik zal niet naar de reden vragen.
2: Veel gebonk.
0: De kop in een pagina groot artikel in Trouw. Blijven volhouden dat het Songfestival apolitiek is, wordt alleen maar lastiger. Vijf landen bleven weg. Vlaamse omroep dreigt nu ook volgend jaar weg te blijven. Er waren Palestijnse vlaggen toen Israël optrad. En Israël kreeg weer opvallend veel stemmen. Het Songfestival overleefde de week, maar tegen welke prijs? Lees zelf dat artikel maar over het Songfestival. Misschien heb je er zelf wel van genoten. Nou,
2: ja, dat kan.
0: Dat kan.
2: Heb jij nog mooie dingen uit de krant?
0: Ik heb geen mooie dingen meer uit de krant. Er staan weinig mooie dingen in de krant vandaag.
2: Nee.
0: Het is niet anders.

0: Tina Turner hoorde je. En The Private Dancer. En daarmee is precies 6:30 geworden. Tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Job.
1: Ja, 2 maanden na de gemeenteraadsverkiezingen hebben slechts 6 gemeenten een nieuw gemeentebestuur. Het maken van een nieuw college duurt in veel gemeenten langer dan andere jaren, blijkt uit een rondgang van RTV Oost. In 6 gemeenten is het dus gelukt. In de rest van de gemeente is al wel bekend welke partijen samen gaan werken, maar daar zijn ze nog aan het onderhandelen. Alleen in de gemeente Dinkeland is dat nog niet zo. Daar weet de grootste partij Lokaal Dinkeland nog niet met wie ze willen samenwerken. Opnieuw een autobrand in Deventer. Vannacht was het raak bij een geparkeerde auto in het Rode Dorp. Vuur brak daar iets na 1 uur vannacht uit. Het lukte buurtbewoners nog wel om de meeste andere auto's snel weg te rijden. Bij 1 auto lukte dat niet. Ook die wagen raakte beschadigd. Volgens de politie is er sprake van brandstichting na een conflict. Vandaag gaat de politie in Deventer een buurtonderzoek opstarten en beelden van videodeurbellen opvragen. Bij een ongeluk in Hellendoorn is gistermiddag de bijrijder van een auto overleden. In het buitengebied botste de auto tegen een boom. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. De bestuurder van die auto die raakte gewond. De politie heeft gisteren onderzoek gedaan naar dat dodelijke ongeval in Hellendoorn. En ja, groot feest in en rond het stadion van FC Twente gisteravond. Fans vierden dat Twente zich plaatste voor Europees voetbal. Ja, ook al verloor Twente gisteren met 5-1 van landskampioen PSV. Door het gelijke spel van Ajax verzekerde Twente zich van plek 4. Geeft dan weer recht op de voorronde van de Europa League. Daarom werden de spelers gisteravond gehuldigd op het bordes van het stadion. Want de fans die zijn dik tevreden met deze prestatie.
2: Ik ben wel blij dat Ajax gelijk heeft gespeeld. Dat we gewoon alsnog die 4e plaats hebben kunnen behalen. Daar ben ik wel heel trots op.
3: Ja, maar daar mogen we wel heel trots op zijn.
2: Daar mogen we wel heel trots op de 4e plek. Europa League voorrondes. En ik heb er echt vertrouwen in dat Twente wel door de voorrondes heen komt. En dat ze gewoon in de groepsfase komen.
4: En wat staan we nou vanavond op de planning? Heel veel bier drinken, denk ik.
5: Dat denk ik wel, ja. En hopen dat we morgen nog een beetje fit zijn.
0: Ja. Dus de vraag hoe deze persoon vanochtend wakker gaat worden. Gisteren was dus de laatste speelronde in de Eredivisie. NEC werd uiteindelijk 3e en gaat de voorronde van de Champions League spelen. Twente dus 4e, Ajax werd 5e en is veroordeeld tot het spelen van de play-offs. Dat ermee lees je op onze site rtvoost.nl en in onze app.
6: En deze persoon is heel nat wakker geworden, Gita.
7: Dat denk ik wel, ja.
6: Ja, zeg, wat een kletsnat weer vanochtend, zeg. Ja.
7: Ja, strategische neerslag, hoor, de afgelopen dagen.
6: Strategische neerslag, heet dat?
7: Ja, vind ik wel. Ja, okay. Nou ja, zo halverwege mei, dat de bomen en planten allemaal veel water nodig hebben, en wij zelf ook, is het toch wel fijn dat er ook neerslag naar beneden komt. En het is ook fijn dat er een einde aan zit, hoor.
6: Ja, dus daarom. Ik wou net zeggen, niet te optimistisch over de neerslag.
7: Nee,
6: ja,
7: ik
6: weet dat het allemaal hard nodig is, maar dit was wel weer heel somber. Zeker vanochtend. Ik heb alleen maar regen gehad, de hele weg hier naartoe.
7: Ruiten wisselen de hele weg aan.
6: En ook in Hellendoorn regent het, meldt Petra, onze krantenbezorgster. Het regent 9 graden. Niet echt koud, zegt ze.
7: Nee, niet koud. Dat merk je inderdaad als je buiten bent. Nou, we hebben inmiddels deze maand toch op de meeste plekken tot nu toe 45 tot 75 millimeter opgevangen. Dus dat gaat helemaal de goede kant op. En de stevige regen van dit moment trekt nu langzaam noord-noordoostwaarts weg. Dus het wordt allemaal wat beter. De komende uren wat meer wat lichte regen, ook wat intervallen met droge episodes. En later vanochtend en begin van de middag, dan kan ik af en toe de zon doorbreken. Wordt het wel onstabiel, dat betekent vanmiddag stapelwolken, bij tijden wat zon en een paar buien. En dat zijn dan een paar stevige buien met ook kans op onweer. En dan temperaturen van een graad of 15, 16. Een beetje de temperatuur die we gisteren ook hadden.
6: Ja, mij was afgelopen vrijdag.
7: Mm-hmm.
6: Was jij dat niet? Een mooie week beloofd eigenlijk. Ja. Maar die moet nog op gang komen.
7: Ja, ik zei ook wel dat het in de slappe gang ging. Maar we doen elke dag nog steeds een stapje erbovenop. Kijk, afgelopen zaterdag was het het kilst. Met 12, 13 graden. Nou, gisteren 15, 16 vandaag ook. Morgen 16, 17. Woensdag 18, 19. Vanaf donderdag 20ers. En zelfs dikke 20ers op de thermometer. Maar het is nog even onstabiel de komende dagen. Dus dan zie je ook morgen ochtend dat er wel af en toe wat zon is, een fletse zon. Morgenmiddag kan er soms eens een klein beetje regen vallen. Weer zo'n warmtefront met 16, 17 graden. En dan woensdag een paar buien met die 18 graden. Ja, vanaf donderdag steeds meer zon en dan dus die steeds hogere temperaturen.
6: Het wordt een vrij pinksterweekend, begrijp ik.
7: Ja, dat ziet er heel vrij uit. De eerste 25ers van dit jaar zijn in zicht.
6: Nou, maar dat is nog even geduld hebben, even uitzitten en tot die tijd...
7: Radio luisteren.
6: Naar jou luisteren en rekening mee houden dat het instabiel is. Nou ja.
7: Ja. Klopt.
6: Er is al meer instabiel
7: deze
6: dagen.
7: Daarom zijn we gewend.
6: Zo is het. Ik spreek je weer over een uur.
7: Tot zo.

0: Lyle Smith hoorde je in Stay, If You Wanna Dance.
1: De Oosttribune.
2: Ja, het was gisteren de allerlaatste speelronde van de Eredivisie van dit seizoen. Voor FC Twente stond er nog veel op het spel. Voorafgaand kon Twente nog derde worden en de voorronde van de Champions League pakken. Het had ook nog gekund dat Twente vijfde werd en play-off zou moeten spelen. Nou ja, uiteindelijk werd het een middenweg. Twente verloor met 5-1 bij landskampioen PSV. Maar omdat Ajax gelijk speelde bij Heerenveen en NEC van Go Ahead won, werd Twente vierde. En daarmee plaatst Twente zich voor de voorronde van de Europa League. En gezien het seizoen is trainer John van der Brom daar heel erg blij mee.
3: Uiteindelijk moet je een inhaalslag maken als team, als club. Op de mindere start. Aan de andere kant waren er nog genoeg wedstrijden om dat ook daadwerkelijk te doen. En ik denk de vastigheid in onze speelwijze, dat het allerbelangrijkste is. En dat die jongens heel goed bewust waren van het feit wat er gevraagd werd in balbezit en balbezit tegenstander. Dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste momenten. Als we de bal hebben, willen we dit, doen we dat. En daar hebben die jongens zich heel erg goed in ontwikkeld.
0: Het rechtstreeks halen van Europees voetbal, dat vervult de trainer met trots.
3: Als trainer de doelstelling mee heb gekregen vanuit de club. We moeten bij de eerste vijf eindigen. Als je dan uiteindelijk, na het seizoen wat erop zit voor ons, zeg ik, op de vierde plaats eindigt, denk ik dat je in alles binnen je doelstelling bent gekomen. En ja, daar ben ik enorm blij mee, trots op. Maar ja, vooral trots op de jongens, trots op de staf, dat we dit als teamprestatie hebben kunnen flikken. En tuurlijk, de teleurstelling van die 5-1 die zit echt nog wel ergens in ons systeem. Aan de andere kant, we hebben net al één biertje op. Het zal niet de laatste zijn voor vandaag. En dan weet je ook dat wel weggaat om uiteindelijk echt te gaan genieten van het feit dat je Europees voetbal hebt gehaald.
0: Het was niet de laatste, hebben we uit betrouwbare bron vernomen. Seizoen dat zo lastig begon is dus mooi geëindigd voor Twente. En ze kunnen met een goed gevoel op vakantie.
2: Ja, en Ricky van Wolfswinkel kan met een goed gevoel met pensioen. Want dat Twente geen play-offs speelt betekent dat zijn carrière er definitief op zit. Hij is ook meer dan trots op zijn team.
4: Wij mogen zeker vieren dat wij wat hebben gepresteerd. En weet je, zo is ook manier van werken bij ons. Dat betekent niet dat een dag als vandaag de hele sfeer van waar je mee bezig bent mag bepalen. Tuurlijk baal je op een bepaalde manier. Maar wij werken zo intensief met z'n allen en zo hard om mooie dingen te bereiken voor de club. En dan mag je dat ook zeker vieren. Misschien een extraatje dat ik er ook lekker vandoor ben straks. Dus misschien is dat een extra manier om toch echt even feest te vieren. Hij is echt weg.
0: Ja, echt weg dus. Maar hij ging nog wel mee naar Twente. Want wat je nu hoorde, dat was nog in het stadion van PSV na afloop van de wedstrijd. Toen ging het hele team op weg naar Enschede. En bij het stadion waren er veel fans gekomen om het een en ander te vieren.
5: We hadden het in eigen hand natuurlijk. Dan denk je, ja, we gaan gewoon die derde plek pakken. Het zit er echt in vandaag. Uiteindelijk is PSV gewoon niet voor niets. Ze staan bovenaan en zijn enorm van kwaliteit. Hadden we het tweede helft lag gewoon lastig mee. En dan moet je naar andere gaan kijken. En gelukkig zat dat enigszins mee. Dan is het uiteindelijk gewoon prachtig dat je de vierde plek binnenhaalt. Zeker als je ziet waar we vandaan komen.
0: Al dus de aanvoerder Prupper natuurlijk. Je hoorde al het lawaai op de achtergrond werd steeds heftiger.
6: Trots op zijn, de vierde plek, Europa League voorrondes. En ik heb er echt vertrouwen in dat Twente wel door de voorrondes heen komt en dat ze gewoon in de groepsfase komen.
2: Ja, er waren dus dolblije fans bij het stadion. Op het bordes van het stadion in Enschede werd dat allemaal gevierd. En dolblije Mats Rots die pakt ook even zijn moment en moest uiteindelijk gaan zingen.
7: Ja, geweldig hè. Dat we vierde zijn geworden is natuurlijk heel mooi. En dat al deze fans opkomen dagen voor ons is geweldig.
8: Ja, en dat na een 5-1 nederlaag.
7: Ja, een rare dag moet ik zeggen. Maar toch wel heel blij dat het seizoen erop zit. En dat we Europees weer kunnen gaan voetballen dit jaar, aankomend jaar. Ja,
8: ben jij er dan ook nog bij?
7: Ja, dat gaan we zien hè. Dat blijf ik, ik laat de fans even in spanning.
8: Maar jij weet het zelf al wel?
7: Ik weet ook nog niks. Ik weet ook nog niks.
9: Eleonora, kom.
8: En je moet een liedje zingen.
2: Als we nog iemand zoeken voor het Songfestival volgend jaar.
0: Misschien maakt hij een transfer naar de toppers.
2: Mats Rots naar de toppers. Kan in ieder geval in de arena spelen.
0: Goed, het bleef nog lang onrustig in Enschede. Dan de uitslagen ook nog maar even van de anderen. Go Ahead, daar ging het natuurlijk nog wel even ergens om. In Nijmegen verloor bij NSC. NSC werd daardoor dus derde, ging over Twente heen. Go Ahead werd uiteindelijk 12e. PEC verloor thuis van Feyenoord met 2-0, wordt 15e. Van Heracles weet wel dat ze zijn gedegradeerd. Ze sloot ook het seizoen in mineur af door thuis ook nog eens met 2-1 van Groningen te verliezen. We beschouwen uitgebreid na en kijken natuurlijk vooruit naar de Europese campagne van Twente. Aanstaande over een week of vijf alweer gaan ze gewoon beginnen. Nou,
2: dat lijkt me stuur. Ja, met trainen.
0: Ja, met trainen, precies.
2: Ja. Ja, vijf weken vakantie is lang, hè?
0: Ja, maar dan loopt het WK nog, vrees ik dan toch wel.
2: Ja, maar ik denk wel dat ze beginnen.
0: Ja, dan gaan ze weer. Ik zou alles op alles zetten om die play-off daar te gaan winnen.
2: We gaan
0: natuurlijk
2: ze pakken.
0: Ja,
2: absoluut.
0: Dat wordt nog wel eens onderschat volgens mij. Maar goed,
2: hele moeilijke potjes.
0: Het zijn hele lastige potjes. Ja. Ah, fijn. We houden je op de hoogte. En straks, zoals gezegd, na half acht gaan we nog even uitgebreid nabeschouwen.

Deze week bij RTV Oost, de week van het nieuws. Al jouw vragen over het nieuws worden beantwoord. Stel je vraag op oost.nl/week van het nieuws.

0: Suzanne en Freek hoorde je om 7:04 en nooit meer regen. Straks na 7:00 gaan we het hebben over de coalities, want dat vlot nog niet zo, Job.
1: Nee, want 6 van de 25 gemeenten in Overijssel hebben na de gemeenteraadsverkiezingen een nieuw gemeentebestuur. De rest dus.

0: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. Na de gemeenteraadsverkiezingen hebben 6 gemeenten een nieuw gemeentebestuur. Het vormen daarvan gaat langzamer dan in andere jaren. Opnieuw een autobrand in Deventer vannacht. De politie denkt dat het vuur is aangestoken. En FC Twente gaat Europa in. Door het behalen van plek 4 plaatst de club zich voor de voorronde van de Europa League. Dat ermee lees je op onze website rtvoost.nl of in onze app.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Doral Megens met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty International gaat het om ruim 2700 mensen. Een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de doodstraffen werd uitgevoerd in Iran, zegt Amnesty.
3: Ongeveer de helft van de executies zijn politiek gemotiveerd. Dus actievoerders, dissidenten. En de andere helft die zijn drugsgerelateerd.
2: Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië voeren veel doodstraffen uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De politie waarschuwt voor nepadvertenties op Facebook en Instagram. Oplichters maken daar reclame voor honderden nep-webwinkels. Het lijkt te gaan om hoge kortingen op producten van bekende winkels, maar in werkelijkheid is het oplichting, zegt de politie.
4: En als iets te mooi is om waar te zijn, het is een beetje cliché, maar dan is dat vaak ook zo. Je kunt voor hele lage bedragen met 60%, 70% korting, is het bijna onmogelijk om iets te kopen.
2: In een jaar tijd zijn er 535 criminele webshops onderschept. De politie vindt dat moederbedrijf Meta meer moet doen om oplichters tegen te houden. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht minstens 12 mensen gewond geraakt. Drones zouden zijn ingeslagen bij woongebouwen en scholen in Odessa. In Dnipro werden een flatgebouw en een vuurwerkopslag geraakt. Zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na een aanval van Oekraïne op Moskou. Die was weer een reactie op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liuzhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2. Storten er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Het weer, het is bewolkt, vooral in het noordoosten regent het. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over. Mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En dit is de verkeersinformatie voor in en rond Overijssel. De ochtendspits is

0: vandaag heeft ongetwijfeld met het slechte weer te maken. N36 staat al vast om richting Almelo tussen Adorp en Wierden. 4 kilometer met 7 minuten vertraging. En ook de N50 staat al vast. Zwolle Zwolle richting Emmeloord. Dus vanaf de A28 naar Kampen toe. 8 kilometer. Dan valt 5 minuten aan vertraging nog wel mee. We gaan het straks hebben over de coalitievorming in de Overijsselse gemeente. Wil nog niet vlotten, Job?
1: Nee, zeker niet.
0: 6 van de 25 pas.
1: 6 van de 25 hebben wel een coalitie.
0: Ja, hebben het rond. Eentje is er pas officieel geïnstalleerd. Dat was Hardenberg. De eerste heb je vorige week kunnen horen. En we gaan nabeschouwen.
1: Op het behalen van Europees voetbal van FC Twente. Ik sta net even te kijken wat de weg is naar de poolfase. Ja. Ze moeten nog 3 voorrondes doorkomen met uit- en thuiswedstrijden. Dus er best nog een lange weg te gaan.
0: Nou. Maar goed, concentreer je erop, dan moet het goed kunnen komen. Muziek hoor je straks van John Mayer en George Harrison.
2: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: Kom 23, 24 en 25 mei naar Pinkster Fair Het Laar in Ommen. En geniet van ruim 100 stands, klein theater en veel lekkers. Koop nu je tickets op pinksterfairhetlaar.nl.
0: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
3: Radio Oost. Marcel Oosten.

0: Die week is begonnen met George Harrison, geproduceerd door Jeff Lynne van ELO. Got my mind set on you.
1: Marcel Oosten.
0: Ja, goedemorgen. De week is begonnen. Het is maandag de 18e van mei. 7:08. Je luistert naar Radio Oost. De week is inderdaad begonnen, maar het gaat nog niet zo vlotjes als het gaat over de coalities van Overijsselse gemeenten. Er zijn er pas 6 van de 25 rond. En de actie van politie en justitie tegen oplichters lijkt te werken.
2: Ja, van de 100 verdachten van wie de politie beelden heeft getoond in een actie tegen oplichting, is nu van 74 de identiteit bekend. Helft van hen is inmiddels ook verhoord. Bij allemaal is het onderzoek nog gaande, laat de politie weten. Het is niet duidelijk of de twee Overijsselse verdachten die werden getoond, dat zijn de GO011 en de GO015,
0: kijk aan,
2: inmiddels ook zijn geïdentificeerd. Begin maart startte de campagne Game Over van het OM en de politie. Dat is een actie tegen nepagenten en bankhelpdeskfraude.
0: Er zijn nog maar weinig Overijsselse gemeenten waar coalities zijn gevormd. Dat komt doordat er nogal wat grote problemen natuurlijk op de bordjes van de besturen komen te liggen. Hardenberg is de eerste gemeente waar inmiddels de coalitie rond is en officieel geïnstalleerd. De formateur daar, Eddie van Heijm, zag ook in Hardenberg dat belangrijke vraagstukken het proces ook ingewikkeld maken.
3: De verkiezingsuitslag, ja, kun je niet helemaal loszien van de AZC-kwestie, de asielzoekerskwestie, waar breed verontwaardiging bestaat over de manier waarop het COA, Centraal Opvang Asielzoekers, met de afspraken met de gemeente omgaat. Maar je moet ook weer nadenken over hoe je verder gaat. En de partijen hebben elkaar wel gevonden op een scherpe lijn. Ze hebben gezegd, binnen de kaders uiteindelijk wel van, we houden ons uiteindelijk aan de wet. Maar dat betekent nog niet dat je bij de eerste de beste opgave moet zeggen, dit gaan we ook doen. Ja, en daar moet het nieuwe bestuur zijn weg dan in gaan vinden.
0: Straks zetten we de voortgang in de verschillende Overijsselse gemeentes even op een rijtje.
2: Ja, dan naar de Raad van State. Die gaat vandaag praten met lokale pro-partijen naar aanleiding van de nieuwe naam van GroenLinks-PvdA, dat is Progressief Nederland. Die naam is door de kiesraad goedgekeurd, maar bijvoorbeeld Pro Veenendaal is het daar niet mee eens en stapte naar de Raad van State om die goedkeuring aan te vechten. En ook Pro Hengelo is niet blij met de gang van zaken.
0: Gemeenteraad van Zwolle praat vandaag over veerkrachtige wijken. Veerkrachtige wijken, vroeger hadden we krachtwijken, vogelaarwijken. In ieder geval blijft bij al die wijken hetzelfde. De welvaart is daar niet best. Gemeente wil nu de brede welvaart gaan verbeteren. In een ronde tafelgesprek gaat er gepraat worden over hoe die wijken dus veerkrachtiger kunnen worden.
2: En FC Twente is vierde geworden in de Eredivisie. En veel belangrijker, daarmee gaan ze Europa in. Twente speelt straks in de voorronde van de Europa League. En dat werd door iedereen met een Twente-hart gevierd.
4: Als trainer de doelstelling mee heb gekregen vanuit de club. We moeten bij de eerste 5 eindigen. Als je dan uiteindelijk op de 4e plaats eindigt, denk ik dat je in alles binnen je doelstelling bent gekomen. En ja, daar ben ik enorm blij mee, trots op. Maar ja, vooral trots op de jongens, trots op de staf, dat we dit als teamprestatie hebben kunnen flikken.
2: Ja, dat zei trainer John van der Brom. En gisteravond bij het stadion bij de Goalsvesten was er dan dus groot feest.
5: Op zijn. De 4e plek. Europa League voorrondes. En ik heb er echt vertrouwen in dat Twente wel door de voorrondes heen komt. En dat ze gewoon in de groepsfase komen.
6: Ja, geweldig hè. Dat we 4e zijn geworden is natuurlijk heel mooi. En dat al deze fans opkomen dagen voor ons is geweldig.
7: Je moet een liedje zingen.
0: Daan Rots.
2: Ja, wat een talent.
0: Die
2: nee, Mats toch?
0: Mats, dit was Mats Rots.
2: Was het Mats?
0: Maar goed,
2: één van de twee.
0: Zeker als ze zingen niet uit elkaar houden.
2: Dat kunnen ze voetballen, hè?
0: Dat kunnen ze voetballen, die jongens. Ja, heel goed. Mooi feest was het gisteren.
2: Ik heb nog even gekeken. Twente stroomt dus in de tweede voorronde van de Europa League. Die wedstrijden zijn al op 23 juli. Daarna, als je die doorkomt, heb je nog een derde voorronde. En als je die doorkomt, heb je nog de play-offs van de Europa League. Als je die doorkomt, zit je dan in de poolfase.
0: Aha. En dan ben je verzekerd van 8 wedstrijden.
2: En dan ben je, ja, precies. Ja.
0: Mooi, dat zou mooi zijn. En ook voor de inkomsten natuurlijk voor FC Twente. Er werd nog lang gevierd. Je hebt het allemaal live kunnen volgen gisteravond op de Oosttribune. Vandaag maar even kijken in de herhaling. Ah!

0: Bruno Mars en I Just Might, 7:15 geweest. Je luistert naar Radio Oost. 2 maanden geleden konden we stemmen voor de nieuwe gemeenteraden, maar bij een grote meerderheid van de gemeente is het nog niet duidelijk welke koers die gemeenten gaan varen. In heel veel van de 25 gemeenten is er namelijk nog geen coalitieakkoord. Gaan we over praten met politiek verslaggever Rutger Borgering. Rutger, is het uitzonderlijk dat er in nog 19 gemeenten geen akkoord is bereikt?
1: Nou, je ziet eigenlijk wel dat het de laatste jaren, nou, ik moet zeggen natuurlijk de laatste 4 jaar, hè, want om de 4 jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen, maar dat het eigenlijk elke 4 jaar weer langer lijkt te gaan duren. Zo kostte in 2014 de coalitievorming in Nederlandse gemeenten nog gemiddeld 49 dagen. 4 jaar later was dat 64 dagen. Nou, 4 jaar geleden was dat nog weer langer. Dus je ziet eigenlijk nu dat het eigenlijk steeds langer duurt, dat het formeren steeds langer en trager gaat. Dus daarin zie je zeker wel een patroon, ja.
0: Ja, het is geen Overijsselse trend. Het is ook landelijk.
1: Ja, dat is zeker ook een landelijke trend. De cijfers die ik net noemde zijn ook landelijk. Want voor Overijssel zijn die cijfers heel moeilijk te achterhalen. Daar ja, is niet echt hard te zeggen hoe het 4 jaar geleden was. Maar wel, wat wel duidelijk te zeggen is dat het nu weer langer duurt dan 4 jaar geleden. Nu dus inderdaad wat je zegt, nog maar in 6 van de 25 gemeenten in Overijssel ligt er een coalitieakkoord. En zijn de wethouders in beeld om benoemd te gaan worden? Of zijn ze al benoemd? Ja, en dat was 4 jaar geleden wel iets sneller.
2: Ja, en dan is natuurlijk de vraag, hoe kan dat?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat het vooral mee te maken heeft dat er meer partijen bij zijn gekomen. Maar ook dat de opgaven die gemeenten hebben groter zijn geworden. Er ligt natuurlijk nogal wat op het bordje van gemeenten tegenwoordig. Kijk naar plannen rondom asielopvang, waar natuurlijk heel veel weerstand tegen is. En waar heel veel partijen ook al een ferm standpunt tegen innemen. Terwijl misschien de linksere partijen juist wel zeggen, ja, die asielzoekers zijn niet zeker wel welkom. Hè. We hebben gewoon een opdracht ook vanuit het Rijk om asielzoekers op te vangen. Dus laten we dat gaan doen. Nou, je kunt je voorstellen dat soort gesprekken heel veel tijd kosten, hè, om uiteindelijk dan een coalitie te kunnen vormen. Ja, en als het gaat bijvoorbeeld om de plaatsing van windmolens, ook heel erg actueel in Overijssel. De provincie wil dat er tientallen bij komen, maar in heel veel gemeenten, ja, die staan daar totaal niet op te wachten. En ook daar zie je natuurlijk in de gemeenteraad partijen die heel erg voor zijn en partijen die windmolens echt niet willen, ook niet op de gemeentegrenzen en eigenlijk liever ze aan de andere kant van het land hebben willen staan. En ja, en dat soort items, wat je natuurlijk veel meer hebt de laatste jaren, ja, zorgt wel voor spanning en zorgt natuurlijk ook voor dat het dan dus langer duurt voordat er een nieuwe coalitie gevormd kan worden.
2: Ja, en heeft het bijvoorbeeld ook te maken met de verkiezingsuitslag? Want we zien dat bijvoorbeeld Forum voor Democratie in veel gemeenten heeft gewonnen. Maar ze zitten eigenlijk nergens in een gemeentebestuur. Dat maakt het formeren natuurlijk ook moeilijker.
1: Ja, dat heb ik inderdaad ook uitgezocht. Forum voor Democratie won de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen in inderdaad in heel veel gemeenten. Partijen zitten nu in 10 van de 25 gemeenteraden in onze provincie. Ja, en opvallend is dat er eigenlijk op geen enkele plek in Overijssel wordt onderhandeld met FVD. Ik heb natuurlijk ook de partij daar zelf om een reactie op gevraagd, Remco Roelofs. Hij is zelf fractievoorzitter van FVD in Hof van Twente en coördineert ook een beetje de boer in Overijssel. Hij zegt, ja, ik heb niet het gevoel dat mijn partij wordt buitengesloten, want er wordt heel goed met onze partij gesproken. Maar benadrukt hij ook wel, ja, dat je met elkaar praat, een keer een kop koffie drinkt, betekent niet dat je gelijk coalitieonderhandelingen gaat voeren. Vooralsnog staat FVD inderdaad overal langs de zijlijn. Nou ja, en de vraag is inderdaad of dat zo blijft, of dat FVD toch mee gaat doen. Maar ja, het ziet er erg naar uit dat de FVD toch overal de oppositiebanken plaats moet gaan nemen.
0: Ja, en dan zagen we natuurlijk dat lokale partijen het weer goed deden bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dat is de laatste verkiezingen natuurlijk al zo, maar dit keer nog weer een slagje beter. Dat zijn natuurlijk ook onervaren mensen. Hè. Je ziet het in Zwolle, de grootste partij daar werd Zwolwacht. Ze hebben zelfs de ruzie niet tot aan de coalitievorming droog kunnen houden. Nee. En dan gaat het dus niet door. Dat maakt het ook niet makkelijk, lijkt me.
1: Nee, dat in Zwolle was inderdaad en dat formatieproces nogal opvallend. Hè. De winnaar Zwolwacht zag een van de eigen raadsleden vertrekken. En hierdoor ligt het initiatief voor die coalitieonderhandelingen nu dus bij GroenLinks-PvdA. Ook wel pro-Zwolle natuurlijk tegenwoordig genoemd. Die werden tweede bij de verkiezingen. Ja, en dat zorgt natuurlijk ook voor heel veel vertraging. Hè, dat Zwolwacht eerst het initiatief nam en nou, uiteindelijk dat dus niet meer kon omdat een van de raadsleden vertrok. Nu bij die andere partij, nou, dan moet eigenlijk de boel weer van vooraf aan beginnen. Ja. Nou, ik heb inderdaad daar de verkenner in Zwolle ook gevraagd en die zegt, ja, ik hoop dat er voor de zomer een akkoord ligt. Dus dat nogal breed. Dat kan natuurlijk volgende maand zijn, maar dat kan ook over 2 maanden zijn. Oh. Het is maar wanneer je de zomer vindt.
0: Wel beginnen. 2026, begrijp ik, Rutger. Ja,
1: daar gaat hij wel vanuit. En ik heb even veel in andere steden ook even navraag gedaan. Hengelo verwacht ergens in juni een nieuw college te hebben. Enschede en Deventer maken op voor het zomerreces. En in Almelo is het te streven om eind deze maand al tot een afronding te komen. Dat zei formateur Henk Kamp afgelopen vrijdag. Ja, en inderdaad om terug te komen op die lokale partijen. Je zag het bijvoorbeeld heel erg duidelijk in Hardenberg, waar de nieuwe partij Doem 22 in één keer de grootste is geworden. Heeft ook wel een beetje garen gespind bij natuurlijk de hele asieldiscussie. Het AZC in Hardenberg zou volgens de afspraak al lang dicht moeten zijn. Is nog steeds open, omdat het COA zich niet aan de afspraken houdt. En ja, de asielzoekers die daar nu verblijven niet op andere plekken in het land kwijt kan. Ja, je merkt dat dat soort onderwerpen wel voor heel veel reuring zorgen. En dat zie je heel duidelijk in Hardenberg terug.
0: Ja, dat hoorden we net ook Eddy van Heijem zeggen. Hij was de formateur daar in Hardenberg. En je gaf het net al aan, het zijn grote thema's natuurlijk. Hè? Netcongestie, woningnood, dat soort zaken. Ik kan me voorstellen dat de partijen ook wel de verantwoordelijkheid voelen. En ook wel een wat gedetailleerder plan hebben, toch? Voor de komende tijd. Dat maakt het ook niet makkelijk.
1: Nee, klopt. En ik denk dat Borne daarbij een mooi voorbeeld is. Borne was de tweede gemeente in Overijssel die rond was. Daar wordt morgenavond het nieuwe college geïnstalleerd. En ik heb dat coalitieakkoord even doorgelezen. En wat daarin heel erg ferm wordt opgeschreven, echt een aparte pagina over asielopvang. En ze zeggen, ja, we gaan asielopvang desnoods naar de rechter stappen om dat tegen te houden. Opvallend natuurlijk, want gemeenten hebben gewoon een taak vanuit het Rijk gekregen. Dus je kunt met spierballentaal zeggen, we gaan het aanvechten. Maar hoe kansrijk ben je als je gewoon aan landelijke afspraken hebt te houden? Nou, hetzelfde schrijft het coalitieakkoord van Borne staat ook over windmolens. Ze zeggen ja, ook dat gaan we niet doen. En desnoods stappen we ook daar naar de rechter. Nemen we ook daar juridische stappen. Nou, ook daarvoor geldt weer dat ze zich gewoon hebben te houden aan afspraken die vanuit de provincie zijn gemaakt. Dus je merkt wel dat lokale partijen soms echt spierballentaal vertonen richting inwoners. Ook van dit gaan we niet doen. En natuurlijk kun je natuurlijk wel een rijk of een provincie het moeilijker maken door niet ja en amen te zeggen. Maar ja, simpelweg het weigeren en dreigen met de rechtsgang. Terwijl je het eigenlijk gewoon moet doen als gemeente. Ja, ik denk dat we dat nog echt wel vaker gaan zien de komende tijd als andere gemeenten in Overijssel rond zijn. Spierballentaal, maar de vraag is, wat gaat het uithalen?
0: Zullen we het maar onervarenheid noemen, Rutger?
1: Ja, wie weet.
0: Ja, wie weet. Komt het al goed. Hou het voor ons in de gaten. Rutger Borging over de coalitievormingen. 6 van de 25 Overijsselse gemeenten is er pas een coalitie gevormd. Het duurt dit keer wat langer.

0: John Mayer hoorde je in Heartbreak Warfare. Straks na 19:30 gaan we nabeschouwen op het laatste weekend in de Eredivisie. En het succes van Twente dat uiteindelijk vierde werd en Europa ingaat. En dan gaan we daar maar weer op voorbeschouwen. Straks eerst de hoofdpunten van het nieuws.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
10: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
11: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Het is precies 19:30, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Job.
12: Van de 25 Overijsselse gemeenten hebben er slechts 6 een nieuw gemeentebestuur. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2 maanden geleden wordt er in de rest van de gemeente nog gepraat. Bij een ongeluk in Hellendoorn is gisteren iemand om het leven gekomen. Het is de bijrijder van een auto. De wagen waarin het slachtoffer zat botste tegen een boom. De bestuurder van die auto raakte gewond. De politie waarschuwt opnieuw voor nepadvertenties op sociale media. In een jaar tijd zijn 535 onbetrouwbare webshops onderschept die zich vaak voordeden als bestaande winkels. Ruim de helft van die nepwinkels maakte reclame op Facebook en Instagram. Deze vrouw trapte ook in een nepadvertentie van een bekende sportwinkel.
13: Ja, ik heb dan dingen uitgezocht. Een broek en een jas en een rugzak. En ben eigenlijk ook vrijwel direct gaan betalen. En dan ga je naar je inbox om te kijken of je een bevestigingsmail hebt gekregen. Ja, en die kwam niet.
12: In die nepadvertenties wordt vaak gestrooid met mooie aanbiedingen. Maar, zo waarschuwt de politie, als het te mooi is om waar te zijn, dan is het dat vaak ook. En opnieuw een autobrand in Deventer vannacht gebeurde in het Rode Dorp. Politie denkt dat het vuur is aangestoken. Het is al de zoveelste autobrand in Deventer. De politie gaat daar vandaag onderzoek doen. Dat meer lees je op onze website rtvoost.nl of in onze app.
0: Voor het weer naar Gitta Spannenberg. Gitta, goedemorgen nogmaals.
14: Goedemorgen.
0: Het is grijs en nat in Hengelo.
14: Ja, er is sinds middernacht op de meeste plekken in Overijssel zo'n 4 tot 10 millimeter gevallen. Soms echte plensregens. En die serieuze neerslag is nu weggetrokken naar Drenthe. Dus het is nu meer licht gespetter. Dus ja, het begint wat mee te vallen. De komende 2 uur kan er uit de vele bewolking af en toe wat lichte regen vallen. En in de late ochtend dan kan ook af en toe de zon erbij komen. Is het grotendeels droog en gaat de bewolking zich langzaam transformeren in stapelwolken, krijg je vanmiddag meer het beeld van stapelwolken bij tijden zon en een paar buien, want het is nog steeds onstabiel.
0: Ja, en Er is wel zicht op beter weer, maar we moeten geduld hebben, begrijp ik.
14: Ja, geduld hebben. De echte kilte is in ieder geval uit de weg geruimd. We zitten vanmiddag op 15, 16 graden. Dat kan natuurlijk wel wat beter. Maar vorige week hadden we natuurlijk lagere temperaturen. Vaak 12, 13 graden. Dus nou ja, er is wat winst. In de loop van vanavond wordt het droog. Vannacht kan er wat nevel of mist ontstaan. En morgenochtend is het droog. Is er ook nog een fletse zon. Morgenmiddag een warmtefront. Goed nieuws. Wat mildere lucht weer. Maar ook een klein beetje regen. Zo af en toe bij 16, 17 graden. En dan woensdag en donderdag stapsgewijs nog hogere temperaturen. Vooral woensdag nog wel vrij veel bewolking. Ook nog een paar buien of wat regen. Maar wel 18, 19 graden. En vanaf donderdag dus richting en in het Pinksterweekend. Ja, dan die hogere temperaturen. En veel modelberekeningen hinten toch echt wel op de eerste 25er van het seizoen voor ons in Overijssel. Dus dat zou mooi zijn. Terrasweer is in zin.
0: Ja, heel goed. Dat is goed nieuws, inderdaad. Want tot nu toe is het warmtefront onder mijn dekentje in de
14: dat klopt. Ja, het was vooral regen. Ja, we zagen gisteren ook zo'n warmtefront binnenkomen. Eerst gisterochtend met af en toe wat regen. Toen weer een koufront met die buien. Dus het is een beetje op en af, maar de tendens is wel duidelijk.
0: De tendens is goed, richting een mooi Pinksterweekend. Zeker. Dus. Maar goed, inderdaad nog even geduld.
14: Klopt.
0: Iedere dag een graadje erbij.
14: Elke dag winst.
0: Iedere dag winst. Dat is mooi. Gita, tot zo. Spreek je nog een keer. Dan heb ik nog verkeersinformatie. Nou, al verkeersinformatie. Ochtendspits kwam vroeg op gang vanochtend. Ook vanwege het slechte weer, denk ik zomaar. A35 staat vast. Enschede richting Zwolle. Dus Almelo en Nijverdal. Het is een dagelijkse file. 3 kilometer met 7 minuten aan vertraging. En 35 ook al dagelijks. Zwolle richting Almelo. Tussen de Salland-Twente-tunnel en Wierden. 4 kilometer en 5 minuten. En 36 om richting Almelo tussen Almelo en Wierden, 4 kilometer. En een kleine 10 minuten extra daar. En die kleine 10 minuten pak je ook op de N50 Emmeloord richting Zwolle. Vanaf Kampen tot aan de A28. 5 kilometer file en dus een kleine 10 minuten aan vertraging.

0: Ha! Queen hoorde je. I want it all. Alles werd het niet, maar wel een mooie vierde plek.
1: Sporten met Bjorn.
2: Ja, want gisteren was de laatste speelronde in de Eredivisie, speelronde nummer 34. En vooral voor FC Twente was er nog heel veel om te spelen. Twente kon nog derde worden, ze konden vierde worden, ze konden zelfs nog vijfde worden. Dus het was best wel spannend. Twente verloor zelf met 5-1 van landskampioen PSV uiteindelijk. Maar omdat ook Ajax punten liet liggen, wordt FC Twente uiteindelijk vierde en gaan ze de voorronde van de Europa League in. Spotverslaggever Bjorn Levering. Bjorn, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ik zat te denken, welk bruggetje zal die maken bij I Want It All? Maar dit was wel een beetje wat ik in gedachten had.
0: Ja, ja, wel hè? Ja,
2: is dit alles uiteindelijk voor Twente? Is dit het hoogst haalbare?
3: Gisteren wel. Natuurlijk in het begin van het seizoen hebben ze aardig wat laten liggen. Dus achteraf gezien hadden ze misschien zelfs al wel heel vroeg tweede kunnen zijn. Maar na gisteren is dit inderdaad alles wat ze konden bereiken.
2: Ja, want als je 13 keer in een seizoen gelijk speelt, kun je per definitie volgens mij nog hoger eindigen. Maar gisteren op bezoek bij landskampioen PSV, misschien wel de lastigste wedstrijd van het seizoen. Ja, het was eigenlijk op voorhand wel duidelijk dat je afhankelijk was van die anderen, hè?
3: Ja, maar toch werd er van de week ook alweer geroepen, zal PSV de sportieve plicht wel doen? Zal PSV het niet heel leuk vinden als Ajax geen Europees voetbal had? Dat soort dingen gingen ook allemaal weer rond. Ja, dan zie je wel weer dat dat eigenlijk niet meer bestaat tegenwoordig. Dat gaat niet meer om twee kratjes bier en laat even Twente winnen. Dat bestaat,
2: het is geen amateurvoetbal, hè? Nee.
3: Het is geen amateurvoetbal meer. Of niet meer, dat is nooit geweest natuurlijk. Maar vroeger gebeurde nog wel eens dit soort dingen, ook in het betaald voetbal, dat je nog wel eens hoorde van een premie die kant op ging. Maar daar wilde PSV niets van weten. Die waren gewoon echt een stuk sterker dan Twente. Ja. En dan komt Twente ergens nog wel goed weg. Want door het waterballet in Heerenveen, waar het bizar was dat daar een wedstrijd afgemaakt werd. Is het gewoon bij Ajax ook 0-0 gebleven. Dan wil ik niet zeggen dat die zouden scoren. Want die speelden ook heel erg dramatisch. Dus die hadden ook geen uitzicht op plek 4. Maar Twente is denk ik ergens nog wel goed weggekomen.
0: Ja, nog even over de wedstrijd gisteren. Want Twente ging er wel voor, hè? Zeker de eerste helft.
3: Ja, ze moesten natuurlijk ook wel, omdat NEC al redelijk vroeg voor stond. Dan weet je, als wij gelijk spelen en Ajax wint, dan... als ze gelijk zouden spelen, dan zouden ze al vierde zijn. Maar dan weet je wel van, als PSV gaat doordrukken, dan moeten wij ook gewoon voor die doelpunten gaan. Want als Ajax daar nog overheen komt, dan ben je gewoon 25 en dan moet je donderdag en wellicht zondag nog een play-off spelen. Dan kun je zomaar met lege handen staan. Dus ze gingen er inderdaad wel voor. Na die 1-0 werd het ook redelijk snel weer 1-1. Dan heb je toch zoiets van, nou, zou het dan? Zullen ze dan toch nog doordrukken? Maar dat zat er daarna redelijk snel niet meer in.
0: Nee, en dan is de kwaliteit van PSV gewoon te hoog. Een paar individuele acties en je staat zo fors achter.
3: Ja, dat zie je dan ook, dat PSV gewoon heel goed kan voetballen. En helemaal als die natuurlijk vrij uit kunnen voetballen, dan wordt het gewoon een soort van speeltuin. Maakte wat leuks van en dat deden ze ook. En ze vielen op een gegeven moment als rijpe appelen. En dan wordt het wel een probleem. Dan weet je dat je dik achter staat. En dan is het alleen nog maar hopen dat er niet gescoord wordt in Heerenveen.
0: Ja, en zoals je zegt, dan heb je dus geluk dat Ajax er niet verder komt dan 0-0. 1 punt maar haalt. En dan blijf je dus vierde. Want NEC won dus wel thuis van Go Ahead Eagles. En werd dus derde. Gaat naar de voorrondes van de Champions League. En Twente gaat in de voorrondes van de Europa League. Bjorn, ligt ons eens bij. Dat is één wedstrijd, twee wedstrijden. Wat gebeurt er nu?
3: Ja, dat is weer een leuke puzzel. Zelfs Tuijmen kwam er gisteravond op de Oosttribune niet helemaal uit. Nou, die is een soort van alwetend bij ons. Maar ik kan het iets verduidelijken. Twente moet 3 voorrondes overleven in de Europa League. Je begint in de tweede. Dan moet je de tweede, de derde en de play-offs dus overleven. Dat zijn allemaal dubbele wedstrijden. Dus vanaf 23 juli speelt de ploeg elke donderdag een wedstrijd. Tot aan begin augustus om zich te plaatsen voor de groepsfase. Ja, de hoofdfase heet dat tegenwoordig, omdat je natuurlijk geen pools meer hebt. Van de Europa League. Mocht je in de tweede of derde verliezen, dan kom je terecht in de voorronde van de Conference League. En mocht je verliezen in de play-offs, dan kom je in de hoofdfase van de Conference League uit.
0: Aha.
3: Dus pas op het moment dat zij de play-offs van de Europa League hebben gehaald, zijn ze zeker van van een hoofdfase, zeg maar. Daarvoor moeten altijd voorrondes worden gespeeld.
0: Even deze ui afpellen, hoor. Uit- en thuiswedstrijd?
3: Ja, het is beide. Het is uit en thuis. Dus ze spelen sowieso 6 wedstrijden als ze steeds winnen in de voorronde.
0: Ja, precies. Je moet dus maar 1 wedstrijd, of dus 2-1 tegenstanders, maar zeker. En dan moet je dus wel winnen. En dan door.
3: Ja, dat klopt. Je moet dubbele wedstrijden en dan over 2 wedstrijden moet je dus winnen om een ronde door te komen.
2: Ah. Snap je, Marcel? Ik ga je straks overhoren.
0: Ja, nee, ik snap het
2: onverwacht
0: helemaal.
2: Onverwacht SO.
0: 1 tegenstander krijg je sowieso. Een uit- en een thuiswedstrijd. Die heb je sowieso. En als het goed gaat, 3.
3: Ja.
0: En dan verder.
3: En dan heb je het helemaal goed. En ja, na die drie kom je dus in een hoofdfase terecht. Als je dan in de Europa League speelt, heb je 8 wedstrijden. In de Conference League heb je 6 wedstrijden in de hoofdfase. Dat is nog weer anders.
0: Ja.
3: Maar het is voor Twente te hopen dat ze gewoon die 3 doorkomen in de Europa League. En dan de hoofdfase halen. Dat is natuurlijk wel een stuk mooier toernooi dan die Conference League.
0: Maar het kan ook dus na 1 uit- en thuiswedstrijd afgelopen zijn. Is dit voldoende voor Twente?
3: Nee, dat kan dus niet.
0: Nee?
3: Heb je niet helemaal goed opgelet? Dat kan dus niet. Als je verliest, dan kom je dus weer terug.
0: Ja, dan ga je daar.
3: Dus het kan sowieso niet na 1 dubbele wedstrijd afgelopen zijn.
0: Mensen thuis, als u er nog blij bent.
3: We gaan vandaag even een,
0: we gaan het wel zien, een
3: berichtje maken met een uitleg. Misschien is dat wel handig.
0: Nou, dan door even de datum van de eerste wedstrijd, Bjorn.
3: Ja, 23 juli is de eerste. En dan, wat ik zei, is het daarna elke donderdag daarop zijn het 6 wedstrijden in totaal. Dus 30 juli en reken zomaar door.
0: Mooi zo. Twente tevreden achteraf?
3: Ja, dat zag je gisteravond ook wel. Ze werden dus nog een soort van gehuldigd op een bordesje bij het stadion. Er stond nog wel een bepaalde man met fakkels en mooie muziek. Om het toch nog wel te vieren. Je zag ook wel een beetje in die 90ste minuut dat het afgelopen was. Zag je ook een beetje dubbele reacties. Sommige spelers die klapten even en die wilden eigenlijk naar binnen. Andere spelers die gingen toch wel helemaal los van... ja, we hebben Europees voetbal gehad. Dat is toch wel het doel. Maar ja, het voelt natuurlijk wat gek na een 5-1 nederlaag. Maar wat stond gisteravond op bedes 8:30. Dan ben je alweer 4 uur verder na zo'n wedstrijd. En dan denk ik toch dat je het al wel weer een beetje vergeten bent. Dus een beetje het gevoel, heel ver weg, het gevoel van Nederland zelf. Wat toen tweede werd en toch gehuldigd. Die hebben het ook allemaal achteraf gezegd. Van, we zaten er niet op te wachten, maar het was fantastisch. En misschien vergeet je dan ook wel weer heel snel dingen. Want je moet natuurlijk wel over het hele seizoen kijken. Niet alleen over die wedstrijd van gisteren. En dat hebben ze bij Twente eigenlijk gisteravond wel gedaan. En ze zijn ook gewoon blij dat het vandaag gewoon afgelopen is. En dat ze niet nog donderdag of zondag, zoals nou bijvoorbeeld Ajax, Groningen, Utrecht zullen er allemaal wat blijer mee zijn. Maar Ajax zit echt niet te wachten op 1 en misschien wel 2 wedstrijden in Volendam. Ja, het is allemaal een beetje zuur daar in Amsterdam. Maar dat is dat is ook aan zichzelf te wijten natuurlijk. Maar Twente zal blij zijn dat het na vandaag of na gisteren klaar is.
0: Want Ajax, dan aangaande Harry Styles, staat in de arena. Dus moeten ze uitwijken naar het stadion van Volendam.
3: Ja, en dan maakt het wel heel dubbel dat Volendam zelf ook nog in de play-off tegen degradatie speelt. Dus die moeten geloof ik woensdag. Dan moet Ajax donderdag in Volendam. En dan als ze winnen zondag nog een keer wedstrijd in Volendam. Dus ik denk dat de grasmeester in Volendam volgende week maandag flink aan de bak kan.
0: Ja. Vooruit maar. In ieder geval, het is afgelopen. De Eredivisie zit erop. PEC en Go Ahead zijn gelijk geëindigd qua punten, zag ik. Ik zag dat Telstar nog voor PEC was uitgekomen. Uiteindelijk Heracles gedegradeerd. Nou, het is duidelijk geworden. De kaarten zijn geschud, Bjorn.
3: We kunnen ons gaan richten op het WK, Marcel.
0: Zo is dat. Nou, kijk eens aan. Er is altijd weer een volgend doel.
3: Dat lijkt me goed. Dat duurt niet lang meer.
0: Nee, dat duurt zeker niet lang meer. En dan gaan we natuurlijk dat ook allemaal volgen. En zeker de Overijsselse spelers die daar nog naartoe gaan. Alhoewel, ik kom nu niet verder dan Reinders.
3: Nou, Reinders en ik geloof dat weg was ook wel zo goed als het is.
0: Dus, jawel? Oké.
3: Ja, Koeman heeft wel laten ontvallen dat hij in ieder geval weg was als pinchhitter mee wil nemen. Dus ik denk dat we gewoon weer 2 mensen mee mogen nemen. En, een verrassing zie ik niet meer gebeuren straks in de definitieve selectie. Maar ik denk dat we met die 2 nog wel wat leuks kunnen beleven. Met, je weet het met de vorige toernooi, met weg was weet je het nooit. Dus het kan zomaar nog een hele leuke maand, 1,5 maand worden.
0: Ik hoor een Wout en Tidjani journaaltje aankomen, Bjorn.
3: Ja, daar zijn we weer.
0: We gaan ze volgen. Bjorn, dankjewel.
3: Jo.

De nieuwe oogst voor deze week is van Miss Montreal. Je hoorde Schuilen, haar laatste nummer. Zeker niet nieuw, maar wel een klassieke. The Doobie Brothers en The Long Train Running.

Zeven minuten voor acht is het. Je luistert naar Radio Oost. Straks na 8 uur hebben we het over de nationale doortrapdagen. Heb je daar nou nog nooit van gehoord? Dat kan, dat is nieuw. Het is een landelijke actie van het ministerie van Infrastructuur. Gaat beginnen vandaag onder meer in Zwolle. Het gaat erom om mensen op de fiets wat zekerder te maken. Steeds meer fietsers worden slachtoffer van verkeersongeluk. Vallen ook weer meer doden dan de afgelopen jaren. Zeker de e-bikes en mensen op leeftijd. Die combinatie is niet altijd even gelukkig. Om dat beter te maken zijn er dus de nationale doortrapdagen. Ook de provincie staat daarachter. We spreken er zo dadelijk over met gedeputeerde Martijn Dadema over het doortrappen. En de burgemeester van de dag, die spreken we natuurlijk ook zo dadelijk. Daar valt genoeg mee te bespreken met Ron Koenig. Hij is de burgemeester van de dag, de burgemeester van Deventer. Je hoort hem straks 7:15.

0: of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
4: De Musical 10-daagse is weer begonnen. Krijg nu een gratis rang-upgrade bij de Powerpop Musical en Juliet. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
3: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
5: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om...

0: soep.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa.
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. Na de gemeenteraadsverkiezingen hebben 6 gemeenten een nieuw gemeentebestuur. Het vormen daarvan gaat langzamer dan in andere jaren. Opnieuw een autobrand in Deventer vannacht. De politie denkt dat het vuur is aangestoken. En FC Twente gaat Europa in. Door het halen van plek 4 plaatst de club zich voor de voorronde van de Europa League. Dat en meer lees je op onze site rtvoost.nl of je ziet het in onze app.
6: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
7: Dorald Megens met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International zegt dat het afgelopen jaar een recordaantal mensen geëxecuteerd is. Het ging wereldwijd om ruim 2700 mensen, vooral Iraniërs. De nasleep van de grote protesten dit jaar is niet in de cijfers meegenomen. Sinds Amnesty de cijfers bijhoudt, begin jaren 80, was het aantal geëxecuteerden niet zo hoog. De Amerikaanse politie heeft in de stad Austin 2 tieners aangehouden voor willekeurige beschietingen. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen auto's en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. En het was moeilijk om de daders te vinden, zegt de politie.
8: You have shots fired, you have vehicles that are being stolen, then you have people that are actually struck beginning this morning. And so piecing all of that together again was complex, but it was done.
7: Een derde verdachte is nog voortvluchtig. De identiteit van bijna 3/4 van 100 verdachten van oplichting is achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten van wie de identiteit nog niet bekend is, blijven online staan. In het Belgische Mortsel, vlak onder Antwerpen, is gisteravond het dak van een supermarkt ingestort. De afgelopen dagen viel er veel regen. De afvoer van het dak heeft het na een wolkbreuk begeven. Samen met het dak stroomde er een massa water de winkel in. De schade is groot, maar het had erger kunnen aflopen, zegt de brandweer.
9: Gelukkig is het een gedeeltelijke instorting. Een ander geluk geweest is ook geweest dat er geen mensen aanwezig waren in de winkel. Dus we hebben gelukkig geen slachtoffers.
7: Belgische supermarkt blijft de komende dagen in ieder geval dicht. Het weer, het is bewolkt, vooral in het noordoosten regent het. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: En dit is de verkeersinformatie voor in en rond Overijssel. De ochtendspits is vroeg op gang gekomen, komt ongetwijfeld door het slechte weer. A35 staat vast, Enschede richting Zwolle tussen Almelo en Nijverdal, 3 kilometer en 5 minuten. A35 Almelo richting Enschede staat vast tussen Almelo en Delden, 6 kilometer en 7 minuten. N35 vanaf de Duitse grens naar Enschede toe, 2 kilometer file met 10 minuten aan vertraging. En de N36 om richting Almelo, tussen Almelo en Wierde, 5 kilometer en ook 5 minuten vertraging. N50 in beide richtingen. Vanaf de A28 naar Kampen 5 kilometer en 7 minuten. Andersom vanaf Kampen richting knooppunt Hattemerbroek 5 kilometer en 6 minuten aan vertraging. Ben je op de fiets?

0: Dan moet je misschien wel veilig leren fietsen.
1: Ja, ja, of Job. Automobilisten moeten veiliger leren rijden.
0: Ja, maar daar
1: dat is natuurlijk altijd de eeuwige discussie.
0: Daar is een cursus voor, die heet Rijles. Maar voor de fietsers komt er ook een cursus. Of tenminste, een campagne, de Nationale Opstapdagen. Daar gaan we het zo dadelijk over hebben.
1: Kijk aan.
0: En de burgemeester van de dag, dat is de burgemeester van Deventer. Je hoort hem vandaag net als muziek straks van Maan en de jeugd van tegenwoordig. En Supertramp.
2: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
3: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Kruider Woninginrichting in Steenwijk geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
2: 20% korting?
3: Ja, bij Kruider in Steenwijk.
4: Kom je tweede Pinksterdag ook naar Leenders fietsen in Hengelo? Wij zijn geopend van 12 tot 5. Zien we je dan.
5: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
6: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
7: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
8: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
9: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
10: Radio Oost. Marcel Oosten.

0: 7 minuten over 8. Tijd voor het ontbijt. Je hoorde Breakfast in America van Supertramp.
1: Marcel Oosten.
0: Het is maandag de 18e van mei. Goedemorgen. Je luistert naar Radio Oost. Goedemorgen, Job.
2: Goedemorgen, Marcel.
0: Veilige fietsen, dat is het doel van de Nationale Doortrapdagen. Het doel van veel gemeenten is om snel een coalitie te vormen. Maar dat schiet nog niet zo op.
2: Ja, want er zijn nog maar weinig Overijsselse gemeenten waar een coalitie is gevormd. 2 maanden geleden waren de gemeenteraadsverkiezingen. In de 25 Overijsselse gemeenten zijn er in slechts 6 gemeenten een college gevormd. Ja, dat komt volgens verslaggever Rutger Bolgerink doordat er nogal wat grote problemen op de bordjes van de besturen is komen te liggen.
3: Kijk naar plannen rondom asielopvang, waar natuurlijk heel veel weerstand tegen is. En waar heel veel partijen ook al een ferm standpunt tegen innemen. Terwijl misschien de linkse partijen juist wel zeggen, ja, die asielzoekers zijn niet zeker wel welkom. Hè. We hebben gewoon een opdracht ook vanuit het Rijk om asielzoekers op te vangen. Dus laten we dat gaan doen. Nou, je kunt je voorstellen dat dat soort gesprekken nou, heel veel tijd kosten. Hè, om uiteindelijk dan een coalitie te kunnen vormen. Ja, en als het gaat bijvoorbeeld om de plaatsing van windmolens, ook heel erg actueel in Overijssel. En, ja, en dat soort items zorgt wel voor spanning en zorgt natuurlijk ook voor dat het dan dus langer duurt voordat er een nieuwe coalitie gevormd kan worden.
2: Ja, in 19 gemeenten moeten ze dus nog een coalitie vormen. In Hardenberg is het al wel rond. Dat was de eerste gemeente waar de coalitie rond was.
0: Verder het nieuws vanochtend. Van de 100 verdachten van wie de politie beelden heeft getoond in een actie tegen oplichting is nu van 74 de identiteit bekend. De helft van hen is inmiddels verhoord. Bij allemaal is het onderzoek nog gaande, laat de politie weten. Het is niet duidelijk of de 2 Overijsselse verdachten, waarvan ook foto's werden getoond, of die daar ook bij zitten.
2: Ja, en FC Twente-fans zullen vanochtend waarschijnlijk met een glimlach op hun gezicht wakker zijn geworden. Twente is 4e geworden en veel belangrijker, daarmee heeft het Europees voetbal naar Enschede gehaald. Volgend seizoen speelt Twente in de voorronde van de Europa League. En dat werd gisteravond nog door iedereen met een Twente-hart gevierd.
0: Ja, dat klopt.
2: Gevierd. Hey,
4: trots op zijn. De 4e plek. Europa League voorrondes. En ik heb er echt vertrouwen in dat Twente wel door de voorrondes heen komt. En dat ze gewoon in de groepsfase komen.
5: Ja, geweldig hè. Dat we 4e zijn geworden is natuurlijk heel mooi. En dat al deze fans opkomen dagen voor ons is geweldig.
6: En je moet een liedje zingen.
2: Ja, dat was de inzending van het Songfestival van ons van volgend jaar. Twente back Mats Rots hebben we vanochtend besproken. Twente-trainer John van der Brom is een trots en gelukkig mens.
7: Als trainer de doelstelling mee heb gekregen vanuit de club. We moeten bij de eerste 5 eindigen. Als je dan uiteindelijk op de 4e plaats eindigt, denk ik dat je in alles binnen je doelstelling bent gekomen. En ja, daar ben ik enorm blij mee, trots op. Maar ja, vooral trots op de jongens, trots op de staf, dat we dit als teamprestatie hebben kunnen flikken.
0: 4e geworden en dus Europa in. Gedeputeerde Martijn Dadema, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
0: Ik hoor een hele lange vertraging, maar ook trots op de prestatie van Twente. Europees voetbal toch weer in de provincie?
8: Ja, fantastisch. Vorig jaar al, dit jaar weer. Dus hartstikke blij mee.
0: Mooi zo. We bellen u eigenlijk voor iets anders, want het gaat om de nationale doortrapdagen. Die beginnen vandaag. Veel mensen pakken natuurlijk graag de fiets, ook op latere leeftijd. Maar veilig en vertrouwd blijven fietsen, dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daar moeten die nationale doortrapdagen iets aan gaan doen. Meneer Dadema, wat is het doel daarvan precies?
8: Nou, we hebben het programma Doortrappen, omdat we graag willen dat ouderen langer fietsen, maar ook veiliger fietsen. En vandaag is de nationale lancering van die doortrapdagen in Zwolle. Dus een feestelijk moment om aandacht te vragen voor veilig fietsen voor ouderen.
0: Ja, want het is natuurlijk zo dat uit de laatste cijfers, verkeersongevallencijfers, blijkt dat steeds meer mensen op de fiets, met name oudere mensen op de fiets, en dan ook nog op een e-bike, slachtoffer worden van een verkeersongeval.
8: Ja, dat klopt. De laatste jaren zie je echt een toename. Dan helpt het om mensen bewust te maken dat als je ouder wordt en op een e-bike zit, dat je moet opletten. Dat je ook kunt overstappen, bijvoorbeeld als je wat evenwichtsproblemen hebt, naar een driewieler. Want we willen niet dat mensen minder gaan fietsen, maar wel dat ze veiliger gaan fietsen. En daar helpen dit soort dagen bij. Het hele jaar door zijn er activiteiten in allerlei gemeentes om oudere mensen bewust te maken van de risico's, maar ze ook te helpen om veilig door het verkeer te gaan.
2: Ja, wat zijn nou tips voor de fietser om wat veiliger het verkeer door te komen?
8: Nou, een belangrijke tip is bijvoorbeeld als je niet meer op een tweewieler kunt fietsen, om het maar zo te zeggen, omdat je nou bijvoorbeeld wat last hebt van evenwicht, stap dan over naar een driewieler. Dat voelt misschien wat ongemakkelijk, maar dan word je veel stabieler van en is veel veiliger. Neem tijd voor rustig op te stappen bijvoorbeeld. Een fietshelm kan ook helpen ter bescherming. Dus dat zijn dingen waar je jezelf... Nou, wat je zelf kunt doen om toch veilig te blijven fietsen.
0: Ja, het zijn natuurlijk ook de geneugten van de e-bike. En die kan best wel eens snel gaan. Hè. Je moet dat natuurlijk ook wel onder controle kunnen houden.
8: Ja, en er zijn dus bijvoorbeeld in gemeentes door het hele jaar in ook gewoon cursussen van hoe fiets je nou op een fietsbike of op een e-bike. Want je hoeft niet 25 of 30. Je kunt ook 20 of 18 of 15 gaan rijden. Maar ja, dat is toch een verandering van een gewone fiets naar een e-bike. Dus daarom bijvoorbeeld cursussen om mensen te helpen.
0: Ja, we bellen u nu. Dat is eigenlijk een campagne van de ANWB en nog een aantal partners natuurlijk. Ook het ministerie van Infrastructuur. Wat is de rol van de provincie hierbij eigenlijk?
8: Nou, we doen dit echt samen met, wat u zei, hè, de overheden, ministerie, provincie, maar ook alle 25 gemeentes in Overijssel, ANWB, Veilig Verkeer Nederland, Fietsersbond. Hè, echt een grote coalitie om dat samen te doen. Wij subsidiëren, we organiseren mee, bijvoorbeeld vandaag, om dit programma ook echt bij iedereen onder de aandacht te krijgen.
0: Ja, en de provincie is inderdaad natuurlijk ook verantwoordelijk voor verkeersveiligheid, ook in de eigen provincie. Want er wordt ook nog wel eens wat gezegd over de verkeersveiligheid voor fietsers. In Nederland natuurlijk bijzonder goed geregeld als je het vergelijkt met andere landen. Maar er staan toch ook nog wel eens paaltjes in de weg, onduidelijke fietspaden, fietspaden die op de rijbaan komen. Hoort dat er ook bij om dat te verbeteren?
8: Nou, dit is de gedragscampagne, noemen we dat. Hè? Ja. Dus hier helpen we individuele fietsers om veiliger door het verkeer te gaan. Maar uiteraard investeert de provincie, maar ook de gemeentes, ook steeds constant in het verbeteren van de verkeersveiligheid. Om oversteken veiliger te maken, rotondes aan te leggen, stopplekken voor fietsers te maken. We investeren stevig in vrijliggende fietsdoortraproutes. Dus naast gedrag ook nadrukkelijk aandacht voor alle infrastructuur. Maar we hebben ook heel veel aandacht bijvoorbeeld voor het verlagen van snelheden van 50 naar 30. Want als er dan wat gebeurt, is de impact veel kleiner. Dus dit is niet het enige. Dit gaat heel erg over de oudere fietser. Maar op andere plekken investeren we ook veel.
2: Ja, nou zit ik zelf ook met enige regelmaat wel eens op een fiets, meneer Dadema. En mij valt ook wel vaak op dat ook automobilisten vaak wel wat te verwijten valt. Is het dan niet ook een beetje makkelijk tussen haakjes om dan juist de fietser die de zwakker is op de weg voor te lichten en dan niet naar de automobilist te kijken?
8: Nou, het heeft helemaal gelijk in. Hè. Het gaat ook niet over wat we dan soms noemen blaming the victim. Hè, want je wordt vaak aangereden. Maar we zien ook bij oudere fietsers ook wel veel eenzijdig ongelukken. Vanwege een verlies aan evenwicht. Dus allebei is waar. En we hebben natuurlijk ook genoeg campagnes rondom automobilisten. Maar wat ik zei, we investeren ook in infrastructuur, zodat de kans op dat contact vermindert. Want iedereen moet zijn best doen om veilig door het verkeer te kunnen gaan.
0: Ja. Ook wielrenclubjes. Maar we gaan hier geen ruzie maken, Job.
2: Nee, ik wielren altijd alleen. Ik wielren nooit in een clubje. Dus,
0: maar er valt genoeg te doen, meneer Dadema. Dus die opstapdagen... Nee, wat zijn het? Doortrapdagen. Excuus. Die doortrapdagen zijn wel degelijk van belang.
8: Ja, en deze week is dus zijn de nationale doortrapdagen van 18 tot 28 mei. En je kunt vier leuke fietsroutes fietsen. Vandaag begint het echt in de ANWB-winkel in Zwolle van 11 tot 2. Dus ja, doe lekker mee. Je kunt ook onder begeleiding gaan fietsen van een van die routes. Als je ze alle vier loopt fietst, dan krijg je ook nog een attentie. Dus genoeg te doen. Als je wat ouder bent en je denkt, ik wil lekker fietsen de komende week, kom lekker naar de website. Op doortrappen.nl kun je het vinden. vinden en anders overijssel.nl. Dus genoeg te doen en het hele jaar door in je eigen gemeente.
2: Fiets je zelf ook mee vandaag?
8: Ik fiets vandaag niet mee, want we hebben straks het bezoek van de minister van Infrastructuur en de staatssecretaris van Infrastructuur. En ook daar gaan we natuurlijk even pleiten voor meer fietsinfrastructuur. Want die hebben een lege portemonnee en moeten wel de prioriteiten van Overijssel duidelijk maken.
0: Ja, precies. Moet niet allemaal uit de wegenbelasting hoeven te komen natuurlijk. Hè. Wat zijn de punten die voorliggen? Waarom komen ze eigenlijk?
8: Nou, de minister van IMW komt samen met de staatssecretaris houden een soort kennismakingstour in het land. Om te kijken van wat zijn nou de opgaven rondom infrastructuur, woningbouw, water. Allemaal in hun portefeuille in de verschillende regio's. En vandaag zijn ze in regio Zwolle, in Zwolle op bezoek. En gaan we ze laten zien wat er allemaal in Zwolle gebeurt. Maar ook in de regio, hoe we de woningbouw willen realiseren. En wat je daar dus nodig hebt voor infrastructuur in te investeren. Maar ook hoe je rekening houdt met het water en wat allemaal verbonden is. Dus het is een informatief bezoek. Maar tegelijkertijd praten we natuurlijk ook over de opgaven van Overijssel.
0: Ja, drie punten. N50, N36 en N35.
8: Dat zijn drie heel belangrijke punten, inderdaad, dat heeft u goed. En, maar ook bijvoorbeeld de ontsluiting van de grootschalige woningbouwlocaties in Twente. Dat is ook zo'n een belangrijke. Dus het zijn de N-wegen, het is spoor, maar het is ook de ontsluiting van nieuwe woonwijken. Allemaal topprioriteiten en ook echt nodig voor de bereikbaarheid van onze provincie.
0: Ja, Neder-Saxe lijn natuurlijk heb je ook nog. Inderdaad, want je kunt wel woningen bouwen, maar mensen moeten er ook naartoe kunnen. En weer vanaf. Lijkt me goed om ze vandaag goed rond te leiden, meneer Dadema.
8: Ja, dat klopt. Ja. En ik ben ook blij dat ze komen. Dus goed om die relatie goed te houden voor de komende jaren. En nou, dat zal wel vaker het geval moeten zijn deze kant op, om ook eens bij een van die wegen te komen kijken die u noemde.
0: Zeker. Gaan ze vast en zeker doen. Martijn Dadema, hartelijk dank voor uw toelichting. Het ging natuurlijk vooral over, in eerste instantie, over de nationale doortrapdagen. Vandaag de start in Zwolle.

0: Benson Boone hoorde je. Sorry, I'm here for someone else.
1: Goedemorgen, burgemeester.
0: Van maandag tot en met donderdag rond deze tijd altijd een Overijssels burgemeester. Op maandag hoor je de komende weken Ron Keunig, burgemeester van Deventer. Meneer Keunig, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goed weekend gehad of vooral ook een druk weekend gehad?
2: Ja, het was een beetje een rommelig weekend. Ik denk dat we hebben lekker hemelvaart en vrij. Maar we hadden een demonstratie voor en tegen de opvang van de asielzoekers van alleenstaande minderjarige vreemdelingen. En dat hield mij wel bezig dit weekend. Ja.
0: Ja, die waren overal in het land, hè, demonstraties. Nou ja, al dagen natuurlijk als we kijken naar Loosdrecht en ook op andere plekken ook. Nu liet ook de zwijgende meerderheid zich horen, zo noemde zichzelf. Het waren pro-demonstraties dan voor vluchtelingen. Dat zijn ook mensen. Hoe is dat in Deventer verlopen?
2: Ja, we hadden eigenlijk eigenlijk de aankondiging van een demonstratie tegen de opvang van ANV'ers leidde ook tot de aankondiging van twee demonstraties voor de opvang. En de eerste was een picknick vlakbij de beoogde locatie bij ons. We willen 50 ANV'ers gaan opvangen, daar zijn plannen voor. En dat was een rustige, gezellige picknick. En later op de middag kwamen er ook, toen de tegendemonstratie plaatsvond, vond ook nog een tweede voordemonstratie plaats. Dus die stonden tegenover elkaar.
0: Ja. En dat mocht allemaal, was allemaal aangevraagd?
2: Ja, het was allemaal aangevraagd. We hadden goed contact met de drie organisatoren. En dat helpt dan enorm dat je in de voorbereiding gewoon goede afspraken kunt maken. En dat ze ook de tegendemonstranten aangaven dat ze absoluut geen zin hadden in geweld. En er was wel wat vuurwerk, maar daar bleef het ook bij. En verder was het een hele rustige, een prima demonstratie voor en tegen. En dat is eigenlijk prachtig natuurlijk, maar het vraagt wel voorbereiding.
0: Zeker. En je moet toch wel altijd zorgen dat het niet uit de hand loopt. Kijk wat er in Loosdrecht gebeurt, dat is nou allemaal een stuk onverkwikkelijker natuurlijk. Daar melden zich dan ook landelijke politici. Het IPO, Interprovinciaal Overleg, trok zondag ook aan de bel. Dat dit wel een gevaarlijke kant op gaat. Zeker als landelijke politici zich erover gaan uitlaten en zich ermee gaan bemoeien. Want gemeenten moeten toch maar gewoon die spreidingswet uitvoeren. Hoe kijkt u daar tegenaan?
2: Ja, dat is volstrekt helder. Nou hoeft Deventer overigens niet een extra opvang, want wij voldoen al aan de verspreidingswet. Ja. Maar ik vind het absurd dat in een democratie waarin een wet is aangenomen, die moet ook worden uitgevoerd. Raadsleden, burgemeesters, wethouders leggen een eed af, hè, of de belofte, en geven aan dat ze de wetten van dit land zullen respecteren. Ja, daar hoort ook bij dat je die dan uitvoert. Ja. Dus je kunt niet zeggen, deze wet die bevalt me even niet. We hebben ook een wet die bepaalt hoe snel we op de snelweg mogen rijden. Ja, dan kun je ook niet zeggen, jij hoeft je niet aan te houden. Ga maar zo hard mogelijk rijden als je wil. Ja. Dus dat zijn echt absurde uitspraken van landelijke politici. Waar wij in de gemeente ook gewoon, ook zeker burgemeesters als het gaat om openbare ordeverstoringen, gewoon enorm veel last van kunnen hebben. Dus ik vind het eigenlijk onverantwoordelijk gedrag van landelijke politie.
0: Ja, laat dit gezegd zijn. Ja, want de burger weet dan ook niet meer waar ze aan toe zijn. Hè? Waar moet ik me nou aan houden dan? Nee. Wat geldt er dan nu?
2: Ja, precies. Ja. Ja, en de wet is de wet. En raadsleden hebben ook gewoon de verantwoordelijkheid om te zorgen dat die spreidingswet wordt uitgevoerd. Dus het is ook ik zie nog veel gemeenten waar een tijdje lang natuurlijk het gedachte was, nou, die spreidingswet die wordt wel ingetrokken, maar dat is niet het geval. Nee. En nu moet er gewoon uitgevoerd gaan worden.
0: Ja, en is dat dan ook thema, u zegt de opvang bij ons van minderjarige asielzoekers, maar goed, u voldoet dan aan de spreidingswet. Is dat dan ook thema bij collegevorming? Want dat is ook ons nieuws van vandaag. Pas 6 van de 25 Overijsselse gemeenten heeft een coalitie inmiddels gevormd. Deventer nog niet, maar bent wel hard op weg. En spelen dan ook dit soort dingen als opvangvluchtelingen? Ja, u weet u
2: dat
0: natuurlijk niet.
2: Dat is een interessante
0: niet
2: vraag.
0: Ik weet het niet. Want u staat daar boven. Nee, maar ik weet het natuurlijk wel.
2: Daarboven. Dat is het bijzondere van deze periode. Dat je niet als burgemeester toch op enige afstand staat. In zijn algemeenheid geldt dat eigenlijk helemaal niet zoveel discussie is over de opvang van asielzoekers in Deventer. Nee. Overigens,
0: de wet is duidelijk.
2: Ja, nee, en over deze opvang van ANV'ers wordt binnenkort de raad geconsulteerd en zal de gemeenteraad aangeven wat ze daarvan vindt. Dus dat loopt nu. In de coalitiebesprekingen zal dat denk ik niet het grootste onderwerp van gesprek zijn. Er zijn andere thema's die vermoedelijk meer aandacht vragen, omdat het bij ons al geregeld is. Maar het is inderdaad zo dat het nog wel wat tijd vergt, ook in Deventer, voordat er een coalitie komt.
0: Ja.
2: Ik heb toevallig hebben de formateurs vorige week de gemeenteraad in geïnformeerd en zeggen we willen voor 1 juli willen we de zaak afronden. En als voor de zomerperiode aanbreekt, moet er een nieuwe coalitie zijn en een nieuw college. En ik heb ook goede hoop en verwachting ook echt hoor dat dat gaat lukken. Want op zich loopt het proces in Deventer gewoon heel goed en zorgvuldig en zonder discussie. Ook de oppositiepartijen of de komende oppositiepartijen zijn geconsulteerd. Dus het is eigenlijk een heel prima proces. Maar ja, het kost wel gewoon tijd.
0: Ja, voor iemand die er niks van af weet, had u nog best wel informatie, meneer Koenig.
2: Ja.
0: Ja, heel goed. En dan had u nog iets met een drugspand?
2: Ja, wij zijn bezig met een nieuwe koffieshop. En de koffieshop
0: en niet blijft, van de gemeente, neem ik aan. Levert,
2: nee. Geen gemeentelijke koffieshop. Nee. Maar wel koffieshop discussie speelt in Deventer. En ik ben bezig om het koffieshopbeleid opnieuw te gaan bepalen. Dat is ook wel bijzonder, want dat is een burgemeestersverantwoordelijkheid. Dus, maar ik ben wel bezig om de gemeenteraad te bevragen van hoe zou je nou die koffieshops willen vestigen? Die wereld is behoorlijk veranderd. Tegenwoordig is het vooral afhalen bij koffieshops. En nu moet het in de binnenstad van Deventer, dat staat in het huidige beleid. En we vragen de gemeenteraad, goh, zou je dat beleid willen veranderen? Kunnen we het ook op andere plekken in de stad doen? En hoe zou je dat willen doen? En ik heb 3 opties aan de gemeenteraad voorgelegd. En binnenkort wordt de raad daarover geconsulteerd.
0: Ja, dat is ook wel prettig als je daar brede steun voor hebt. Hè? Dat het niet een maatregel van de burgemeester hoeft te zijn.
2: Ja, het is natuurlijk een burgemeesterverantwoordelijkheid. Maar je wil wel zeker weten dat het past bij wat de gemeenteraad ook voor ogen heeft. Ja.
0: Dan horen wij wel wat daaruit komt, meneer Koenig. Hartelijk dank en een goede week.
2: Goed.
0: Tot volgende week maandag.
2: Uitstekend.
0: Dan bellen we weer. Tot
2: uitstekend.
0: Dan.

0: we Uber, rennen, vliegen. Let's go, man!
1: De jeugd van tegenwoordig samen met Maan en Naar de Maan. Je hoort straks de hoofdpunten van het nieuws.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
6: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
5: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
6: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
1: Half 9 geweest, tijd voor het belangrijkste nieuws, krijg je van Job.
7: Van de 25 Overijsselse gemeenten hebben er slechts 6 een nieuw gemeentebestuur. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2 maanden geleden wordt er in de rest van de gemeente nog gepraat. Bij een ongeluk in Hellendoorn is gisteren iemand om het leven gekomen. Het gaat om de bijrijder van een auto. De wagen waarin het slachtoffer zat botste tegen een boom. De bestuurder van die auto die raakte gewond. De politie waarschuwt opnieuw voor nepadvertenties op sociale media. In de jaartijd zijn meer dan 500 onbetrouwbare webshops onderschept die zich vaak voordoen als bestaande winkels. Ruim de helft van die nepwinkels maakt reclame op Facebook en op Instagram. En ook deze vrouw trapte in zo'n nepadvertentie.
8: Ja, ik heb dan dingen uitgezocht. Een broek en een jas en een rugzak. En ben eigenlijk ook vrijwel direct gaan betalen. Hmm. En dan ga je naar je inbox om te kijken of je een bevestigingsmail hebt gekregen. Ja, en die kwam niet.
7: Ja, in die nepadvertenties wordt vaak gestrooid met mooie aanbiedingen. Maar, zo zegt de politie, als het te mooi is om waar te zijn, dan is het dat vaak ook. En opnieuw een autobrand in Deventer vannacht gebeurde in het Rode Dorp. De politie denkt dat de auto is aangestoken. Het is de zoveelste autobrand al in Deventer. De politie gaat daar vandaag onderzoek doen. Dat en meer lees je op onze site rtvoost.nl of in onze app.
1: En dan voor het weer nog een keer naar Gita Spannenburg. Gita, goedemorgen nogmaals.
9: Goedemorgen, ja.
1: Het is droog in Hengelo, het grijze breekt wat. Het is een beetje vies, ja. Vies licht.
9: Vies licht, maar het is wel lekker junglegroen overal.
1: Jungle, ja, dat is zo. Het knalt eruit inderdaad.
9: Ongelooflijk wat het eruit knalt. Dus ja. dat is echt super mooi. Maar het is inderdaad bewolkt op een aantal plekken. Met name bijvoorbeeld in de buurt van Deventer is het nog wat aan het regenen zo her en der. Dus dat kan de komende paar uur ook nog zo zijn. Maar de meeste neerslag vanuit de nacht die is naar Drenthe weggetrokken. Bewolking is prominent. Ik denk dat wel zo tegen het middaguur er wat meer gaten in het wolkendek komen. En vanmiddag hebben we dan stapelwolken, zon, een paar stevige buien en 15, 16 graden.
1: Ja, inderdaad. Die temperatuur loopt langzaam op. Het is niet echt koud meer. Niet meer het is buiten, frisjes als vorige week. Zeg.
9: Ja, dan, vorige week begonnen we 's ochtends ook vaak zo fris. Ook met vorst aan de grond. Nou, we zijn nu steeds met hele andere temperaturen begonnen. Dus dat is al een aanwijzing dat het langzaam wat gaat veranderen het weer.
1: Ja, want het gaat veranderen in de loop van de week. Sterker nog, als je nu denkt, volgende week is het 25 graden, dan denk je van,
9: Kan dat?
1: Kan dat, ja. Dat gaat niet gebeuren, maar toch.
9: Ja, het moet gaan gebeuren. En deels heeft het te maken ook met de warmte die nu in Zuid-Europa zich op stoom begint te komen. Spanje en Portugal hebben het weekend her en der 25ers gehad. Maar die gaan in de loop van de komende dagen naar 30ers toe. Dat sijpelt door in Frankrijk. En een vleug daarvan komt ook onze kant op. Even wachten dat wel. Morgen is het een beetje dezelfde temperatuur als vandaag. 15, 16, lokaal 17 graden. Vrij veel bewolking. De meeste zonuren nog in de ochtend met een flat zonnetje. In de middag, morgenmiddag af en toe een beetje regen. Morgenavond een paar buien. Nou, zo blijft dat een beetje doorgaan met nu en dan regen. Ook op de woensdag. En deels op de donderdag, maar vooral woensdag nog. Woensdag 18 graden. Mm-hmm. En donderdag 20 tot 22 graden. Kijk. En daarna die temperaturen die naar de 25 graden koers.
1: Kijk eens aan, dat wordt een mooi Pinksterweekend.
9: Ja, het ziet er goed uit voor het Pinksterweekend. Het is niet gezegd dat het helemaal droog is. Er zou een enkele onweersbui bijvoorbeeld kunnen vallen. Maar dat is natuurlijk een heel ander verhaal dan de bewolktheid en de grijzigheid die we anders hebben. En met die lage temperaturen. Nee, de temperaturen zitten echt goed in de lift.
1: Mooi zo. Nou, dan kijken we naar uit en dan vandaag en morgen nog maar even een beetje doorbijten.
9: Jawel.
1: Zeker. Helemaal geen files meer op de weg. Die zo uitgebreid de ochtendspits was, zo snel is die ook weer weg. Om het sombere weer maar wat te verdrijven, Gita. Wat Caribische geluiden.
9: Kijk.
1: Ja, dat helpt dan toch wel.
9: We gaan dansen.
1: Ja, op maandagochtend. Ik wacht nog even.
9: Niet. Oh, oké.
1: Ja, ik wacht toch. Hier zijn de Beach Boys in Kokomo.

0: De Beach Boys hoorde je met Kokomo. Op deze maandagochtend, de 18e van mei. Job, wat hadden we allemaal vanochtend?
1: Ja, we hadden het vanochtend over de nieuwe coalities bij gemeenten. Want 2 maanden na de gemeenteraadsverkiezingen wil het nog niet vlotten met die nieuwe coalities dus. In 19 van de 25 Overijsselse gemeenten is nog geen nieuw college gevormd. En verslaggever Rutger Bolgerink legde ons vanochtend uit hoe dat komt.
2: Ik denk dat het vooral mee te maken heeft dat er meer partijen bij zijn gekomen. Maar ook dat de opgaven die gemeenten hebben groter zijn geworden. Er ligt natuurlijk nogal wat op het bordje van gemeenten tegenwoordig. Kijk naar plannen rondom asielopvang, waar natuurlijk heel veel weerstand tegen is. En waar heel veel partijen ook al een ferm standpunt tegen innemen. Terwijl misschien de linkse partijen juist wel zeggen, ja, die asielzoekers zijn niet zeker wel welkom. Hè. We hebben gewoon een opdracht ook vanuit het Rijk om asielzoekers op te vangen. Dus laten we dat gaan doen. Nou, je kunt je voorstellen dat dat soort gesprekken dan heel veel tijd kosten, hè, om uiteindelijk dan een coalitie te kunnen vormen. Ja, en als het gaat bijvoorbeeld om de plaatsing van windmolens, ook heel erg actueel in Overijssel. De provincie wil dat er tientallen bij komen, maar in heel veel gemeenten, ja, die staan daar totaal niet op te wachten. En ook daar zie je natuurlijk in de gemeenteraad partijen die heel erg voor zijn en partijen die, ja, windmolens echt niet willen, ook niet op de gemeentegrens en eigenlijk liever ze aan de andere kant van het land hebben willen staan. En ja, en dat soort items, wat je natuurlijk veel meer hebt de laatste jaren, ja, zorgt wel voor spanning en zorgt natuurlijk ook voor dat het dan dus langer duurt voordat er een nieuwe coalitie gevormd kan worden.
0: Ja, het gaat af en toe wat trager dit keer. Maar we hoorden net de burgemeester van Deventer. Voor de zomer, hebben ze daar gezegd. En ook in Zwolle hebben ze ook beloofd. Voor de zomer is er wel een coalitie gevormd. Dan hadden we het vanochtend ook over veilig fietsen. Want de laatste ongevalcijfers, je hebt het gezien, hè, steeds meer ouderen zijn slachtoffer van een ongeluk in het verkeer. Dan met name ouderen op de fiets of op de e-bike. Om fietsers beter voor te bereiden beginnen vandaag de nationale doortrapdagen. Daarover spraken we gedeputeerde Martijn Dadema.
3: De laatste jaren zie je echt een toename. En dan helpt het om mensen bewust te maken dat als je ouder wordt en op een e-bike zit, dat je moet opletten. Dat je ook kunt overstappen bijvoorbeeld als je wat evenwichtsproblemen hebt naar een driewieler. Want we willen niet dat mensen minder gaan fietsen, maar wel dat ze veiliger gaan fietsen. En daar helpen dit soort dagen bij. Het hele jaar door zijn er activiteiten in allerlei gemeentes om oudere mensen bewust te maken van de risico's, maar ze ook te helpen om veilig door het verkeer te gaan. Nou, een belangrijke tip is bijvoorbeeld als je niet meer op een tweewieler kunt fietsen, om het maar zo te zeggen, omdat je nou bijvoorbeeld wat last hebt van evenwicht, stap dan over naar een driewieler. Dat voelt misschien wat ongemakkelijk, maar daar word je veel stabieler van, is veel veiliger. Neem tijd voor rustig op te stappen bijvoorbeeld. Een fietshelm kan ook helpen ter bescherming. Dus dat zijn dingen waar je jezelf, nou, wat je zelf kunt doen om toch veilig te blijven fietsen.
0: Ja, en Rob uit Oldenzaal meldde gelijk via de app dat hij op een driewieler rijdt tegenwoordig. Daarom. Maar hij vertelt er wel bij dat je dan wat lager zit, slecht zichtbaar bent. Hij adviseert een vlag aan je driewieler te knopen.
1: Dat is een goed idee.
0: Ja, vroeger als kind hadden we precies. Ook. Mijn dochter had nog een vlag. Weet ik nog toevallig. Trouwens, die campagne is ook van het ministerie. Allerlei organisaties, fietsersbonden en ook de provincie doet mee. Provincie, volgens Dadema, neemt ook zijn verantwoordelijkheid wel in om het verkeer, de verkeerssituatie voor fietsers zo veilig mogelijk te maken.
1: Ja, goed bezig met z'n allen. En we blikten vanochtend ook nog even terug op het succes van FC Twente. Want gisteren werd een ticket voor de voorronde van de Europa League in de wacht gesleept.
4: Trots op zijn. De vierde plek. Europa League voorrondes. En ik heb er echt vertrouwen in dat Twente wel door de voorrondes heen komt. En dat ze gewoon in de groepsfase komen.
5: Ja, geweldig hè. Dat we vierde zijn geworden is natuurlijk heel mooi. En dat al deze fans opkomen dagen voor ons is geweldig.
4: En je moet een liedje zingen.
1: Ja, dat was Mats Rots die als laatste hoorde. Volgens onze verslaggever Bjorn Leverink is het al met al een prima prestatie.
6: Dat zag je gisteravond ook wel. Ze werden dus nog een soort van gehuldigd op een bordesje bij het stadion. Er stond nog wel een bepaalde man met fakkels en mooie muziek. Om het toch nog wel te vieren. Je zag ook wel een beetje in die 90ste minuut dat het afgelopen was, zag je ook een beetje dubbele reacties. Sommige spelers die klapten even, die wilden eigenlijk naar binnen. Andere spelers die gingen toch wel helemaal los van, ja, we hebben Europees voetbal gehad. Dat is toch wel het doel. Maar ja, het voelt natuurlijk wat gek na een 5-1 nederlaag. Maar ja, wat soms gisteravond op bedes 8:30. Dan ben je alweer 4 uur verder na zo'n wedstrijd. En dan denk ik toch dat je het alweer een beetje vergeten bent. Dus een beetje het gevoel, heel ver weg, het gevoel van Nederland zelf. Wat toen tweede werd er toch gehuldigd. Die hebben het ook allemaal achteraf gezegd. We zaten er niet op te wachten, maar het was fantastisch. En misschien vergeet je dan ook wel weer heel snel dingen. Want je moet natuurlijk wel over het hele seizoen kijken. Niet alleen over die wedstrijd van gisteren. En dat hebben ze met Twente eigenlijk gisteravond wel gedaan. En ja, ze zijn ook gewoon blij dat het vandaag gewoon afgelopen is. En dat ze niet nog donderdag of zondag, zoals nou bijvoorbeeld Ajax, Groningen, Utrecht zullen er allemaal wat blijer mee zijn. Maar Ajax zit echt niet te wachten op één en misschien wel twee wedstrijden in Volendam. Ja, het is allemaal een beetje zuur daar in Amsterdam. Maar dat is, ja, dat hebben ze ook aan zichzelf te wijten natuurlijk. Maar Twente zal blij zijn dat het na vandaag of na gisteren klaar is.
0: Zo is dat. Twente ontloopt dat allemaal en zit dus in de voorronde van de Europa League. Job legt nog één keer uit.
1: Ja, nee, jij mag het nou vertellen, want jij hebt een college gehad van Bjorn. Ja, ik heb een college. Onverwacht SO.
0: Ze gaan in ieder geval één wedstrijd Europees spelen, uit en thuis. Zeker. En dat als ze winnen, nog twee van die wedstrijden. Dus blijven winnen. Dus dan moet je drie wedstrijden en uit en thuis winnen. Dus dat zijn zes wedstrijden. En dan zit je in het hoofdtoernooi van de Europa League. Ja. Val je er bij de eerste af, kom je nog weer in de voorronde van de
1: Conference League.
0: En als je naar de derde afvalt, als je die niet wint, dan zit je in de Conference League. Is dat? Volgens mij. Heb ik het nou goed begrepen?
1: Volgens mij dat laatste niet.
0: Dat laatste niet? Nou, dan laten we dat verder.
1: Dat zet ik nog even een vraagteken bij. Maar je krijgt een 8 voor deze overhoring.
0: Ik vond het niet slecht.
1: Nee, ik ook niet.
0: Ik vond het niet
1: 8 is prima, toch?
0: Kunnen we gelijk vertellen dat de examens weer verder gaan naar de tussenstop met Hemelvaart. Dus alle examenkandidaten, veel succes! Die zijn er nog niet aan toe.

0: First Aid Kit hoorde je uit Noorwegen, Zweden, Denemarken, Finland.
1: Goeie vraag.
0: Ja, in ieder geval een Scandinavische band. Nou, ga snel kijken. First Aid Kit, ze hadden eigenlijk maar één hit. Zweedse band. Ja. My Silver Lining hoorde je. Altijd, ieder wolkje heeft een zilveren randje.
1: Wauw.
0: Silver lining, daar gaat het om.
1: Ja. Zullen we dit op een tegeltje zetten?
0: Zo is dat. Jouw zilveren randje zit na 9 uur. Oh. Heet bedverlosser. Ja, ik zal vast terugkomen op de successen van FC Twente. Hebben wij vanochtend ook al uitgebreid belicht. Maar er gaat van vast en Bert ook nog wel het nodige over vertellen. Natuurlijk wel alle hulde voor de sportredactie. Gisteravond weer een live Oosttribune gemaakt rond het behalen van de 4e plek en Europees voetbal. We gaan niet herhalen wat dat inhoudt, maar het hebben Europees voetbal binnen.
1: Ik stop ermee.
0: Ja. fijne dag. Morgen ben ik er weer. Job niet, maar Bastiaan is er dan weer. Dus tot morgen. En veel plezier bij Bert.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.

0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ik wil sneller dan snel.
3: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
4: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
5: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
6: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Harco in Raalte geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
7: 20% korting?
6: Ja, ook bij Harco in Raalte.
8: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. Na de gemeenteraadsverkiezingen hebben 6 gemeenten een nieuw gemeentebestuur. Het vormen daarvan gaat langzamer dan andere jaren. Opnieuw een autobrand in Deventer vannacht. De politie denkt dat het vuur is aangestoken. En FC Twente gaat Europa in. Door het behalen van plek 4 plaatst de club zich voor de voorronde van de Europa League. Dat ermee lees je op onze site rtvoost.nl of zie je in onze app.
9: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
10: Dorald Megens met het NOS-journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen ondernemersorganisatie VNO-NCW Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris De Bat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. En ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van batterijen stimuleren. Internationale hulporganisaties schalen de hulp op na een ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Er zijn al 88 doden en ruim 300 mensen zijn vermoedelijk besmet. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het om een zeldzame variant van het ebola-virus, zegt correspondent Alice van Gelder.
11: Een variant waar geen vaccin voor is. Een derde van de mensen die besmet raakt, die overlijdt. Ja, is er dus niks wat ze kunnen doen. Naast gewoon kijken wie is er besmet, contactonderzoek doen, voorlichting geven.
10: Het cruiseschip De Hondius komt vanochtend aan in Rotterdam. Op dat schip brak het Hanta-virus uit. Aan boord zijn nog 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Die worden getest en gaan in quarantaine. Daar hebben ze in de haven van Rotterdam genoeg ervaring mee, zegt de havenmeester bij Goedemorgen Nederland.
12: Gedurende de COVID-periode hebben we heel veel ervaring opgedaan met zeelieden aan boord, zieke zeelieden aan boord van schepen. Dus als grootste haven van Europa heb je ook wel een soort verplichting om zo'n schip toe te laten.
10: Het schip legt rond 10 uur aan in Rotterdam. In Oekraïne zijn vannacht minstens 30 mensen gewond geraakt door Russische droneaanvallen. Vooral de steden Odessa en Dnipro werden getroffen. In de stad Gerson is een dode gemeld. Het weer bewolkt in het noordoosten, kan nog een bui vallen. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
13: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan VitaPro. VitaPro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitapro.nl.
14: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Kom tweede Pinksterdag naar de Weerseloze Markt. De gezelligste markt van Twente.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Het is 3 over 9. Goedemorgen. Vandaag

0: de letter T bij de pimpamplaat. Dus alles mag, zolang er maar een T in zit aan het begin. Verder een opvallend verhaal over de warmtepomp die mogelijk duurder gaat worden. En de diepe gedachte van vandaag. Gelukkig, geluk is eigenlijk gewoon voor elke jeuk een krabbal hebben. Staat hier echt. Het is 8:53. Leuk dat je luistert.
1: Hey, hallo! Radio Oost. Bert van Lossen.

0: The Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Het is 11 over 9.
1: Hey Bert, wat voor dag is het vandaag?
0: Nou, het is natuurlijk maandag. In Canada is het vandaag Victoria Day. Een feestdag te eren van koningin Victoria. Dus daar hebben ze een lang weekend. En ik had vanochtend gewoon de maandagochtend file. Het is ook bezoek je familiedag. De dag om die oom, tante of neef er eens op te zoeken. Hoewel sommige families denken, appen is ook contacten. Verder is het geen vuile afwasdag. Klinkt als de perfecte reden om vanavond gewoon patat of Chinees te halen. Alles voor het milieu en natuurlijk jouw vaatwasser. Het is ook kaassoufflé-dag. Die luchtige Franse klassieker, het woord soufflé, betekent letterlijk opgeblazen. Dus eigenlijk gewoon een kaasnek met Franse allure. Dus vandaag kaassoufflé-dag. Nou, wat gebeurde er vandaag in de showbus? Vandaag, 50 jaar geleden, verscheen de animatiefilm Shrek in de bioscoop. En die groene mopperkont groeide uit tot een wereldhit. De film leverde bijna $500 miljard op. En kreeg later nog 3 vervolgfilms. Met stemmen van Mike Myers, Eddie Murphy en Cameron Diaz. En vandaag in 85 stonden de Simple Minds op nummer 1 met Don't You Forget About Me uit de film The Breakfast Club. Toch wel een leuk detail. Het nummer werd eerst aangeboden aan Billy Idol, maar die zei nee tegen Don't You Forget About Me. Ik heb nog wel een record voor je. Vandaag, 22 jaar geleden, schreef honkballer Randy Johnson geschiedenis als oudste werper ooit met een perfecte wedstrijd in de Major League Baseball. Hij was toen 40. En vandaag in 2012... ging Facebook naar de beurs en haalde het bedrijf in één klap €16 miljard op. Destijds de grootste techbeursgang ooit. Vandaag dus in 2012. En vandaag 56 jaar oud, Martika. En zat in de jaren 80 een hit met Toy Soldiers. En die ga je nu horen hier op radio.

0: Damiano David won ooit het Eurovisie Songfestival, hè, met Maneskin. Verwarmen met een warmtepomp dreigt duurder te worden. Daarover schrijft Trouw vanochtend. De warmtepomp om je huis te verwarmen dreigt financieel minder aantrekkelijk te worden door een nieuw systeem voor stroomkosten. Op dit moment betalen alle huishoudens op de energierekening een vast tarief voor netkosten. Maar vanaf 2029 worden die vaste kosten deels vervangen door variabel tarief. Nog meer dingen in het nieuws vanochtend. Nou, de Telegraaf schrijft... om te voorkomen dat het kabinet tegen een domper van honderden miljoenen aanloopt... dient minister Ilko Heijnen van Financiën een nieuw plan in... om aanspraak te houden op een forse gift uit het Europese coronafonds. De vraag is nog of de Europese Commissie daarmee akkoord gaat... al zegt de bewindsman daar vertrouwen in te hebben. En aannemers zeggen op een lappendeken aan regels te stuiten... bij de plaatsing van mensen die moeite hebben een baan te vinden... Gemeenten hanteerden verschillende normen. Eenduidig beleid en minder papierwerk is geboden, vindt de bouwsector. Aannemers lopen tegen problemen aan bij inzet van mensen... die moeilijk zelfstandig aan een baan kunnen komen. Dan gaan we even naar...
1: De vraag van vandaag.
0: Als jij een muzikale act uit het verleden of uit het heden... zou kunnen boeken om je volgende barbecue in de achtertuin... te spelen. Wie zou dat zijn? Dus als je muzikale act verleden of heden zou kunnen boeken om bij de volgende barbecue in je achtertuin te komen spelen, wie zou jij dan boeken? Laat het me even weten via de app 06-4567-1331. Dus welke muzikale act zou jij graag op jouw privéfeestje zien? Dus mag ook een overleden artiest zijn. Gewoon even je fantasie de vrije loop laten gaan. Nou, kom maar door met jouw muzikale act die jij graag

0: 100%. Fleming samen met Matje Hoogkamer in die leuke plaats 0 na de 100% hier op Radio's. Dag Job.
1: Goedemorgen weer.
0: Zometeen, wat heb jij in het nieuws?
1: Ja, we gaan weer even een rondje kampioenen in het amateurvoetbal doen, dacht ik zo.
0: Een rondje kampioenen.
1: Zeker.
0: Nou, ik heb een rondje teleurstelling had ik gisteren.
1: Ja.
0: Ik was gisteren bij Borne tegen Mandeveen in de vijfde klasse. En Mandeveen moest winnen. En dat lukte niet.
1: En dus?
0: Borne won met 3-2. Maar ja, Borne stond ook met lege handen. En beide ploegen zijn dus veroordeeld tot het spelen van de nacompetitie. Omdat rood-zwart met de titel aan de haal ging.
1: Ja, altijd spannend nacompetitie.
0: Ja, hartstikke leuk.
1: Ja,
0: zometeen meer dus hier op radio's. En leuke muziek. De Pointer Sisters, Sommieux. En welke act zou jij graag op je komende barbecue willen? Laat het me even weten via de radio-step. 0645671331.
2: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
3: Wat een goed plan.
2: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
3: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
2: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
4: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
5: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
6: Allsafe geeft ruimte.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
8: De Musical 10-daagse is weer begonnen. Beleef samen Moulin Rouge de Musical en ontvang elke tweede kaart gratis. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans op musical10daagse.nl.
9: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
10: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
9: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
11: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
0: Het is 2:30, het regionale nieuws met Job Voorst.
1: Hey Bert, goedemorgen. 2 maanden na de gemeenteraadsverkiezingen hebben 19 van de 25 Overijsselse gemeenten nog geen nieuw bestuur. Vergeleken met de voorgaande jaren duren de collegeonderhandelingen steeds langer. En ook in Deventer duurt het nog wel even, zegt de burgemeester.
13: Toevallig hebben de formateurs vorige week de gemeenteraad in geïnformeerd en zeggen, we willen voor 1 juli willen we de zaak afronden. En als voor de zomerperiode aanbreekt, moet er een nieuwe coalitie zijn en een nieuw college. En ik heb ook goede hoop en verwachting ook echt hoor dat dat gaat lukken. Want op zich loopt het proces in Deventer gewoon heel goed en zorgvuldig en zonder discussie. Maar ja, het kost wel gewoon tijd.
1: Ja, vermoedelijk duren de coalitieonderhandelingen langer, omdat gemeenten steeds meer onderwerpen op hun bordje hebben gekregen. 6 gemeenten in Overijssel hebben al wel een nieuw college. Hardenberg was de eerste gemeente waar een nieuw gemeentebestuur is geïnstalleerd. De overbelasting van het stroomnet moet worden gezien als een nationale crisis. Dat zegt onder meer de ondernemersclub VNO-NCW in Overijssel. Ze hebben een brandbrief aan de staatssecretaris geschreven. Ze wijzen onder meer naar de provincie Utrecht, want daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk op het net. Met de brandbrief willen ze dat het stroomnet sneller wordt uitgebreid. Opnieuw een autobrand in Deventer. Vannacht was het raak bij een geparkeerde auto in het Rode Dorp. Het vuur brak daar iets na 1 uur vannacht uit. Het lukte buurtbewoners nog wel om andere auto's snel weg te rijden. Bij 1 auto lukte dat niet. Ook die auto raakte beschadigd. Volgens de politie is er sprake van brandstichting na een conflict. Vandaag gaat de politie in Deventer een buurtonderzoek opstarten en videobeelden kijken. En in het amateurvoetbal kwamen er gisteren 4 kampioenen bij. Bij Vlieringen, Eihorst en Rood-Zwart uit Delden ging de schaal in de lucht. En ook in Hotten was het feest.
14: En dan is daar het laatste fluitsignaal. En keert Holte na de degradatie in 2023 weer terug naar de derde klasse. Door de 1-0 zegen op Kolmschaten.
1: Ja, en waar een feest is, is er natuurlijk ook altijd verdriet. Want er zijn er natuurlijk ook degradanten te melden. Dalfsen en Reutem spelen volgend jaar een niveautje lager. En dit weekend vallen de laatste beslissingen. Want dat zijn de laatste wedstrijden van dit seizoen in het amateurvoetbal.
0: Oké, dankjewel. En trouwens, de trainer van Holte, Mark Bolink, is vandaag de gast in het amateurpotje. Vanaf morgen te beluisteren natuurlijk via jouw favoriete Spotify. Ja, kan via
1: podcast-app.
0: Ja, ja. Podcast-app, ja, dat bedoel ik. Vanochtend trek ik eerst nog wat dichter bij over Overijssel. Later breekt af en toe de zon door. Maar vanmiddag kan er opnieuw een bui vallen. Lokaal zelfs met wat onweer of hagel. Het wordt zo'n 15 tot 16 graden met een matige zuidwestenwind. Je luistert naar radio's met zometeen op de radio de Pointer Sisters en Son Mieux. En de vraag van vandaag, wie mag er op jouw barbecue komen optreden? Wie wil je graag?

Blijft een lekker liedje deze van Sonny. Even naar de Pimpamplaat. Vandaag ben ik op zoek naar liedjes die beginnen met een T. En artiesten die beginnen met een T. Toto zou bijvoorbeeld kunnen. Zo meteen dus na 10 de Pimpamplaat. Maar jij bent aan zet. Je kan liedjes aanvragen via de radio. Stem 06-4567-1331. Of via Facebook. Facebook/ Bert Vlosser. Of bel even 074-2-456-665. Deze zou ook kunnen.

Sorry seems to be the hardest word op radio's. Blue. Hoe is het eigenlijk met Blue? Samen met Elton John op radio's. Hey, zometeen Pim Pam Blaat hier op radio's. De letter T tot zo naar 10.

0: I'm Andrew van Australië New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van down under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Trulies met Genke.
2: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
3: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
2: Precies wat we nodig hadden.
3: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
7: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
8: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
10: Oké.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
9: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
11: Kom op zaterdag 23 mei naar de spetterende openingsavond van Rips and Blues in Raalte. Met optredens van Ilse de Lange, de Robert Cray Band, Tower of Power en als afsluiter de beste tribute band van Nederland, Beach Boys Best. Good Vibrations bij Rips and Blues. Bestel je tickets snel op ripsandblues.nl.
12: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer

0: voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
1: Grijp nu je kans. Van 12 tot en met 30 mei houdt beddenspecialist Konijnenbelt een mega magazijnopruiming. Profiteer van kortingen tot wel 70% op boxsprings, matrassen, dekbedden en overtrekken. Kom snel naar Nijverdal, want op is echt op. Beddenspecialist Konijnenbelt. Dat ligt beter.
2: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. De overbelasting van het stroomnet moet worden gezien als een nationale crisis, zegt onder meer VNO-NCW in onze provincie. In Deventer doet de politie vandaag onderzoek naar een autobrand. In het Rode Dorp brandde vannacht een auto uit. En na de gemeenteraadsverkiezingen hebben 6 gemeenten een nieuw gemeentebestuur. Het vormen daarvan gaat langzamer dan andere jaren. Dat en meer lees je in onze app.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen de afdelingen van de ondernemersorganisatie VNO-NCW in Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris Debat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. Ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van thuisbatterijen stimuleren. Van 100 verdachten van oplichting is van 3/4 de identiteit achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten van wie de identiteit nog niet bekend is, blijven online staan. Meer dan de helft van alle criminele webwinkels die de politie registreert maakt reclame op Facebook en Instagram. In de nepadvertenties wordt vaak gestrooid met mooie aanbiedingen van bekende winkels. De politie vindt dat Meta meer moet doen om oplichting tegen te gaan. Een grote asteroïde vliegt vanavond rakelings langs de aarde. De steen heeft een diameter van tussen de 16 en 36 meter en werd een week geleden ontdekt. Vanavond vliegt de asteroïde op zo'n 90.000 kilometer hoogte langs de aarde. Dat klinkt ver weg, maar het is dichterbij dan de maan en dichterbij dan sommige satellieten die rond de aarde zweven. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. Volgens wetenschappers vormt de asteroïde geen gevaar voor onze planeet. Het weer bewolkt. Straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon, het wordt 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen en iets warmer, maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ze zijn er weer, asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
6: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
7: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
8: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Bendy en Losser geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
7: 20% korting?
8: Ja, ook bij Bendy in Losser.
6: Beeldentuin Mariënheem, ook op eerste en tweede Pinksterdag geopend.
9: Het is 3:10, leuk dat je luistert. Dit is Radio, tijd voor de Pimpamplaats. Titels met een T en artiesten met een T, daar ben ik naar op zoek tot aan 11 uur hier op radio's. En wist je dat? De meeste mensen al liegen binnen 10 minuten in een gesprek. Zometeen het antwoord.
3: Radio Oost. Bert van Lossen.
10: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
11: Pim Pam Plaat.
12: This is a song that David Bowie and Iggy Pop wrote a while ago. And David and I recorded it on his last David Bowie Tonight's album. We're gonna do that together tonight. I want everybody, listen, I want you to sway with me, and we're gonna sing it together tonight.

0: Dit vind ik misschien wel een van de leukste liedjes van de laatste jaren van Directs. Through the Looking Glass stonden natuurlijk op het Bevrijdingsfestival in Zwolle. Het is 9:55 op radio.
1: De vraag van vandaag.
0: Nou, de vraag van vandaag. Ja, wie zou jij graag zien op jouw barbecue? Wie zou je graag als artiest willen? Nou, dag Bert, ik zou Dead Van Evers Band wel op mijn barbecue willen hebben. Veelzijdig repertoire en topmuzikanten. Ik hoop ze aanstaande vrijdag in het Openluchttheater in Nijverdal live te zien optreden. Groetjes Gert Harbers. Nou, ik ben onlangs in Enschede geweest. Hartstikke goed. Ja, zou ik ook wel graag willen. Ik zou graag het Simmer 2000 concert nog een keer meemaken. Met onder andere De Kast. Dat is leuk, maar de vraag is, wie zou je graag als artiest willen op je barbecue? Ik zou graag de Foons weer uitnodigen. Twentse band namelijk. Ze hebben namelijk ook op onze bruiloft gespeeld. Al dus Jeroen Fransen uit het mooie kamp. Even kijken wat er nog meer bij komt. Goedemorgen Bert. De Dizzy Man's Band lijkt me wel mooi voorbij de barbecue. En Arnold Hoek. Hoi Bert. Delilah en Edgy met een band, The Last International, zou ik graag in mijn tuin zien bij een barbecue. Ik heb ze vorig jaar bij Riffs and Blues in Raalte persoonlijk ontmoet. Wat een charisma. Het zal er wel niet van komen. Met hun praten op de foto was al geweldig. Voelde me als een puber terwijl ik een vader kon zijn. Groetjes Arnold. Dat zijn leuke antwoorden. Hey, je luistert naar radio's. Leuk dat je erbij bent op deze maandagochtend. Ik heb zo meteen de Tremolo's voor je. En even the bad times are good. En Henk van Amerongen die komt ook met een leuke suggestie. Namelijk met deze Lange Frans samen met Tielau. En zing voor me.
2: Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw. Trots op zijn dochters, dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt,

0: tijd. Je muziek die maakt me vrij. Ik zing een liedje voor me.
1: Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond hij dan.

kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij dan en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me.

The Zombies, Time of the Season. Liedje met een T, daar zijn we naar op zoek hier op Radio's. Tussen 8 voor 10:30 wist je dat de meeste mensen al liegen binnen 10 minuten in een gesprek. Dat zeggen onderzoekers tenminste. Maar nu komt het mooie, er schijnt een truc te zijn om leugenaars sneller te betrappen. Een professor zegt, stel iemand moeilijke vragen terwijl diegene ook ergens anders over moet nadenken. Bijvoorbeeld autorijden, koffie inschenken of boodschappen onthouden. Heb je hem? Oké. Dus als iemand thuis zegt, nee hoor, ik heb dat laatste stukje taart echt niet opgegeten, vraag dan meteen, en wat was ook alweer het wifi-wachtwoord? Kijk of hij of zij begint te zweten. Nou, succes met de test. Zometeen Teach-in, die is aangevraagd. En ook deze is aangevraagd. Ja, deze kan ik niet laten lopen. Ali is hitting met zijn mannen.

0: Teaching Dingedong hoorde je voorbij trekken hier op Radio Oost. Het is bijna 10:30. Je zit midden in de pimpalplaat. Je kan ook nog suggesties doorgeven via 074-2456-665 of via de Radio Oost app. Of gewoon via Facebook. Facebook/ Bert van Losser. Job, wat heb je zo meteen voor ons?
1: Ja, het wordt tijd om de korte broek en de teenslippers voor de dag te halen.
0: We gaan stap voor stap. Hè. Je merkt het ook al in de atmosfeer dat het steeds beter weer gaat worden.
1: Lekker, hè?
0: Ja, lekker. Het komende weekend wordt een fantastisch Pinksterweek einde. Trouwens, daarover gesproken, de hele week gaan we kaarten weggeven voor Rips and Blues.
2: Wow. Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
3: Oh, nu al zin in zaterdag.
2: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
6: Is dit allemaal van jou?
7: Alleen de belangrijke dingen.
8: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
9: Geeft ruimte.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
13: Hans, alleen de prijs is anders.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Het is 10:55, Radio Oost, het regionale nieuws nu met Job Voorst.
1: 2 maanden na de gemeenteraadsverkiezingen hebben 19 van de 25 Overijsselse gemeenten nog geen nieuw bestuur. Vergeleken met voorgaande jaren duren de collegeonderhandelingen steeds langer. Komt onder meer doordat de vele onderwerpen die de gemeente erbij hebben gekregen, zegt onze verslaggever Rutger Bolgerink.
15: Kijk naar plannen rondom asielopvang, waar natuurlijk heel veel weerstand tegen is en waar heel veel partijen ook al een ferm standpunt tegen innemen. Nou, je kunt je voorstellen dat dat soort gesprekken heel veel tijd kosten, hè, om uiteindelijk dan een coalitie te kunnen vormen. Ja, en als het gaat bijvoorbeeld om de plaatsing van windmolens, ook heel erg actueel in Overijssel. En ja, en dat soort items zorgt wel voor spanning en zorgt natuurlijk ook voor dat het dan dus langer duurt voordat er een nieuwe coalitie gevormd kan worden.
1: Ja, 6 gemeenten in Overijssel hebben al wel een nieuw college. Hardenberg was de eerste gemeente waar een nieuw gemeentebestuur is geïnstalleerd. Van de 100 verdachten van wie de politie beelden hebben getoond in een actie tegen oplichting, is nu van 74 verdachten de identiteit bekend. In maart werden de foto's van de verdachten online gezet, gebeurde in de speciale actie Game Over. 34 verdachten hebben zichzelf bij de politie gemeld, de 40 anderen zijn door de tipgevers herkend. Bij allemaal is het onderzoek nog gaande. Op de lijst stonden ook 2 verdachten in Overijsselse zaken. Volgens de politie zijn ze herkend, maar het is nog niet duidelijk of ze al zijn aangehouden of verhoord. De politie doet in het Rode Dorp in Deventer vandaag onderzoek naar een autobrand. Vannacht ging daar een auto in vlammen op. De politie denkt dat het vuur is aangestoken en dat een conflict de aanleiding is. In de straat waar de brand was hangen veel beveiligingscamera's en videodeurbellen. De politie gaat er vandaag een buurtonderzoek doen om deze beelden op te vragen. Ja, Deventer wordt al langer geteisterd door autobranden. Ook eerder deze maand was het nog op meerdere plekken raak. En de politie waarschuwt opnieuw voor nepadvertenties op sociale media. In een jaar tijd zijn 535 onbetrouwbare webshops onderschept die zich vaak voordeden als bestaande winkels. Ruim de helft van de nepwinkels maakt reclame op Facebook en op Instagram. En ook deze vrouw trapte in een nepadvertentie van een bekende sportwinkel.
16: Ja, ik heb dan dingen uitgezocht. Een broek en een jas en een rugzak. En ben eigenlijk ook vrijwel direct gaan betalen. Hmm. En dan ga je naar je inbox om te kijken of je een bevestigingsmail hebt gekregen. Ja, en die kwam niet.
1: Ja, in nepadvertenties wordt vaak gestrooid met mooie aanbiedingen. Maar, zo zegt de politie, als het te mooi is om waar te zijn, dan is het dat vaak ook. Mooi advies, hè?
0: Ja, ja. Nee, dat zei mijn vader vroeger ook al. Dus,
1: speelt tussen de krijgen.
0: Nee, nee, absoluut niet. Dankjewel. 10:55 naar radio's. Je luistert naar de Pimpamplaats. Zometeen gaan we verder met de letter T. Vanochtend trek eerst nog wat lichte buien over Overijssel. Later breekt af en toe de zon door. Maar vanmiddag kan er opnieuw een bui vallen. Lokaal zelfs met wat onweer of hagel. Het wordt zo'n 15 tot 16 graden met een matige zuidwestenwind. Zometeen Stef Bos. Tussen de liefde en de leegte. Dit is Cyndi Lauper, Time After Time.

Rob, dankjewel voor jouw suggestie. Te ver is in Heaven Must Be Missing an Angel. Een van de mooiste liedjes ooit gemaakt door Stef Bos. Dit is ook wel een live liedje van ondergetekende. Tussen de liefde en de leegte.

0: deze maandagochtend.
1: Wat was er eerder? Wat was er eerder?
2: De kip of het ei?
3: De kip of het ei?
0: Nou, dan gaan we spelen vandaag even de kip of het ei. Wat was er eerder? Nou, aan jou de taak om het even door te geven via de app natuurlijk. Ik heb een sportieve waardebon voor je. Van €42, die kun je in de wacht slepen. En doe er ook even wat kaarten bij voor Rips and Blues. De zondag of de maandag, mag je zelf even invullen. Wat was er eerder? Facebook of de iPhone? Laat hem even weten via de app 0645671331. Dus wat was er eerder? Facebook of de iPhone?

0: vroeg vandaag hoe dat nou gaat, zo'n verre rondreis.
1: Wat een vreemde vraag.
0: Wel nee, voor hem wordt het de eerste keer en hij wil wel dat alles goed geregeld wordt.
1: Je hebt hem zeker verteld over NRV.
0: Precies. Ik zei, geen zorgen, kijk op nrv.nl en boek gewoon je droomreis.
1: Maar je hebt hem toch niet verteld waar wij naartoe gaan?
0: Nee. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
2: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
3: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
4: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
6: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heidser en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver...

0: gemeente een nieuw gemeentebestuur. Het vormen daarvan gaat langzamer dan andere jaren. En op onze site rtvoost.nl lees je hoe de weg voor FC Twente eruit ziet naar de groepsfase van de Europa League.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen in Rotterdam. Aan boord van het schip dat is getroffen door het Hanta-virus zijn nog 27 opvarenden, 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Een deel van de bemanning gaat in de haven in quarantaine. Geen van hen heeft voor zover bekend verschijnselen van het Hanta-virus. Het lichaam van een vorige week overleden passagier, een vrouw uit Duitsland, is ook nog op het schip. Als iedereen van boord is, wordt de Hondius schoongemaakt en gedesinfecteerd. De organisatie van de hulpvloot voor Gaza meldt dat Israëlische militairen opnieuw een aantal van de schepen hebben onderschept. Dat zou zijn gebeurd ten westen van Cyprus. Daar varen volgens de tracker van de organisatie 51 boten. Ook 6 Nederlanders varen met de hulpvloot mee, laat de organisatie weten aan het ANP. De flotilla vertrok vorige week vanuit Turkije nadat eerder al schepen door Israëlische troepen waren onderschept bij Kreta. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de flotilla vanochtend een provocatie. Politiek Den Haag moet de problemen met de stroomvoorziening behandelen als een crisis. Dat schrijven twee afdelingen van ondernemersorganisatie VNO-NCW en de gemeente Eindhoven aan staatssecretaris Debat. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. Een asteroïde ter grootte van een basketbalveld scheert vanavond langs de aarde. Volgens wetenschappers zal hij de aarde niet raken. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. Het weer bewolkt en straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon, door 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen en iets warmer en dan wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
4: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: NL. Boek nu jouw fietsvakantie.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
2: Wat was er eerder? Facebook of de iPhone? Laat het me even weten. En ik heb zo meteen nog een leuk weetje. Het laten groeien van een baard heeft gezondheidsvoordelen. Zo meteen hoor je hoe en waarom. En straks ook Jan van Staaij. We blikken even terug op de laatste speelronde uit het betaalde voetbal. De nederlaag van FC Twente, maar toch de blijdschap. Daar gaan we het zo meteen even over hebben.
3: Radio Oost. Bert van Lossen.
4: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
2: Met zo meteen Aha en Stay on These Roads. Maar nu eerst de Jackson 5 en I Want You Back.

0: Ze hebben heel wat juweeltjes afgeleverd. Ook deze is een juweeltje uit de jaren 80. Aha, en Stay on These Roads op radio's.
1: Wat was er eerder? Wat was er eerder?
2: De kip of het ei?
3: De kip of het ei?
0: Ik heb Rob Pat aan de telefoon. Je mag natuurlijk kiezen deze week uit kaarten voor Rubs & Blues. Of wil je een waardebon van 42 euro, een sportieve waardebon? Kun je leuke dingetjes verhalen. Rob, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Bert.
0: Hoe is het met je?
4: Het gaat goed, jongen.
0: Ja, ja. Wat vond je het meest opvallende moment van het afgelopen weekend?
4: Toch wel het verlies van FC Twente.
0: Ja? Heb je de wedstrijd gekeken ook?
4: Twente die begon goed aan de wedstrijd.
0: Ja.
4: We kwamen snel weer nog achter, maar herstelde goed. Ja, en dan zo'n nederlaag. Gelukkig is het nog uitgelopen op Europees voetbal. Maar ja, voor hetzelfde geld word je vijfde en moet je niet voorover zitten.
0: Ja, ja, nee, daar hadden ze donderdag en zondag, geloof ik, nog een wedstrijd moeten spelen.
4: Ja.
0: Even naar de kip of het ei. Wat was er eerder, Facebook of de iPhone?
4: Facebook was er eerder.
0: Ja, ja. En weet je ook wanneer Facebook er voor het eerst was?
4: Geen idee, Bert. Vertel het.
0: In 2004, 3 jaar voor de iPhone. Ja, de iPhone is zo'n beetje een kleine 20 jaar oud. Die was er in 2007.
4: Oké.
0: Okay. Ja, ben je een regelmatige gebruiker van de Facebook en van de iPhone?
4: Ik heb zelf een smartphone, maar ik gebruik Facebook af en toe. Maar het stikt van de reclame op Facebook. Dus
0: ja.
4: Ik ben het eigenlijk een beetje zat.
0: Ja, je bent het een beetje zat. Hé, Rob, met deze heb ik een applausje voor je. En nu mag jij kiezen, wat wil je? Wil je naar Rips & Blues komend weekende in Raalte? Of denk je van, nou, Bert, doe mij die sportieve waardebon maar.
4: Nou, ik had wel heel graag die sportieve waardebon, Bert.
0: Nou, bij deze. Gefeliciteerd. Dag, Rob. Hé, tot de volgende keer, hè.
4: Hoi, fijne uitzending, Bert.

hemel is. Deze brief vind ik vast aan mijn vlieg. Tot zij hem ontvangt, zij.

0: André Hazes en De Vlieger op Radio Oost.
1: Voetbal door de ogen van Jan van Staar.
0: Hey Jan, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Bert.
0: William de Groot moeten we even feliciteren, want die voorspelde afgelopen vrijdag dat FC Twente vierde werd. En die krijgt twee kaarten voor de Oosttribune Theatershow, een soort theatercollege. Volgende week vrijdag staan we in Badmen. Er zijn nog kaarten, hebben we me laten vertellen, toch Jan?
2: Ja, er zijn nog wat kaarten. Maar ja, goed, de competitie loopt op het einde. En nu wil iedereen toch nog wel even wat meemaken hoe wij tegen die competitie aankijken. En daar is altijd leuke avonden.
0: Ja. Ja, nee, zometeen krijg ik nog even weer een vraag, natuurlijk. Jan, hoe heb je de laatste speelronde, want je zat hier in de studio bij de laatste uitzending van Piet Kees van der Wel. Je zat hier in de studio. Hoe heb je die laatste speelronde ervaren?
2: Spannend. En ja, dat klinkt dan heel gek, hè. Als je even praat naar Twente toe met zo'n grote nederlaag, met name in de tweede helft. En dan, ja, dan zit je eigenlijk toch met al die schermen zit je te kijken van hoe zal Heerenveen het doen in het waterballet op het eind. En ja, dan blijft het enorm spannend, omdat je natuurlijk eigen belang hebt vanuit Overijssel. En ja, vanuit Twente gezien, dan zeg je van je hoopt maar dat Heerenveen het 0-0 houdt. En ja, bij die wedstrijd bij Twente was het natuurlijk de tweede helft snel gelopen. En ja, dan is het eigenlijk die kwestie van billen knijpen in de hoop dat Ajax niet gaat scoren. Dus wat dat betreft, eind goed, al goed.
0: Ja, eind goed, al goed. Ja, na de 5-1 nederlaag bij PSV. S'avonds nog een feestje. Jij zegt ook, dat moet je doen, want je moet het bekijken over 34 wedstrijden.
2: Ja, nou zo simpel is het ook. Hè. En als je van tevoren, we hebben het al toch een beetje aangekaart van, joh, wat is het maximale nou dat NEC, ja, laten we zeggen, van Go Ahead ging winnen. Dat was ook nog maar krap aan. Hè. Laten we dat even voorop stellen. Go Ahead heeft er echt alles aan gedaan. Maar je weet dan dat je naar PSV moet. En ja, als je de eerste helft ziet en je maakt daar de kansen niet, want die waren daar. Ja, dan weet je dat je de tweede helft, met name in individuele klasse van PSV, in een thuiswedstrijd. Ja, dan kom je gewoon tekort. En ja, dan is het alleen nog een kwestie van kijken naar de ranglijst. En ik denk ook een half uurtje na de wedstrijd dat je het gevoel krijgt van, het is toch wel geweldig dat je vierde bent geworden.
0: Ja, heb je nog een traantje gelaten om de degradatie van Heracles Almelo? Gisteren hebben ze de laatste wedstrijd voorlopig op het hoogste niveau gespeeld.
2: Nou, een traantje gelaten, omdat je dit natuurlijk al aan zag komen. Dus in het begin heb je het idee van, nou, ze gaan het nog keren, hè, in de loop van een seizoen. Maar ja, Tijmen zei al, met de kerstdagen is het eigenlijk al gebeurd. Maar aan de andere kant, ik was wel blij verrast even te Napel op onze uitzending weer te horen.
0: Ja, zeker.
2: Ja, dat vind ik toch, dat moet ik altijd wel even noemen. Want ja, dat zijn toch de mensen van de radio en van de sport. Dus wat dat betreft, die zat bij die wedstrijd namens de Oosttribune en namens RTV Oost. Dus dat vind ik mooi. Nee, een traantje gelaten, dat heeft dan geen zin meer. Want er is zoveel fout gegaan. En dan is zo'n laatste wedstrijd, ja, dan is het eigenlijk al van nou affluiten en opnieuw beginnen.
0: Ja, still going strong, even te Napel. Tachtiger inmiddels. Mooi voorbeeld voor velen. Jan, even naar jouw top 3. Staat daar de zoon van Ronald Koeman ook in?
2: Ja, als je dan zeg maar alles meekrijgt wat hij meemaakt. En je moet dan ook nog een schrapschop nemen. En je weet dat het dan om miljoenen gaat. Hè, want daar gaat het om, hè, KKD of Eredivisie. Dat maakt heel wat uit, maar ja, dat is natuurlijk een geweldige situatie. Ik moet ook zeggen dat hij de laatste seizoen, als je kijkt naar wat hij presteert qua balbezit en de passingen, maar ook qua gewichten. Hè? Want als je hem nu ziet, ja, dan staat er toch echt een keeper die volgens mij wel minimaal 10 tot 15 kilo lichter is geworden in de loop van de periode.
0: Ja, dus, vroeger was er nog wel eens een spookrijder bij top, hè? Ja,
2: ja daar ging hij nog wel eens de fout in. Maar nee, om maar verteld, die had ook een gunfactor en een kleine club met alle problemen op het laatst vorig jaar gepromoveerd. En dan ook nog naar Volendam uit en dan ook nog winnen. Ja, wat dat betreft, alle complimenten naar deze ploeg.
0: Ja, Correa heeft het gewoon fantastisch gedaan. Wat heb je op 2 gezet dan, Jan?
2: Nou, op 2, als je gewoon gaat zitten kijken naar die hele competitie, dan denk ik van, nou, zullen we daar mensen eruit halen die het heel goed hebben gedaan, of zullen we mensen eruit halen die het wat minder hebben gedaan? Ik heb er gisteren ook weer, en dan praat ik even naar Kostons weer van Zwolle, dan zie ik hem op 0-0 alleen op de keeper afgaan, en dan denk ik, de topscorer van PEC Zwolle. Nou, dan kan je in zo'n laatste wedstrijd, want je moet weer lang wachten voordat je weer kan gaan winnen. En ook voor seizoenkaarten en op de ranglijst. Het heeft allemaal financiële consequenties. Dan denk ik van, ja, het is voor spelers niet meetbaar. Maar dan denk ik van, joh, had dat nou toch even nog vastgehouden voor jezelf ook. Maar ja, dan denk ik van, ze doen zichzelf weer tekort. En nummer 15 zijn ze geworden ook nog. Net boven de streep. Dus ik denk dat Henry van der Vecht heel blij zal zijn.
0: Ja, goed. Al met al een 6 plus voor PEC Zwolle in jouw ogen.
2: Ja, een zes minnetje, hoor. Maar daar ga je ook mee over, volgens mij. Dus wat dat betreft, later, die zijn ook wel blij dat dat afgelopen is, lijkt mij.
0: Een 5,5 ook nog, denk ik. En 5,45, dan moet je heel erg sluiten bij de leraar, heb ik me laten vertellen. En dan jouw nummer 1, Jan.
2: Ja, de nummer 1 kan dan niet uitblijven als je toch op je laatste speeldag dan ook nog nummer 4 van Nederland wordt. Ja, dan verdient Twente gewoon een groot compliment. Want in de enige in Overijssel, ja, die het eigenlijk gewoon geweldig gedaan heeft. En Go Ahead wel een moeizaam seizoen, maar Twente wel op 1. Want ja, als je de ranglijst bekijkt op Teletext, dan mag je toch wel trots zijn als club, lijkt mij.
0: Nou, oké, Jan. Vanmiddag hebben we weer een Oosttribune. Bert Konteman is toch, als jij bent, dat natuurlijk ook. Want gisteravond waren we nog... ik vond het wel een leuke uitzending eigenlijk. Betaald voetbal gemixt met het amateurvoetbal.
2: Ja, dat was hartstikke leuk om te doen. En de raakvlakken zijn er dan ook altijd, hè?
0: Ja, ik zie wel een weekendmagazine, zie ik. Ja, nee, gewoon op zondagavond met een beetje nieuws erbij. Is dat een mooi format voor de zondagavond? Ik heb hem inmiddels al opgeschreven hoe het format er precies uit moet zien, Jan. Ja, dat is hartstikke leuk. Trouwens, jij kan ook even wat kaarten winnen voor het theatercollege van de Oosttribune volgende week vrijdag in Badmen. In welk toernooi gaat FC Twente meedoen? Dus in welk toernooi gaat FC Twente meedoen? Is het de Champions League? Is het de Conference League of is het de Europa League? Laat het ons even weten via de app 06-4567-1331. Dus in welk toernooi doet FC Twente mee? Ze beginnen wel in de voorronde, weliswaar. Maar is het de Champions League, de Europa League of de Conference League? Laat hem even weten via de app. Jan, dankjewel, hè?
2: Graag gedaan, Bert. Tot vanmiddag.
0: Oké, tot vanmiddag. Wieke, goeiedag.
3: Goeiedag.
0: Zometeen in het nieuws.
3: Ja, we gaan het hebben over allerlei zaken. Onder andere over dorpsfeesten die het lastig hebben. En we krijgen vandaag bezoek vanuit Den Haag in Overijssel.
0: Oeh, het is 11:30 precies hier op radio's. Laat het even weten. In welke voorronde zit FC Twente? Is het de Champions League? Is het de Conference League? Of de Europa League? Laat het even weten. Dit is Billy Ocean. En get out of my dreams, get into my car, nu op Radio Oost.

0: Get into my car, get out of my dreams. Je hoorde niemand minder dan Billy Ocean. Nou, het was natuurlijk de Europa League. Tony Beltman uit Holte, gefeliciteerd. Ik heb twee kaarten voor je voor de Oosterbühne Theater Show. Volgende week vrijdag in Badmen. En ook Louis heb ik twee kaarten voor. Dus volgende week vrijdag de Oosterbühne Theater Show met onder andere Bas Nijers, Gert-Jan Verbeek, Tijmen van Wissing en Jan van Staar. Blikken we een beetje terug op het voorbije voetbalseizoen. En de historie van het Overijsselse voetbal komt ook ruimschoots aan bod.
1: Ik vond jullie Oosttribune van gisteravond ook een soort theatershow. Maar dan op televisie.
0: Ja.
1: Ik heb enorm genoten.
0: Nou, dit vind ik wel een leuk format. Een beetje amateurvoetbal en het betaalde voetbal door elkaar heen.
1: Even schakelen naar het balkon waar het groot feest was bij de Goalsfest. Het was een mooi sfeertje.
0: In de meimaand is dit een ideaal format voor de zondagavond. Gewoon een uurtje, een beetje over de betaalde voetbal kletsen. Ik wel een leuk format, een beetje amateurvoetbal en het betaalde voetbal door elkaar heen.
1: Even schakelen naar het balkon waar het groot feest was bij de Goalsfest. Het was een mooi sfeertje.
0: In de meimaand is dit een ideaal format voor de zondagavond. Gewoon een uurtje, een beetje over de betaalde voetbal kletsen en wat samenvattingen laten zien van het amateurvoetbal. En dan heb je de beste verbinding met Overijssel.
1: Ja, goed. Perfect.
0: Ik ga er weer niet over, hè?
1: Ah,
0: ging ik er maar over.
1: Ah joh, gisteren was leuk. Goed gedaan.
0: Nee, ik heb een hartstikke leuke dag gehad. Maar gistermiddag was ik ook bijvoorbeeld bij Borne tegen Mandeveen in vijfde klasse. En als je dan ziet naar die beleving hoe mensen uitkijken naar de wedstrijd. Want ja, Mandeveen kon bij winst kampioen worden. Nou, dat werd het niet. Het werd één grote teleurstelling. Dat is ook alweer mooi aan de sport.
1: Zeker, de verhalen erachter, absoluut.
0: Ja. Zometeen dus het regionale nieuws hier op Radio Oost.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
3: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
5: Appetito.
4: Appetito.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
8: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
9: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
10: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
9: Oké, we gaan.
11: Kom je tweede Pinksterdag ook naar Leenders fietsen in Hengelo? Wij zijn geopend van 12 tot 5. Zie me je dan!
0: Het is 8:30. Het regionale nieuws nu met Wieke Essedal.
1: Ja, goedemorgen. De minister en staatssecretaris van Infrastructuur brengen vandaag een bezoek aan onze provincie. Dat doen ze in het kader van een soort kenningsmakingstoer. Dat zegt deze gedeputeerde Martijn Dadema.
12: Om te kijken van wat zijn nou de opgaven rondom infrastructuur, woningbouw, water, allemaal in hun portefeuille, in de verschillende regio's. En vandaag zijn ze in regio Zwolle, in Zwolle op bezoek. En gaan we ze laten zien wat er allemaal in Zwolle gebeurt. Maar ook in de regio, hoe we de woningbouw willen realiseren. En wat je daar dus nodig hebt voor infrastructuur in te investeren, maar ook hoe je rekening houdt met het water, wat allemaal verbonden is. Dus het is een informatief bezoek, maar tegelijkertijd praten we natuurlijk ook over de opgaven van Overijssel.
1: Het gaat onder meer over de problemen op meerdere wegen, zoals de N35 en de aanleg van de Neder-Saxe lijn. Een groep lokale partijen met pro in hun naam stapt vandaag naar de Raad van State. Ze maken bezwaar tegen de nieuwe naam

0: Van GroenLinks Partij van de Arbeid, Progressief Nederland met roepnaam Pro. Het geldt bijvoorbeeld ook voor Pro Hengelo. En ook Pro Veenendaal is een van de partijen die bezwaar maken. Ze vrezen geassocieerd te worden met die landelijke partij en dat het voor verwarring zorgt bij de kiezer.
1: Inwoners die weten niet meer, maar zijn die nou één of geen één? Het gebeurt nu al dat wij moeten uitleggen dat je niet onderdeel bent van die landelijke partij. Maar er komt ook een hele nieuwe generatie kiezers die de komende jaren voor de eerste keer mogen stemmen, die niet beter weten dat Pro het oude GroenLinks Partij van de Arbeid is.
0: Het is nog niet bekend wanneer de Raad van State met een uitspraak komt. En je kunt het je nu misschien nog helemaal niet voorstellen, maar aan het eind van de week wordt het zomers. Vanaf donderdag gaan we de 20 graden aantikken, vertelt weervrouw Gita Spannenburg.
2: Heeft het te maken ook met de warmte die nu in Zuid-Europa zich op stoom begint te komen? Dat sijpelt door in Frankrijk en een vleug daarvan komt ook onze kant op. En vanaf donderdag dus richting en in het Pinksterweekend, ja, dan die hogere temperaturen. En veel modelberekeningen hinten toch echt wel op de eerste 25er van het seizoen voor ons in Overijssel. Dus dat zou mooi zijn. Terras weer in zicht.
0: Ja, maar voor nu nog even doorbikkelen, want de komende dagen blijft het grijs en regenachtig. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
3: De temperatuur gaat wel stapje voor stapje omhoog, 15 tot 16 graden. Dus,
0: lang niet gek, toch?
3: Nee.
4: Hallo, daar zijn we weer.
5: Het theekrantje.
4: Man. Oh, dat was erg.
5: Het theekrantje.
0: Het theekrantje van vandaag gaat over dorpsfeesten en festivals. De NOS heeft een uitgebreid artikel over dat veel evenementen het moeilijk hebben. Het toenemende aantal regels, stijgende kosten, veel papierwerk. Het speelt ook in onze provincie.
3: Verzadiging.
0: Ja, ook. Er is heel veel elk weekend te doen altijd. Dat zijn toch wel problemen waardoor heel veel dorpsfeesten niet door kunnen gaan, of het in elk geval lastig hebben. En toen dacht ik, wat is jouw favoriete lokale feest?
3: Ja, nee, de Volksfeest in Goor, de school en Volksfeest in Goor, die hebben niet van die hele dure artiesten op het podium staan.
0: Nee, dat scheelt.
3: En er zijn heel veel van die dorps- en buurtfeesten, van die stadsfeesten, waar ze echt heel veel geld uitgeven aan artiesten.
0: Ja.
3: En ja, ik weet niet of daar indirect een volksfeest voor bedoeld is. Als je één headliner hebt, is oké. Maar
0: ja, toch.
3: Ja, je ziet het aan Hengevelde, dat is misschien wel het voorbeeld. Die hebben dan twee weekenden, dat is jarenlang goed gegaan. Nou, misschien gaat het nog wel goed, maar vroeg of laat loopt het een keer spaak natuurlijk.
0: Ja, zo jammer, want het gaat natuurlijk ook om elkaar ontmoeten en niet per se om 20 hele grote artiesten. Daarom ga je naar een ander festival en daar trek je de portemonnee misschien voor.
3: Dat is zo.
0: Maar lokaal feest doe je lekker met elkaar en met de vrijwilligers. Dus inderdaad een aantal voorbeelden van jouw favoriete dorpsfeest.
3: Wat is jouw favoriete dorpsfeest?
0: Ik was vorige week bij de Oranjefeesten in Eikelhof.
3: Eikelhof.
0: Daar ben ik nog nooit geweest bij die dorpsfeesten.
3: Dat is in de buurt van Wezepen.
0: Klopt, Wezepen, ja. Raalte, Diepeveen, ja. Die hoek. En ik heb me ongelooflijk goed vermaakt.
3: En wat heb je bij de Eikelhof gedaan?
0: Er was autorace, er was schuttersfeest, er was een drankwinkel.
3: Ja,
0: is
3: dat eigenlijk... Want in Haarlem zijn ze ingesprongen op het feit dat Douwpop niet meer op Hemelvaartsdag is.
0: Ja.
3: Is dat ook bij de Eikelhof?
0: Dat zou zomaar kunnen, dat ze zich daar een beetje op hebben aangepast. Het was de 100ste editie, dus er werd goed uitgepakt. Ja, dat soort feesten zijn te gek. Die moeten niet verdwijnen.
3: Heb je dan de Lieslaars aan, jij?
0: Zeker. Lekker bijland in. Heerlijk.
3: Nou, kom erop. Wat vind jij leuke dorps- of zomerfeesten? Laat het even weten. Jouw favoriete dorps- of zomerfeest is van harte welkom via de app 0645671331. Zometeen in Goud of Fout. De nummer 1 van vandaag uit 1991. Timmy T. Wie? Timmy T. En One More Try.

0: Zo, wat een lekker liedje dit. Zo, van radio...
1: Goud of fout?
0: Niet van de radio af te branden, deze van Shakira. Een van de populairste liedjes. En ze gaat er zo hit scoren met de WK-hit. Die is afgelopen weekend hier op de radio in première gegaan... in de Bas en Bert Ochtendshow. Goud of fout? Vandaag in 1991 stond deze op nummer 1 in de Nederlandse top 40. Timmy T, The One More Try. Is dit een gouden liedje of is het een fout liedje volgens jou?

0: know I love you. I just want you to know our love I'll always treasure. So please, just don't let me go.
1: Het is een close to goal bijna. 53% zegt op Instagram dat dit een gouden liedje is. 47% vindt het een fout liedje. En Charles Jong vindt het goud. Jacqueline Veldhuis vindt het goud. Wim Vinken vindt het zoetsappig, dus fout. Willem Hofstede uit Weijen vindt het ook fout. Nou, is hij fout?
2: Of fout?
1: Ja, bijna close to goal. 51% zegt dus goud. En 49% zegt fout. Met de hakken over de sloot is dit liedje van TBT toegevoegd aan de gouden lijst van radio's liedjes.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
0: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
6: Oh, wat betekent dat voor mij?
5: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
6: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
5: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
6: En moet ik verder nog ergens op letten?
5: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
7: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. Er staat een file op de A35 richting Enschede bij knooppunt Buren. Het komt door een kapotte vrachtauto. En opnieuw een autobrand in Deventer vannacht. Gebeurde in het Rode Dorp. De politie denkt dat het om brandstichting gaat. Het is ook de zoveelste autobrand in Deventer. Dat en meer nieuws op oost.nl.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.

0: Oekraïne voerde dit weekend een van de zwaarste drone-aanvallen uit op Rusland sinds de oorlog ruim 4 jaar geleden begon. Rusland zette vannacht ruim 500 drones in en 22 raketten. De meeste drones en 4 raketten zijn volgens Oekraïne neergehaald. Bij Cyprus zijn enkele schepen van een hulpvloot voor Gaza onderschept door Israël. Ook 6 Nederlandse activisten varen mee met de vloot. Het Israëlische leger onderschept geregeld bootjes van de flotilla in internationale wateren. De laatste keer was 2 weken geleden. In de haven van Rotterdam is het cruiseschip Hondius aangekomen. Aan boord van dat schip brak begin april het Hanta-virus uit. 3 mensen zijn hieraan overleden. De 27 opvarenden die nog op de Hondius zitten worden bij aankomst weer getest en daarna gaan ze in quarantaine. Het schip wordt daarna schoongemaakt en gedesinfecteerd. De supporters van FC Groningen zijn donderdag niet welkom in Volendam voor het duel in de play-offs om Conference League voetbal met Ajax. Dat heeft de lokale driehoek van Volendam besloten. FC Groningen noemt het besluit onaanvaardbaar en zegt zich te gaan beraden op vervolgstappen. De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen wordt donderdag in het stadion van FC Volendam gespeeld, omdat de Johan Cruijff Arena niet beschikbaar is vanwege concerten van zanger Harry Styles. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien met dan ook kans op onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen is het in het noordoosten eerst zonnig, verder bewolkt en dan temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Kom 23, 24 en 25 mei naar Pinkster Fair Het Laar in Ommen. En geniet van ruim 100 stands, klein theater en veel lekkers. Koop nu je tickets op pinksterfairhetlaar.nl.
2: Ze zijn er weer, asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
3: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
4: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de legstoel en wasmachine aan.
5: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
6: Wie holt bedrijf RTT in Goor en Nieuw-Heert, neps alle soorten holt.
7: Dat moet korter.
6: BRTT heb ze alle soorten hold.
7: Nee, korter.
6: BRTT heb ze van een hold.
7: Korter.
6: Een bult hold, BRTT.
7: Korter.
6: RTT hold.
7: Korter.
6: Hold.
8: Radio Oost. Bert van Lossen.

Leuk dat je erbij bent. Back to the 80s tot 1 uur hier op radio's. Wat is jouw en mijn favoriete manier om te ontspannen? Zometeen krijg je het antwoord van. Zometeen spelen we nog een keer Raad de Plaats op radio's. Zometeen Kak Rob.

Fortuare on my side, door de Kak Robin voorbij trekken op radio. Als er zelf over 12 ben je bezig met je middaglunch. Eet smakelijk. Nou, wat is jouw en mijn favoriete manier om te ontspannen? Uit nieuw onderzoek blijkt dat tv kijken onze favoriete manier is om te ontspannen. Nog voor wandelen, mediteren of een warm bad. En het schijnt ook nog ergens goed voor te zijn. Want als je naar je favoriete serie kijkt, maakt je brein dopamine aan. Dat is een soort gelukstofje waardoor je je fijn voelt. Dus die hele avond op de bank met B&B vol liefde, een detective of oude afleveringen van Baantje. Dat is dus gewoon lekker even hersentherapie. Nou, raad de plaat. Ik heb er nog een paar liggen. Vorige week natuurlijk, de hele week, de vinylweek. Met afgelopen vrijdag natuurlijk het absolute hoogtepunt. Jouw favoriete vinylsingles in de vinyltop 100. Dat was dus afgelopen vrijdag. En dit is de opgave voor vandaag in het kader van Raad de Plaat. Nou, welke hit uit de jaren 80 is dit? Laat het me even weten. In het kader van Raad de Plaat. Back to the 80s met zometeen Paul Simon late in the evening. Dit is Club Nouveau.

0: Late in the evening. Of late in the evening. Je hoort de Paul Simon voorbij trekken hier op radio. Het is 10:50.
1: Raad de plaat.
0: Nou, het gaat om

0: Ja, dat is dus de
1: Welke is het?
0: Ik heb Jesse aan de telefoon. Jesse, goeiedag.
2: Hi. Hi, goedemiddag.
0: Hoe is het met je op deze maandag?
2: Nee, gaat helemaal goed.
0: Nou, heel goed. Heb je een leuk weekend gehad?
2: Ja, echt heel mooi weekend. Vooral met Twente natuurlijk, die Europa ingaat.
0: Ja, ben je nog bij het stadion geweest gisteravond?
2: Nee, dat helaas niet.
0: Nee? Nou, maar ja, 5-1 verliezen en dan toch Europa ingaan. Knap van Twente, vierde geworden.
2: Ja.
0: En dan nog een klein feestje vieren, dat hoort er allemaal bij. Toch?
2: Ja, was wel dubbelzijdig.
0: Ja, nee, zeker was het dubbelzijdig. Ja, je verliest met 5-1, ja. Je wordt eraf getikt. En dan mag je uiteindelijk ook nog blij zijn dat Ajax niet gewonnen heeft. Maar goed, zo werkt het ook, anno 2026 in de voetballerij. Hé, welk liedje zoek ik eigenlijk?
2: Deur donderen van normaal.
0: Ik denk dat je het goed hebt. Gefeliciteerd. Ja? Ja, zeker.
2: Dankjewel. Ah, mooi.
0: En ik ga jou een sportieve waardebon toesturen. Voor €42 kun je lekker gaan shoppen op internet.
2: Ja, is goed. Hartstikke bedankt.
0: Nou, bij deze. Zal ik normaal ook maar even instarten dan?
2: Ja, is helemaal goed.
0: Hey, bedankt voor het meedoen, Jesse. Dankjewel.
2: Ja, dankjewel.
0: Groetjes. Doei. Fijne maandag verder. Het is 12:08. Dit is het antwoord. En dit was het raadplaatje voor vandaag. Deze van Normaal en Deur Donderen.

0: We didn't start a fire, je hoorde Billy Joel voorbij trekken hier op Radio Oost. Wieke, wat heb je zo meteen in het nieuws?
1: Ja, het zal je niet verbazen. Weer een autobrand in Deventer. De politie doet daar vandaag volop onderzoek.
0: Ja, dat is de zoveelste.
1: De zoveelste.
0: Ja, heftig.
1: Dit keer op het Rode Dorp, maar ook op Keizerslanden en de Zandweert is het al maanden mis.
0: Zo meteen het uitgebreide weerbericht met Gerita. En wil je naar Rips & Blues? App dan even Rips & Blues. Want misschien ga ik jou wel blij maken met 2 kaarten voor de zondag. Dan wel de maandag. Rips & Blues dus. Het Pinkster weekende event in onze mooie provincie Overijssel.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering? Check. Je waardevolle spullen? Die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
0: Zo meteen het uitgebreide maandag weerbericht met Gerita. Natuurlijk ook het weerwoord. Dus even goed opletten welk woord jou is bijgebleven over het weer. Nu ruim baan voor Wieke Essendal in het regionale nieuws.
1: Goedemiddag. De politie in Deventer doet vandaag uitgebreid onderzoek naar de zoveelste autobrand. Vannacht ging in de woonwijk Het Rode Dorp weer een auto in vlammen op. De politie denkt dat het vuur is aangestoken en dat een conflict de aanleiding is. In de straat waar het vannacht allemaal gebeurde hangen veel camera's en ook videodeurbellen. De politie doet vandaag dus een buurtonderzoek op die plek en vraagt ook om die beelden. Deventer heeft al heel lang last van heel veel autobranden. Ook de afgelopen weken was het nog op meerdere plekken mis. De nieuwe minister en ook staatssecretaris van Infrastructuur brengen vandaag een bezoek aan onze provincie. Dat doen ze in het kader van een soort van kennismakingstour, zegt gedeputeerde Dadema.
9: Om te kijken van wat zijn nou de opgaven rondom infrastructuur, woningbouw, water, allemaal in hun portefeuille, in de verschillende regio's. En vandaag zijn ze in regio Zwolle, in Zwolle op bezoek. En gaan we ze laten zien wat er allemaal in Zwolle gebeurt. Maar ook in de regio, hoe we de woningbouw willen realiseren. En wat je daar dus nodig hebt voor infrastructuur in te investeren, maar ook hoe je rekening houdt met het water, wat allemaal verbonden is. Dus het is een informatief bezoek, maar tegelijkertijd praten we natuurlijk ook over de opgaven van Overijssel.
1: Het gaat onder meer over de problemen op verschillende wegen in onze provincie, zoals de N35. Het gaat ook vandaag over de aanleg van de Neder-Saxe lijn. En de politie waarschuwt opnieuw voor heel veel nep-advertenties op sociale media. In een jaar tijd zijn er meer dan 500 onbetrouwbare webwinkels onderschept die zich vaak voordeden als echte winkels. Ruim de helft van de nepwinkels maakt reclame op Facebook en Instagram en veel mensen trappen daarin. Het lijkt dan te gaan om hoge kortingen voor spullen van bekende winkels. Maar in werkelijkheid is het allemaal nep en bedrog. De politie waarschuwt daar vandaag opnieuw voor met een nieuwe campagne. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
0: Dan gaan we praten over het weer. Dat doen we natuurlijk met Gerita. Goedemiddag, Gerita.
10: Goedemiddag. Hi.
0: Ja, het wordt stapje voor stapje, heb je gezegd, vrijdag. En ik heb aan je gedacht.
10: Rustig aan.
0: Want zondagochtend was het al iets beter dan zaterdag. Ja, en vanochtend stapte ik mijn huis uit. Toen dacht ik van, nee, gisteravond ging ik hier laat weg bij Oost. Toen vond ik het al wat zachter. En vanochtend vond ik het nog een stukje zachter.
10: Ja, vorige week zaten we nog, voor de vroege mensen die vroeg opstonden, moesten nog autoruiten krabben. Nou, nu is het vanochtend 10 graden. Dus dat was een verschil, dat voel je heel goed. En ja, dat gaat inderdaad stap voor stap omhoog. Temperaturen op dit moment liggen nog op de 13, 14 graden. We gaan naar 15, 16 graden toe. We zijn begonnen met veel bewolking en wat regen, zo her en der. En nu zie je dat in het noorden van Twente de laatste regen, gestage lichte regen, wegtrekt. Er begint wat meer tekening in de bewolking te komen. Dus af en toe komt de zon erbij. Maar het is ook het moment dat er wat buien gaan ontstaan. Dus vanmiddag een paar buien van het type pittig. Dus plensexemplaren zijn mogelijk. Onweer is in het westen van het land ook al gemeld. Bij daar de eerste buien. Dus dat kan bij ons ook. Onweer, hagel. Dus ja, een onstabiele middag met een paar stevige buien.
0: Oké, en hoe gaat het dan verder qua weer?
10: Ja, opwarmend eigenlijk. Je ziet vannacht dat het rustig is, droog, ontstaan een paar mistbanken. Morgenochtend denk ik dat het best wel fraai is. Vrij zonnig ook. En dan later morgenochtend begint het bewolkt te raken. Dan komt er een warmtefront over. Hoezee, want dat brengt dan weer mildere lucht met zich mee. Maar ook af en toe wat gespetter. En morgen tegen de avond en in de avond kunnen er weer een paar pittige buien vallen. Is allemaal nog om straks het warme weer, zeg maar, een beetje te compenseren. 16, 17 graden. En een woensdag 18 graden met ja, wolkenvelden, wat zon, een paar buien, weinig aan de hand. En vanaf donderdag dan zie je dat ja, de temperatuur omhoog wordt gecatapulteerd. Dinsdag 20, 21 graden. Ja, vrijdag waarschijnlijk het eerste moment dat wij her en der 25ers kunnen gaan optekenen.
0: Oké, wat een mooi woord.
10: 25ers.
0: Nee, die daarvoor iets met...
10: Gecatapulteerd.
0: Ja, dat vind ik toch wel met afstand.
11: Het weer nog, het is zonnig.
12: Het weer nog, veel zon.
13: Het weer.
14: Het weerwoord. Het woord uit het weer.
0: Haal je die gewoon ergens weg uit je hersenpan?
10: Ja, die kwam uit mijn hersenpan, ja.
0: Ja, echt, vind ik echt goed, man.
10: En ook, zonder... want gecatapulteerd kan je natuurlijk heel makkelijk verkeerd uitspreken.
0: Ja, nee, dat is zo. Maar echt leuk dat je die gewoon nog ergens in je achterzak hebt zitten.
10: Ik vond hem omkomen, dat ineens dan ga je als een... Ja, als de sneltrein, zeg maar.
0: Nou, mooi toch? Tenminste, dat is toch met afstand
15: ja,
0: het woord.
15: Ja, daar ga ik toch niet meer overheen. Nee, dit is hem, hoor.
0: Ja, nee.
15: Prachtig.
0: Dankjewel, Grita.
10: Jullie ook, hè.
0: Fijne dag. Doei. Of had jij nog een ander weerwoord gehoord?
15: Ah, nee. Dit was het prachtigste wat ik heb gehoord.
0: Ja, ik ook.
15: En we kijken er naar uit met z'n allen.
0: Ja, zometeen in het theekransje.
15: Ja, wat is jouw favoriete dorpsfeest of lokale evenement? Je kan ze nog insturen.
0: Ja, ik moest wel even weer denken aan de Enterse Dagen, want die vinden dit jaar ook weer plaats. Yes. En het hele dorp is al een beetje bezig met het Enterse Dagen-virus.
15: Ja,
0: het is pas in september.
15: Ah joh, het begint gewoon vast te groeien.
0: Ja, mooi toch, dat mensen daar weer bezig kunnen zijn.
15: Ja, prachtig.
0: Radio's, back to the 80's, die zacht over half 1. Leuk dat je luistert. Zometeen The Rolling Stones, Waiting on a Friend. En wat is jouw favoriete dorpsfeest? Laat hem even weten. De Pomdagen, Heino ook, hartstikke leuk.
15: Ja, natuurlijk.
0: Leuk. Gewoon de naam al, Pomdagen.
15: Stoppel aan en Raalte.
0: Ja, zeker.
15: Ja hoor.
0: Er zijn er zoveel. Daar heb ik ook een tv-format voor. Ooit bedacht. Is ook nog nooit aan uitvoer gebracht.
15: Jij wordt nog teruggekomen de tijd. Ik hoor het al.
0: Kampioen tv-format.

0: Erik Bruggeman, gefeliciteerd. Ik heb 2 kaarten voor je gereserveerd. Ze worden binnenkort opgestuurd. Maandag, Rips and Blues. En je kan ze de hele week winnen hier op radio's. The Rolling Stones, Waiting on a Friend. Nou, wij wachten natuurlijk... dat album, dat is al uit, hè, inmiddels, ja, van de Rolling Stones.
1: Leuk.
0: En komt er nu nog een optreden van de Rolling Stones, ja of nee?
1: Ik denk toch van wel.
0: Denk jij van wel?
1: Ik hoop het ook.
0: Ja. In Amerika zijn ze daar volop mee aan het speculeren.
1: Ja, leuk om heen te gaan, hoor.
0: Ja.
2: Hallo, daar zijn we weer.
1: Het theekrantje.
2: Man.
0: Ik had vanochtend de vraag van vandaag. welke band of welke groep zou je wel eens een keer op je barbecue nog willen?
1: Nou, dan is dit niet de minste.
0: De Rolling Stones, fantasierijk, toch?
1: Ja, leuk.
0: Nou, en de fantasie mag natuurlijk ook weer de vrije loop bij het theekrantje.
1: Zeker. Het gaat over dorpsfeesten en lokale evenementen die het niet makkelijk hebben door de regels en de hoge prijzen. Heel veel van die dingen gaan verloren. En daarom even een ode aan jouw leukste dorpsfeest.
0: Gerlinde.
1: Ja.
0: Mijn favoriete dorpsfeest is de Urkerdag.
1: Oh, ja, dat kan natuurlijk.
0: Jazeker.
1: De Urkerdag. Hier zegt iemand de paasvuren in Espelo. Leukste weekend van het jaar.
0: Ja. Nee, het Eufeest in Hasselt, Bed van Tongeren natuurlijk, uit Hasselt.
1: Heel goed, staat op de lijst bij deze. De Trekkerslep in Diepeveen.
0: Toon Nijland, dronken van geluk gisteren, want zijn clubje Rood-Zwart is toch kampioen geworden. Die schrijft Schuttersfeest in Delden, het eerste volle weekend van september.
1: Heel leuk, die gaat ook op de agenda. Net als de Pompdagen in Heino.
0: Ja, die vind ik ook mooi, de
1: is
0: Pompdagen.
1: Leuk,
0: ja, vind ik echt een mooie naam ook. De Volksfeesten in Albergen.
1: Ja, staat er ook bij. Douwpop in Hellendoorn, gewoon lekker naar een festival.
0: Ja, dat is eind mei, hè?
1: Vaste prik.
0: Een leuk volksfeest is het Full Color Festival in Kampen. Heel veel verschillende nationaliteit.
1: Heel leuk. Mooi.
0: En Jeroen vraagt, staan jullie nog met Oosttribune in Kampen? Nou, dat willen we wel natuurlijk. Hè?
1: Zeker, die lijst wordt langer en langer de komende tijd. Nog een ander, de Ponyweek in Heten. Ook een hele leuke.
0: Ah, de Ponyweek in Heten, ja.
1: Vaste prik, heel leuk.
0: En heb je er nog eentje?
1: De Bathumse Kermis.
0: De Bathumse Kermis, jazeker.
1: Daar gaan zoveel mensen naartoe.
0: Laatste volle weekend van september.
1: Ja.
0: En ik sta er dit jaar op de vrijdagavond.
1: Ga je draaien?
0: Ja.
1: Heel leuk, ik kom graag even kijken.
0: Ja, kom je kijken?
1: Ja.
0: Ik sta met Kees en Sonja.
1: Ach, dat wordt gezellig.
0: Ja, maar die zijn leuk, want Kees die kan heel goed... want die heeft in de Tributes to the Cats Band gezeten.
1: Ja?
0: En die spelen heel veel Cats-muziek en ook BCD-muziek. Dat is echt hartstikke goed, Kees en Sonja.
1: Dat is leuk, hoor.
0: Of Sonja en Kees, zo kun je ze ook noemen. Ja, ze zijn nu ook nog een stel geworden. Ja.
1: Heb jij ook een DJ-naam? Of ben je gewoon Bert?
0: Ja, nee, hoor. DJ-naam.
1: Had ik leuk gevonden.
0: Ik start gewoon een paar plaatjes, een beetje gezelligheid. En voor de rest stelt er niet zo heel veel voor. Hè?
1: Hey.
0: Dat gewoon, wat ik hier ook doe, gewoon liedjes instarten.
1: Mooi leven.
0: Ja, zeker hebben wij een mooi leven. Dankjewel voor jullie suggesties en weekend dankjewel. En tot morgen wat dat betreft.
1: Joep.

0: Ja, Wonderful World, Jordan Sam Cooke stond 1 in de jaren 80. Blijft een lekker liedje, met dank aan de spijkerbroek natuurlijk.
1: Wie zijn er vandaag ook weer jarig? Even bellen met Cor en Marjolein.
0: Ik moet nog even het laten groeien van een baard heeft gezondheidsvoordelen. Want ik hoor heel veel reacties van mensen van... je hebt het nog niet... aan ons medegedeeld wat het voordeel is, het gezondheidsvoordeel. Nou, zoals het voorkomen van allergieën, astma-aanvallen en huiduitslag. En het beschermt je huid tegen de zon. Nou, dan weet je dat ook weer. Dan gaan we even naar Cor en Marjolein natuurlijk. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Pep. Goedemiddag.
0: Hoe is het met jullie?
2: Goed, prima.
0: Ja. Druk. Of,
2: ja, heel druk.
0: Hoe was het bij vriend van de show Jaap afgelopen zaterdag?
2: Jaap de Boer.
0: Ja, bij Jaap.
2: Ja, gezellig. Heel gezellig.
0: Ja, tot hoe lang zijn jullie geweest? Tot sluitingstijd?
2: Nee, tot 1 uur of 3.
0: Oh, een uurtje of 3, ja, ja.
2: 1 uurtje of 3, ja.
0: Ah, lekker. Ja. En jullie waren er al vroeg, toch?
2: Ja, we waren er vroeg, Bert, ja.
0: Ja, hoe laat waren jullie er?
2: Om 1 uur of 9.
0: Van 9 tot 3, dus bijna een werkdag, Cor en Marjolein. Maar jullie hebben daar live natuurlijk ook de verjaardagskalender gedaan. En vandaag dus gewoon in jullie vertrouwde omgeving lekker thuis.
2: Ja hoor, lekker thuis.
0: Nou, wie zijn de jarig?
2: Nou, dat is als eerste Paula Keizer.
0: Onze collega Paula is jarig vandaag. Ja,
2: 32 jaar.
0: Nou, hartelijk gefeliciteerd.
2: Ja. Dat is jarig, Paul Schabbing.
0: Paul.
2: 54 jaar.
0: Nou, mijn directe collega van de sportafdeling, Paul Schabbing, 54 vandaag, dames en heren.
2: Dan de broer van Herman Vinkers, Wilfred Vinkers. En
0: Wilfried Vinkers, ook jarig vandaag.
2: Ja, 77 jaar geworden.
3: 70.
2: Dan is Madou Diaira, voetballer, 45 jaar.
0: Zo.
3: Ja.
2: En Saskia Mulder, actrice en schrijfster, 53 jaar.
3: Ja.
2: En even kijken, Penel Roberts van de serie Bonanza.
0: Ah, ja. Bonanza. Zo.
2: Ja.
0: Nou, dit waren ze dan, denk ik, hè?
2: Dat waren ze, Bert.
0: Oké, nou, tot morgen. Fijne dag, hè?
2: Tot morgen.
0: Doei. Doei. Het vrolijke duo Cor en Marjolein met de verjaardagskalender. Morgen zijn ze terug. Zometeen veel plezier met José de Bruin. En tot morgenochtend 9 uur.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van rul tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie, 1 contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
8: Hoppa!
7: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: 3 sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
11: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
12: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
11: Sorry bo, het is beauty.
12: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
13: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
12: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
14: Het nieuws in Overijssel. De minister en staatssecretaris van Infrastructuur brengen vandaag een bezoek aan Overijssel. Ze hebben het onder meer over de problemen op verschillende wegen, zoals de N35 en de aanleg van de Neder-Saxe-lijn. En er staat nog steeds een file op de A35 richting Enschede bij knooppunt Buren. Dat komt door een kapotte vrachtauto. Dat en meer nieuws vind je in onze app.
15: Radio. Radio Oost. Thuis in Overijssel.
16: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoge beroep van het Marengo-proces. Het zijn Aniek Slijters en Ronald van der Horst. Voorwaarde is wel dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. Dat zei advocaat Sjoerd van Bergen-Henegouwen op een tussentijdse zitting in de rechtbank op Schiphol. Van Bergen-Henegouwen staat Taghi eenmalig bij voor deze zitting, waarin werd gesproken over het gebrek aan advocaten. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat. De lichamen van vier nog vermiste Italiaanse duikers in de Malediven zijn gevonden.

0: hartstochttocht en overleed later in het ziekenhuis. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. De Internationale Turnbond laat Russische en Belarussische atleten weer toe bij wedstrijden. Daarmee volgt de bond de lijn die door het Paralympisch Comité, de Zwembond en de Worstelbond al is ingezet. Sporters uit Rusland en Belarus werden sinds de Russische invasie van Oekraïne 4 jaar geleden geweerd bij internationale sportwedstrijden. Topsporters uit die landen deden aan sommige evenementen wel mee, maar dan onder neutrale vlag. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien met een kans op onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen is het in het noordoosten eerst zonnig, verder bewolkt en dan temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl. Fietsvakantie, ja dat klinkt goed. Alles geregeld zoals het moet. Goedverblijf.nl. Boek nu jouw fietsvakantie.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
5: Radio Oost. José de Bruin.

0: Rick Astley op Radio Oost. And whenever you need somebody. Nou, hallo, hier ben ik dan hoor.
1: José de Bruin.
0: Het is 6 minuten over 1 en zoals je weet ben ik er graag voor jou. Gezellig is het al in de app 0645671331. Ach, Karin. Karin stuurt een appje. Hey José, het is hier in Zwolle flink bewolkt vandaag. Met jouw muziek kom ik de maandag toch nog een beetje door. Groetjes van Karin op kantoor. Hoi Radio Oost, ik rijd net over de N35 richting Almelo. Grijze luchten buiten, koffie naast me en jullie gezellig aan op de radio. Fijn. En maandag allemaal, staat dan verder geen naam bij, dat is jammer. En dag toppers van Radio Oost. Het is hier donker en grauw, het is een typische maandagmiddag. Draai eens even wat leuks voor mij, heel gauw. Ik zie hier alleen mijn nummer, maar prachtig rijmpje. Ga ik doen.

Pim, leuk dat je erbij bent. En ook Tony stuurt hallo. Hallo Tony. Zometeen Chicago, If You Leave Me Now op Radio Oost. Na Mrs. Taylor Swift, het is The Faith of Ophelia.

0: Rustig aan, Wim. Hij zegt, hallo, je bent er net. Ga je nu alweer weg? Dat kent toch niet? Wim, ik ben er gewoon tot 4 uur. Gezellig als je er ook bij bent. We spelen Raad de Plat. Ja, misschien ken je Raad de Plaat wel. Raad de Plaat is natuurlijk echt een legendarisch spelletje waarbij jij een stukje van een plaat hoort en dat stukje dan moet raden welke plaat dat is. Raad de Plat is bijna precies dat. Alleen, ik lees een songtekst zo meteen voor. Nou, dat doe ik niet. Laat ik dat Jan-Willem maar even laten doen. En je hoort Jan-Willem zo meteen een songtekst in het plat vertellen, voordragen. En aan jou de vraag om welke plaat het gaat. Nou, ben je er klaar voor? Take it away.
1: Je hebt toch weer voor elkaar. Oh nee nou. Geen één azie en ik. Wie hebt s'avonds, Gary? Mijn eerste, mijn lessen, mijn hand. En het antwoord op al mijn drum. Ik ben mijn zonneging. Ik ben mijn man. Mijn sturende ster. Mijn soort van mirakel. Dat ben ik.
0: Mooi zeg. Jan-Willem zal het tegen je zeggen. Je bent een soort van mirakel, dat ben jij. Ik begreep er alleen helemaal niks van. Zullen we nog één keertje luisteren?
1: Je hebt toch weer voor elkaar. Oh nee dan. Geen ene azie en ik. Wie hebt s'avonds, Gary? Mijn eerste, mijn lessen, mijn hand. En het antwoord op al mijn drum. Ik ben mijn zonneging. Ik ben mijn man. Mijn sturende ster. Mijn soort van mirakel. Daar ben ik.
0: Dankjewel, Jan-Willem. Heb jij enig idee welke plaat ik zoek? Laat het dan weten. Doe je via de Oost-app 06-4567-1331. Titel en artiest mag daar.

0: Joe Jackson, en is he really going out with him? Klein beetje verwarring bij Ewout in de app.
1: Hè? Is het al weekend? José? Fijne maandag. Groetjes, Ewout.
0: Ewout, de groetjes terug. Nee, het is geen weekend. Het is wel je maandagmiddag. Gezellig dat je erbij bent. Het is bijna 1:30. We waren bezig met een spelletje. Raad de plat. Je hoort Jan-Willem wat vertellen in zijn soort plat. Ik zeg niet dat het helemaal perfect plat is, maar hè, we komen een heel eind. De vraag is alleen, welke plaat ben ik naar op zoek? Heb jij enig idee? Meld je dan even via de app.
2: Je hebt toch weer voor elkaar. Oh nee nou. Geen ene Azie en ik. Wie hebt s'avonds, Schadi? Mijn eerste, mijn lessen, mijn hand. En het antwoord op al mijn dromen. Ik ben mijn zonnigie. Ik ben mijn man. Mijn sturende ster. Mijn soort van mirakel. Daar ben ik.
0: Hoi José. Is het buurman met Soms ben jij de zon en ik de maan? Groetjes van Laurens uit Marienberg. Nee, dat is het helaas niet. Ben uit Geesteren, jij bent me alles hier van John de Bever, is helaas ook niet goed. De havenzangers met Jij bent de zon komt ook binnen. Ook niet het juiste antwoord. Weet jij het wel? Meld je even 06-4567-1331. En de prijs die je kan winnen is best wel fijn. Het zijn kaartjes voor Rips and Blues. Nou, dat lijkt mij toch in ieder geval heel leuk. Hey, zometeen hebben we het heel druk. Ja, misschien zag je me net al een beetje druk doen in beeld. Allemaal dingen aan het opruimen, de boel een beetje aan het rechtzetten en zo. We krijgen visite. Maar echt wel leuke visite, maar ook wel echt veel visite. Dus ik pak nog heel even de stofzuiger. En ga heel even dit hoekje zuigen. Wil je je benen even omhoog doen? Omhoog met je benen. Ja, super. Dan kan ik er zeg maar precies zo onderdoor. Ja. Heel top, dat hoekje, dat pak ik ook nog heel even mee.

0: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
1: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
1: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
2: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Kom je tweede Pinksterdag ook naar Leenders fietsen in Hengelo? Wij zijn geopend van 12 tot 5. Zien we je dan?
6: Hey, Radio Oost hier in Hardenberg. Hangt de bewolking stevig, maar de radio staat gezellig hard aan in de schuur. Groetjes van Henk. Henk, de groetjes terug. We praten hier graag bij met het laatste nieuws. Dat krijg je van Wieke. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. Van de 100 verdachten van wie de politie beelden heeft online gezet in een actie tegen oplichting, is nu 3/4 van hen de identiteit bekend. In maart werden de foto's van die verdachten online gezet in een actie genaamd Game Over. 34 verdachten hebben zichzelf bij de politie gemeld. 40 anderen zijn door tipgevers herkend. Bij allemaal is dat onderzoek nog wel aan de gang. Op de lijst stonden ook 2 verdachten uit Overijsselse zaken. Volgens de politie zijn ook zij herkend. Het is nog niet duidelijk of ze ook zijn opgepakt. 2 maanden na de gemeenteraadsverkiezingen hebben nu 19 van de 25 Overijsselse gemeenten nog geen nieuw bestuur. Vergeleken met voorgaande jaren duren die onderhandelingen steeds langer. Dat komt vooral door al die onderwerpen die de gemeenten erbij hebben gekregen de afgelopen jaren, vertelt onze verslaggever Rutger Borgerink.
8: Kijk naar plannen rondom asielopvang, waar natuurlijk heel veel weerstand tegen is en waar heel veel partijen ook al een ferm standpunt tegen innemen. Nou, je kunt je voorstellen dat dat soort gesprekken heel veel tijd kosten, hè, om uiteindelijk dan een coalitie te kunnen vormen. Ja, en als het gaat bijvoorbeeld om de plaatsing van windmolens, ook heel erg actueel in Overijssel. En ja, en dat soort items zorgt wel voor spanning en zorgt natuurlijk ook voor dat het dan dus langer duurt voordat er een nieuwe coalitie gevormd kan worden.
7: 6 gemeenten in Overijssel hebben al wel een nieuw college. Hardenberg was de eerste gemeente waar een nieuw bestuur is geïnstalleerd. En je kunt het misschien nu nog helemaal niet voorstellen, maar aan het eind van deze week wordt het zomers. Vanaf donderdag gaan we richting de 20 graden, vertelt onze eigen weervrouw Grieta.
9: Heeft het te maken ook met de warmte die nu in Zuid-Europa zich op stoom begint te komen. Dat sijpelt door in Frankrijk en een vleug daarvan komt ook onze kant op. En vanaf donderdag dus richting en in het Pinksterweekend, ja, dan die hogere temperaturen. En veel modelberekeningen hinten toch echt wel op de eerste 25er van het seizoen voor ons in Overijssel. Dus dat zou mooi zijn. Terras weer in zicht.
7: Ja, dat is heerlijk. Mm-hmm. Moeten we er wel even bij zeggen dat wij nu hier al wegsmelten en de ventilator
10: ja, misschien kan je het horen. Ja, ik denk niet. Ja, een beetje wel, hè.
11: Ja, het is echt, de temperatuur in dit pand is gewoon echt niet te regelen.
7: Nee.
11: En, mag ik toch even, ik dacht vanochtend, ik stond vanochtend onder de douche, toen dacht ik ga vandaag niet klagen op de radio over het weer. Mislukt.
7: Ja, ik wil toch even klagen, want het is moeilijk weer. Ik weet niet wat ik aan moet trekken weer.
11: Je hebt een heel leuk jasje aan, maar dat is bijna alweer te warm.
7: Dit is een heel leuk, mooi wollen jasje. Ja. Nou, groen is die, met een beetje wit stiksel en zo. Hartstikke leuk, alleen bloedheet.
11: Ja,
6: perfect voor half mei, zou je denken.
11: Ja.
6: Waar het niet dat het hier 83 graden is.
11: Het is hier inderdaad 83 graden. Buiten is het een stuk... We kunnen beter buiten staan, Wieke. Buiten is het echt een stuk wisselvalliger. Met soms ook buien. Die zijn heel pittig. Je hoorde het net al van Henk. Daar is het heel erg bewolkt. Onweer, hagel. We hebben echt van alles wat. Tussendoor breekt de zon dan wel eens, nou ja, er doorheen. Het wordt rond de 16 graden. Morgen begint dan droog met een zonnetje. Daarna bewolkt en regenachtig. En vanaf donderdag, je hoort het Griet al zeggen, nou, dan klimmen we richting dat terras. Tenminste, ik zit er al vast. Hey, en er is ook nog bijzonder nieuws.
6: Oh.
11: Ja, dat bijzondere nieuws gaat over deze vrouw. Where I find them, underneath your love. Is jouw favoriete artiest?
6: Ja.
11: Dus Shakira.
6: Toevallig.
11: Ja, leuk hè. Hey, Shakira die had heel veel gezeik met de Belastingdienst en zo. Nou, ze is eruit hoor, de Belastingdienst. Zij krijgt echt miljoenen euro's terug van die Belastingdienst.
6: Ka-ching.
11: Ja, het is echt heerlijk. Ze had een enorme, ze zeiden tegen haar, je hebt gefraudeerd met allerlei dingen.
6: Ah.
11: Blijkt helemaal niet te zijn. Dus Shakira gaat niet alleen dit WK heel veel geld verdienen met Dai Dai.
6: Ja.
11: Maar ook nog eens een keer haar handje ophouden bij de Belastingdienst.
6: Ongelooflijk.
11: José de

Deze week bij RTV Oost, de week van het nieuws. Al jouw vragen over het nieuws worden beantwoord. Stel je vraag op oost.nl/week van het nieuws.

0: Het is Foreign Journey en Waiting for a Girl Like You. Hey, hallo!
1: Visite, visite, een huis vol visite.
0: Nou, en visite is er zeker. De hele studio staat vol. Hallo, dames en heren.
2: Hallo.
0: Hallo. Hallo. Dit zijn allemaal hele nieuwsgierige, leuke mensen. Jullie komen allemaal voor de Week van het Nieuws. Reno, wat doe je hier?
3: Ja, wij zijn hier voor een rondleiding. En wij komen hier alles bekijken en even lekker koffie drinken en zo.
0: Maar toch ook hele kritische vragen stellen aan ons.
3: Ja, ja, ja.
0: Ja, want dat is een beetje de bedoeling, hè, van Week van het Nieuws. Dat je gewoon eens eventjes ons aan de tand voelt. En eens eventjes, hè, met je vuist op tafel slaat. Welke vraag heb jij nou bedacht waarvan je dacht, oh, als ik in een radiostudio sta, dat ga ik vragen?
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja, het soms. Ja. Ik spaar reclame-items en zo.
0: Oh, je bent hier eigenlijk. Oh, hij is alleen maar hier voor zichzelf. Oké. Okay. Ja, nou, wat wil je hebben? Een pen?
3: Nee, zo'n mooi kopje van RTVO's.
0: Oh, waar heb jij je tas? Je hebt je moeder bij je, hè?
3: Ja.
0: Heeft je moeder hem al in de tas? Jullie hebben, ik zag jullie wel net koffie drinken.
3: Ik heb hem nog niet in de tas.
0: Nee,
3: nog
0: precies.
3: Niet.
0: Nou, als je misschien een beetje volhoudt en zo, dan krijg je vast wel een koffiekopje.
3: Ja, die zijn wel mooi, die zijn wel mooi.
4: Ze krijgen een mooie goodiebag zo.
0: Wat zei jij? Oh, ze krijgen een goodiebag.
3: Mooi. Dat is nog mooi.
0: Ik weet niet of daar een kopje in zit. Reno, jij wilde graag, als je nou toch hier bent bij Radio Oost. Jij zei, José, ik wil een plaatje horen. Wat moet dat zijn?
3: Ja, ik wil het liedje Hemelbed Polka graag horen.
0: Hemelbed Polka?
3: Ja.
0: Reno, dat is een dikke
5: piratenknaller.
0: Dat is toch gewoon een dikke, vette piratenknaller, of niet?
3: Dikke hits.
0: Dikke hits. Wil jij hem dan zelf ook even aankondigen?
3: Ja.
0: Oké, okay. Ja, nou, wel op zijn piraat dan, hè?
3: Ja. Goeiedag, hier komt Hemelbed Polka. Luister lekker met Jojo.
0: Hallo,

0: Together Now. Nou, All Together was het zeker, even in de studio. Een rondleiding in verband met de week van het nieuws. Heb je nou zelf vragen aan ons, aan mij? Ga dan even naar oost.nl/week van het nieuws. Ga je daar naartoe, dan kan jij een vraag achterlaten. En wie weet, beantwoorden we hem op de website of op de socials. Dat is oost.nl/week van het nieuws. Gezellig dat je erbij bent op je maandagmiddag. Ik speelde net met jou Raad de Plat. Nog even doen?
1: Je hebt toch weer voor elkaar. Oh nee dan. Geen ene zie je niet. Wie hebt samen, schaddy? Mijn eerste, mijn lessen, mijn hand. En het antwoord op al mijn dromen. Ik ben mijn zonnige. Ik ben mijn man. Mijn sturende ster. Mijn soort van mirakel. Daar ben ik.
0: Nog 5 minuten. De tijd om jouw antwoord door te geven.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
4: Oké, we gaan.
5: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
6: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
5: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
9: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
10: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
11: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
12: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
13: Het nieuws in Overijssel. De politie in Deventer doet onderzoek naar de zoveelste autobrand. Vannacht brandde er weer eentje uit, dit keer in de wijk Het Rode Dorp. En de minister en staatssecretaris van Infrastructuur zijn vandaag in Overijssel in het kader van een soort van kennismakingstour. Ze hebben het onder andere over problemen op de N35 en de aanleg van de Neder-Saxe-lijn. Je leest daar meer over op oost.nl.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
15: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Taghi zit al een jaar zonder advocaat. De twee die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. In de Malediven zijn ook de lichamen van de laatste vermiste duikers gevonden. 5 Italianen kwamen donderdag om het leven toen ze op 50 meter diepte grotten gingen verkennen. 1 werd kort daarna al gevonden, de andere 4 zijn nu gevonden door Finse duikers. Een duiker van het Maledivische leger is bij de zoektocht ook omgekomen. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. Na de Zwembond en de Worstelbond laat ook de Internationale Turnbond weer atleten toe uit Rusland en Belarus. Deze sporters worden geweerd bij wedstrijden sinds de Russische invasie van Oekraïne. Wel mogen Russische

0: niet welkom zijn. De club overweegt dat besluit aan te vechten. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer. Tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten nevel of mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig, maar later bewolkt en geregeld regen. En het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
2: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
3: Behold bedrijf RTT in Goor en Nieuw Hit, neps alle soorten hold.
4: Wat moet korter?
3: Bij RTT heb ze alle soorten hold.
4: Nee, korter.
3: Bij RTT heb ze van een hold.
4: Korter.
3: Een bult hold bij RTT.
4: Korter.
3: RTT hold.
4: Korter.
3: Hold.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
5: Radio Oost. José de Bruin.

Cats and Jukebox Jive. José de Bruin. Hey, hallo. Goedemiddag. 2:06. Mooi dat je erbij bent. Gezellig om wat van je te horen via 06 4567 1.

0: 3-3-1. Er wordt flink meegespeeld en terecht, want op het spel staan kaartjes voor Rips and Blues. Als je weet te raden welke plaat ik zoek. Ja, het is volgens mij best ingewikkeld. Tenminste, ik krijg een hoop foute antwoorden binnen. Zo zegt ook Ewout, is het Job? Weet je wel, van jij bent zondag. Ewout kan het beter.
1: Toevallig Job.
0: Nee.
1: Jij bent de zon, jij bent de zee.
0: Nee, sorry Ewout, dat is het niet. Willem Duin met Mijn Allesie is het ook niet. Welke plaat ben ik naar op zoek?
2: Je hebt toch weer voor elkaar. Oh nee dan. Geen Azië en ik. Die hebt samen, schaddy. Mijn eerste, mijn lessen, mijn hand. En het antwoord op al mijn dromen. Ik ben mijn zonnegie, ik ben mijn maan. Mijn sturende ster, mijn soort van mirakel. Daar ben ik.
0: Het zal je maar gezegd worden, hè? Nou, eens even kijken of er wordt opgenomen. Dat zou ik wel gezellig vinden. Als je telefoon overgaat, je hebt net meegedaan, pak even op. Niet opnemen is ook niet winnen.
3: Andrea Brugge.
0: Hey Andrea, met José.
3: Hey.
0: Hallo, jij hoorde de telefoon en dacht, ach, kak, nu moet ik opnemen.
3: Ja, toch?
0: Heel goed. Andrea, voor jou was die volgens mij best wel makkelijker, want jij was een van de eerste met het juiste antwoord.
3: Ja, dat dacht ik al, en ik zit al een hele tijd te wachten.
0: Ja, oh, je dacht, wanneer schiet ze nou eens op? Ja, er was ook nog het week van het nieuws en er kwamen allemaal mensen tussendoor en zo, dus dank je wel voor je geduld. Welke plaat moet het zijn volgens jou?
3: Barry White, you are the first, you are the last, my everything.
0: Oh, heerlijk. Nou, nog één keertje luisteren voor het idee.
3: Oh, heerlijk.
2: Je hebt toch weer voor elkaar. Oh, nee dan. Geen ene Azië en ik. Wie hebt samen, schaddy? Mijn eerste, mijn lessen, mijn hand. En het antwoord op al mijn dromen.
0: Ach, ja.
3: Ja.
2: Ik ben mijn zonnegie.
0: Ja.
2: Ik ben mijn maan.
0: Ach.
2: Mijn sturende ster.
0: Ja.
2: Mijn soort van mirakel.
0: Oh, ja.
2: Daar ben ik.
0: Oh, dat is natuurlijk helemaal goed, Andrea.
3: Ja.
0: Gefeliciteerd, je wint kaartjes voor Rips and Blues.
3: Ja, leuk. Ik geef ze weg. Ik weet niet wel aan wie. Ja.
0: Oh, en aan wie ga je ze weggeven dan?
3: Ja, mijn dochter en schoonzoon. En die wonen in Haarlem bij Raalte. Dus,
0: die kunnen mooi op het fietsje.
3: Ja,
0: ja, heerlijk. Heel leuk. Ja, belooft ook echt wel weer een feestje te worden met een dikke line-up en zo. Dus nou,
3: ja,
0: mooi cadeautje geef je weg.
3: Ja, dacht ik.
0: Heel leuk. Nou, blijf even aan de telefoon. Dan vertel ik je hoe je die kaartjes krijgt. En dankjewel voor het meespelen, hè.
3: Graag gedaan. Dankjewel.
0: Goeiedag.
3: Ik zo.

Jim Diamond en I Should Have Known Better op Radio Oost. Het is 2:15 geweest. Mooi dat je erbij bent. Heel eventjes naar de app. Hey José, mooi dat jij vandaag weer op de radio bent. Gezellig. Mag je de hele week daar zijn? Groeten van Gerrit uit Ommen. Groetjes terug, Gerrit. Gezellig dat je even appt. Nee, ik was hier woensdag. Donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, nu is het maandag. Dus ik heb gewoon een prima werkweekje gehad. Nu zometeen even 2 dagen weekend. Alleen dat weekend valt dan bij mij altijd op. Dinsdag is het morgen en woensdag. Het is zo'n, het is een beetje error in mijn hoofd. Maar nee, dus ik ben er niet de hele week. Donderdag misschien weer, vrijdag in elk geval. Vanaf 4 uur hoor je me weer met het weekend in. En als je me dus de volgende keer weer hoort, dan weet je dat het weekend bijna gaat beginnen. Ik vind het heerlijk om van je te horen. Hallo Radio Oost, het is maandagmiddag. Bewolkt en druk in de winkel hier in Raalte. Iedereen die zingt ondertussen gezellig mee met de radio. Groetjes van Petra. Petra, wat leuk. Stuur dan even welke radio, waar je winkel is. Stuur even waar je winkel is. Dan kan ik even de groeten doen daar. Goedemiddag vanuit Kampen. De lucht is hier helemaal dichtgetrokken. Ik wandel toch even met de hond. Ik heb jullie aanstaan op mijn oortjes. Groetjes van Jan. Jan, de groeten terug. Leuk zeg. Ach, we hebben nog iemand uit Ommen. Anouk is er ook bij. Hallo vanuit Ommen. Het is typisch maandag weer vandaag. Het is grijs, het is niet heel lekker. Maar José, je maakt de middag een stuk gezelliger. Nou, dat vind ik echt oprecht heel leuk om te horen. Dank je wel. Leuk dat je een berichtje stuurt. Ja, voor wie het misschien ook een typische maandag is, is voor onze eigen Ruben Hillen. Hij won The Voice, The Voice of Holland. En kreeg als prijs een platencontract. Een platencontract en hij mocht optreden bij zijn coaches. Nou, zijn coaches, dat zijn Suzanne en Freek. En Suzanne en Freek die staan ongelooflijk vaak in een helemaal uitverkocht stadion. En dus mag ook hij daar optreden.

0: Overijssels mooiste, top 75.
1: Tweede Pinksterdag hoor je bij Radio Oost de 75 mooiste platen uit Overijssel.
0: Overijssels mooiste, top 75.

Dat is het laatste wat jij hebt gedaan uit pure frustratie. Ik heb mijn wasmand kapot getrapt. Ik was helemaal klaar met de was. Ja, ik woon nu sinds echt jaren weer een keertje samen. Hoe kan je dan irriteren, hè, aan een ander? Poi. Ja, dus de wasmand die is eraan. Maar ik had beter gewoon iets van een muziekinstrument kunnen pakken. Want Losing My Religion van R.E.M. is eigenlijk ontstaan uit pure frustratie. Gitarist Peter Buck die had net een mandoline gekocht. Hij wist eigenlijk helemaal niet hoe hij erop moest spelen. En terwijl hij op de bank een beetje zat te ploeteren, een beetje tv zat te kijken, nam hij zijn oefensessies op met een bandrecorder. En dat werd dus uiteindelijk heel veel jaar later Losing My Religion van R.E.M. Ja, ik moet gewoon op zoek.

0: Is wat dichter bij huis blijven.
1: Wat een goed plan.
0: NRV. Wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
1: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
0: NRV. Of misschien Lissabon en Algarve? NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
2: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
0: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
2: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
3: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
6: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
5: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
7: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
8: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
9: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Kruider Woninginrichting in Steenwijk geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
8: 20% korting?
9: Ja, bij Kruider in Steenwijk.
10: Het is 3:01. Het laatste nieuws krijg je van Wieke. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. Bij het ongeluk in Hellendoorn van gisteren is een vrouw van 61 uit Den Ham om het leven gekomen, meldt de politie zojuist. Het gaat om de bijrijder. De bestuurder, een man van 61, ook uit Den Ham, raakte gewond. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gistermiddag in het buitengebied van Hellendoorn. De auto botste tegen een boom en brak daarna doormidden. Hoe die auto van de weg is geraakt is niet duidelijk. Daar doet de politie nog volop onderzoek naar. Ondernemer Henny van der Most heeft gezondheidsproblemen en ligt in het ziekenhuis. Hij heeft stress en last van hartkloppingen. Volgens hemzelf komt dat na een roerige periode vol geldproblemen en vooral het verlies van zijn Rotterdamse attractiepark. Vorige week werd Van der Most uit Slagharen failliet verklaard. Hier op Radio Oost vertelde hij toen dat hij wilde dat hij nooit aan het project in Rotterdam was begonnen.
12: Ja, toen ik voor de kop slaan. Echt, dan denk ik, jongen, had ik dat nooit moeten doen. Ik bedoel, ja. Maar ja, ze hadden we, het was super in het begin. Super, echt waar, met de gemeente ook, alles kon. En in één keer beginnen ze zo te draaien, die politiek. En ja, daar is er niet meer, niks meer te houden.
11: Ja, er is ook beslag gelegd op al zijn bezittingen, waaronder ook zijn eigen huis. Tegen de regionale omroep Rijnmond vertelt Henny van der Mos zojuist dat artsen op dit moment onderzoeken wat er precies met hem aan de hand is.
13: Ik vind het toch sneu.
11: Ja.
13: Ja, dat is toch. Ik vind het. Ik heb ook een soort van. Ja, die man is helemaal miljonair geweest. En moet je daar nou medelijden mee hebben? En hij heeft het zelf een beetje. Ja. Nou ja, verziekt. Alleen, ik vind het dan toch. Toch ergens heel sneu.
11: Ja, dat is het ook wel. En er is een hele mooie documentaire over gemaakt. Die wordt komende maandag ook hier uitgezonden bij RTV Oost. En je ziet daar ook in dat hij tegen de klippen op altijd positief is. Mm-hmm. En dat is natuurlijk ook uiteindelijk zijn val gebleken. Dat hij dus inderdaad te hoog heeft ingezet wellicht. Maar het is toch een beetje schrijnend. Dan ben je ruim in de 70 en dan zit je binnenkort zonder huis.
13: Ja, heel heftig.
11: Iets anders dan. De politie waarschuwt maar weer eens een keer voor nepadvertenties op sociale media. In een jaar tijd zijn meer dan 500 webwinkels onderschept die zich voordeden als echte winkels. Ruim de helft van die nepwinkels maakt reclame op Facebook en Instagram. Het lijkt vooral te gaan om hoge kortingen voor producten van bekende winkels. Maar in werkelijkheid is het allemaal bedrog. Veel mensen trappen daarin, waaronder deze vrouw.
14: Ja, ik heb dan dingen uitgezocht. Een broek en een jas en een rugzak. En ben eigenlijk ook vrijwel direct gaan betalen. En dan ga je naar je inbox om te kijken of je een bevestigingsmail hebt gekregen. Ja, en die kwam niet.
13: Ja, in nepadvertenties wordt vaak gestrooid met dit soort mooie aanbiedingen. Mm. En zo waarschuwt de politie maar weer een keertje. Als het te mooi is om waar te zijn, dan is het dat ook.
15: Wat een fantastisch advies.
13: Ja, kunnen we weer mee door.
15: Zeker weten. Nou, in deze week van het nieuws is alles wat je leest op oost.nl gewoon helemaal waar. Precies. Is het laatste nieuws. Wieke, dankjewel.
13: Joep.
15: Gaan we nog even naar het weer. Binnen is het 68.000 graden. Ja, Wieke heeft dus voor mij een ventilator aangezet, omdat het gewoon zo bloedheet is binnen. Maar buiten is de graad of 16 op dit moment eigenlijk best aangenaam. Als het niet heel hard regent. Ja, het kan echt wel pittige buien zijn hoor. Met onweer, hagel, tussendoor misschien soms nog een beetje zon. Nou, morgen begint de dag in elk geval droog met een zonnetje. Daarna is het bewolkt en regenachtig. En vanaf donderdag, dan gaan jij en ik lekker het terras op.

0: Mijn lievelingsplaat van dit moment, Bruno Mars en I Just Might op Radio Oost. Hey, hallo, het is 3:15, tenminste bijna, op Radio Oost. José hier, gezellig dat je erbij bent. We moeten het even hebben over de belangrijkste titel van Radio Oost. En je hebt natuurlijk allerlei belangrijke banen hier binnen RTV Oost. Je hebt allerlei belangrijke personen. Maar voor artiesten is er eigenlijk maar één ding wat ertoe doet. De Nieuwe Oogst. Ja, de Nieuwe Oogst. Dat is de plaat die wij helemaal in het zonnetje zetten. De plaat waarvan wij denken, nou, dat kan wel eens een grote worden, hoor. Die plaat die komt deze keer van een vrouw die uit Dedemsvaart komt. Zij is ondertussen 41 en ze zit dit jaar 20 jaar in het vak. Miss Montreal, a.k.a. Sanne Hans. Op vrijdag 29 mei viert ze in het AFAS haar 20-jarig jubileum. Zegt ze zelf trouwens dit over.
1: Ik ben echt mega, want ik ga echt nummers spelen die ik al jaren niet heb gespeeld. Het wordt mooi, het wordt leuk, het wordt ouderwets rock en roll met Miss Montreal. Ik ben dan wel ietsje ouder, maar ik ga die hele AFAS helemaal kapot maken.
0: Nou, rustig aan zeg. 20 jaar dus. Het heeft natuurlijk knetterveel hits, hè. Maar zullen we eerst nog eventjes terug met waar het begon? Ik leerde Miss Montreal kennen van die catchy kaasreclame.
2: Oh, die is leuk en ook mijn maat. Even kijken of hij staat, maar waar is het gordijn al gebleven? Ach, gelukkig heb ik altijd nog een goed lijf, dus een goed leven. Beetje flirten voor die baan, denk ineens verzuig ik aan, maar zo zal hij me zeker nooit vergeten. Ach, gelukkig heb ik altijd nog een goed lijf, dus een goed leven. Stoere blik langs een vol terras, knik mijn enkel uit de pas, strompel verder en wordt nagewezen. Nou en gelukkig heb ik altijd nog een goed lijf, dus een goed leven.
0: Ach, zoek ik dan ook
3: als je maar goed in je vel zit.
0: Nou, als je maar goed in je vel zit. Nou, zeker. Na die slanke reclame kwamen er allemaal tv-optredens en zo. En toen kwam er ook eigen muziek. Nou, dat is zo te gek, want ze heeft zoveel muziek gemaakt. Bijvoorbeeld deze. Ja, gewoon kerstmuziek. Een soort van de Mariah Carey is ze geworden van Nederland. Being Alone at Christmas, maar ook deze.

Supermooi vind ik dit. En haar nieuwe plaat Schuilen hoopt ze weer aan dit rijtje met knettergrote hits toe te voegen. Nou, dat begint in elk geval al lekker. Want de belangrijkste titel van Radio Oost heeft ze al. Miss Montreal, Schuilen, is deze week de nieuwe Oost. Yes!

Radio Oost, hey José hier, James Blunt en 1973. Leuk dat je erbij bent op je maandag. Wat moet jij nog allemaal doen vandaag? Ja, op mijn lijstje staat onder andere boodschappen. Moet mijn was nog opvouwen. Ja, ik had geen wasmand meer. Oh ja, wasmand kopen. Ik moet nog stofzuigen. Ik moet de vaatwasser nog uitruimen. Moet mijn bedden nog verschonen. Er ligt een kat op namelijk. Ik heb echt hekel aan een kat. Maar goed, moet je maar niet tegen mijn vriend zeggen. Maar zijn kat ligt op bed, dus dan ben ik het bed verscholen. Moet mijn kinderen ophalen bij de BSO. Moet ik eten voor ze maken. Dan moet ik de ene in bad doen. En de andere onder de douche. Zorgen dat ze allebei tanden hebben gepoetst. En dan zelf een beetje op tijd naar bed. Want ja, morgen moet ik gewoon weer werken. Als jij een to-do-listje zou hebben, hè? Waar en wat zou een beetje jouw to-do-lijstje zijn? Nou ja, mijn to-do-lijstje voor vandaag is dus angstaanjagend lang. Maar jouw kus staat ook ergens op dat lijstje. Vlak onder de wc schoonmaken. Ja, dat is heel naar. Het klinkt echt als een romantische track. Heel zoet, heel lief. Oh, jouw kus staat op mijn lijst. Ik wil je, kom hier. Ja, maar stiekem is het gewoon een super cynisch verhaal. Want bij deze heren staat de liefde gewoon genoteerd tussen de wekelijkse saaie huishoudelijke klusjes. Schat, hang even die lamp op. Schat, doe even die plint. En oh ja, your kiss is on my list. Nou, Hall & Oates dan maar. Met kiss, ik denk nummer 4 op de lijst van vandaag. On my list.

0: Ochtendshow.
1: Het weekend begint goed met de Bas en Bert Ochtendshow.
2: Bijna 8:08, ik zeg goedemorgen.
3: Morgen, Bert.
1: Met Bas Nijhuis en Bert van Lossen.
3: Hij heeft een diepe passie voor het weer, met name voor sneeuw en extreme verschijnselen. We zitten met de verkeerde weerwand, Bert.
4: Ja, maandag maatse bui.
1: De Bas en Bert Ochtendshow.
5: Maar jongens, ik ben blij dat ik, dat ik dan nog bij jullie op de radio mag.
2: Zeker, want je hebt een nieuwe single. Ik wil je helemaal. Ja. En een leuke videoclip.
5: Ik dacht, nou, laten we gewoon even wat anders doen, jongens. Nu kan het nog, hè?
2: Ik wens jullie veel plezier.
5: Ja, dankjewel.
1: De Bas en Bert Ochtendshow. Elke zaterdag van 8 tot 12 op Radio Oost.
6: Steen, evenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
7: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Nu bij Dirk. Vitakraft kattensnacks of drink voor €1,99.
9: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
10: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
11: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
12: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
11: Beren goed, thanks, bo!
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: En actie, olifant!
13: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
14: Het nieuws in Overijssel. Ondernemer Henny van der Most uit Slagharen heeft gezondheidsproblemen en ligt in het ziekenhuis. Hij heeft last van stress en hartkloppingen. Volgens hemzelf komt dat na een roerige periode vol problemen en zijn faillissement van vorige week. En de politie in Deventer doet onderzoek naar de zoveelste autobrand. Vannacht brandde er eentje uit in de woonwijk Het Rode Dorp. Meer nieuws, dat vind je op oost.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
15: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Belastingdienst verdenkt een groep Bulgaren van de miljoenen fraude. Ze zouden op grote schaal DigiD's hebben aangevraagd in Nederlandse gemeenten. Daarna werden belastingaangiftes ingevuld met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. De Belastingdienst zou zo een bedrag van in totaal €6,7 miljoen hebben overgemaakt naar de fraudeurs. Volgens staatssecretaris Ehrenberg is daarvan nog ruim 2 miljoen terug te halen, omdat de Belastingdienst intussen rekeningen heeft geblokkeerd. 15 jaar geleden kwam ook al een grote fraude door Bulgaren aan het licht. Toen ging het om het onterecht innen van toeslagen. Het vakantiegeld voor gepensioneerden valt dit jaar hoger uit. Seniorenplatform AOW.nu berekende dat mensen met AOW dit jaar netto tot 20% meer vakantiegeld krijgen. Zo krijgen alleenstaande AOW'ers eind deze week €1,174 vakantiegeld gestort, bijna €200 meer dan vorig jaar. Ook partners die beide AOW krijgen gaan erop vooruit. De stijging komt vooral doordat het minimumloon flink omhoog is gegaan. De AOW is eraan gekoppeld. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Taghi zit al een jaar zonder advocaat. De twee die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. De KNVB denkt dat er zo'n 5000 Oranje-fans in de stadion zitten tijdens de eerste wedstrijden van het WK volgende maand. Daarnaast verwacht de voetbalbond nog eens 5000 extra fans die meelopen in de zogenoemde fanwalk, de oranje mars die voor de wedstrijden wordt gelopen. De wedstrijden zijn in de VS, Canada en Mexico. Oranje trapt af in Dallas tegen Japan. Ook de andere poolwedstrijden zijn in de VS.

0: NOS-journaal.
1: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
2: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Harco in Raalte geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
1: 20% korting?
2: Ja, ook bij Harco in Raalte.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
4: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
5: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
6: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
7: Radio Oost. José de Bruin.

De Fine Young Cannibals, dit is Radio Oost op je maandagmiddag. José de Bruin. 6 minuten over 3. Hey, hallo, gezellig dat je erbij bent. Ik heb toch het idee dat ik een soort digitale postbode moet spelen. Nou, dat vind ik helemaal niet erg hoor. Gezellig om wat van je te horen via 06 4567 1.

3-3-1. Want, let op. Hallo, ik denk dat Ellen kijkt. Doe haar maar de groeten, ik ben aan het werk. Oké, dit komt van Bert-Jan. Bert-Jan, dit is dus een bericht van jou voor Ellen. Ik ben dan een soort van het doorgeefluik. Ja, precies. Dus Bert-Jan zegt tegen Ellen... Hallo, ik denk dat Ellen kijkt. Doe maar de groeten. Oh ja, dat moet ik dan zeggen aan Ellen. Ellen, de groeten van Bert-Jan. Ja, zo. En werk ze, Bert-Jan. Gezellig om wat van je te horen. Richard uit Borne is erbij. Het is zo grijs buiten dat ik net per ongeluk mijn zonnebril op de zaklamp stand zocht. Gelukkig schijnt jullie muziek nog een beetje. Nou, leuk. Gerda uit Steenwijk is erbij. Oh, Gerda is iets aan het doen. Oh, daar stuurt ze ook een fotootje van. Ze stuurt dat ze appeltaart aan het pakken is voor haar visite van vanavond. De keuken ruikt wel beter dan het er weer uitziet. Nou, dat snap ik, Gerda. Als het ook al ruikt zoals het eruit ziet, dan is het al heerlijk. Yusuf uit Rijssen is er vandaag wel een lastige dag, zegt hij. Ach, het is precies een jaar geleden dat zijn vader overleed. Fijn om tijdens het werk toch jullie vertrouwde stemmen te horen. Nou, mooi, Yusuf. Fijn dat we er toch voor je kunnen zijn. Ja, dat zijn we graag op Radio Oost. Goedemiddag, hier Anna uit Vriezenveen. Die is in het ziekenhuis bij haar moeder samen de uitzending aan het luisteren. Geef wat lekker rust en ontspanning op zo'n lange middag. Nou, Anne, fijn dat ik ook wat voor jou kan doen. Theo uit Zwartsluis is erbij, onderweg op het water vandaag. En ondanks het sombere weer is het toch best wel lekker. Hi José, zou je nog een liedje willen draaien? En wel het volgende. Oh, het is Duitse Joachim. Weil wir Freunde sind van de Wildecker Herzbuben. Bedankt. Ik moet even zoeken, Joachim, of ik dat ergens heb. 06-4567-1331 staat wagenwijd voor je open. Zometeen vertel ik je dat ik je hulp heel hard nodig heb. In jouw stem. Waarbij? Dat hoor je na Ace of Base. Het is The Sign op Radio Oost.

0: Overijssel's mooiste, top 75.
1: Tweede Pinksterdag hoor je bij Radio Oost de 75 mooiste platen uit Overijssel. En jij kunt die lijst samenstellen. Stem nu jouw Overijssel's mooiste, de top 75, in. Ga daarvoor naar onze website oost.nl.
0: Overijssel's mooiste, top 75.

Toontje Lager, Lente in Twente, staat niet op de lijst. Klinkt wat streng, maar ik heb het over Overijssels mooiste. Met Pinksteren zenden we hem uit. De stembus is geopend. Tot en met 22 mei kun je stemmen op jouw favoriete hits uit de provincie. Op Tweede Pinksterdag dan zenden we dus de top 75 van Overijssels mooiste uit op Radio Oost. Samengesteld door jou. En daarom hebben we je hulp hard nodig. Stem op je favorieten en zorg ervoor dat ze de lijst halen. Want ja, stem je niet, dan heb je een hele taaie dag hoor op Tweede Pinksterdag. Krijg al een suggestie van Janko. Hey José, graag iOS met voltooid verleden tijd. Tevens een tipje voor de top 75 met Overijssels mooiste liedjes. Dankjewel Janko, je moet hem even opzoeken op oost.nl/Overijsselsmooiste. Volgens mij staat hij daar nog niet tussen. Wel natuurlijk veel Ilse de Langes en zo. Komt iOS ook niet uit Groningen? Dacht ik. Jaap Rezema vind je bijvoorbeeld in de lijst. Wat dacht je van Pip Lucas? Staat er natuurlijk ook. Prodigal Sons vind ik dan weer heel erg leuk. Zandloper van Typhoon Tangerine staat in de lijst. Zoe Levi samen met Snelle bijvoorbeeld. Wat dacht je van Cool Quest? Cats in the House? The Common Linnets? Amar? Ancora? Ja, er zijn echt zoveel dingen om uit te kiezen. Stemmen doe je nu op oost.nl/Overijssels mooiste.

Earth, Wind and Fire en Style op Radio Oost. Tijd voor even een snelle radiovraag tussendoor voor de liefhebbers. Wat krijg je als je de verwarming in de auto lekker hoog zet, buiten ijskoud is en je op de achterbank net iets te gezellig met je partner zit te smoeselen? Juist. Dan krijg je natuurlijk beslagen ruiten. In 1989 maakte de Queen of Rock'n'Roll er een zwoele wereldhit over. Het is Tina Turner op Radio Oost. Met haar Steamy Windows.

0: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
1: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Kom tweede Pinksterdag naar de Weerseloze Markt. De gezelligste markt van Twente.
10: Ja, je kan kiezen voor Bukkers bijvoorbeeld. Of Wieke en ik zijn even ons lijstje aan het samenstellen voor Overijssel's mooiste.
11: Ja, wat hebben we daar zin in. Hè? Zo'n lekker lijstje. Je kunt nog stemmen tot 22 mei. En er is heel veel Overijssel's product hoor.
12: Ik kan niet kiezen.
11: Oh.
12: Nee, ik heb ook al mijn beklag gedaan bij Jan-Willem. Heel eerlijk gezegd. Ik vind dat er te weinig heino's. Er staat bijvoorbeeld heel veel. En dat snap ik ook. Hè. Er staat heel veel Hullenboer in. Herman Lippinkhoff en zo. Harte 10. Maar er staan heel weinig heino's en Bukkers in.
11: Oké.
12: Dat vind ik jammer.
11: Ja.
12: Ik wil graag eigenlijk 75 liedjes heino's draaien. Of 75 liedjes Bukkers.
11: Vind ik een goed idee.
12: De Overijsselse top Bukkers, ja. Noemen we het dan.
11: Nou, bij deze.
12: Volgens mij ben ik helemaal niet aan het werk.
11: Ah,
12: nou
11: joh.
12: Goed. Wieke, jij hebt het laatste nieuws.
11: Ja, goedemiddag.
12: Goedemiddag.
11: Een groep lokale partijen met pro in hun naam is vandaag naar de Raad van State gestapt. Ze maken bezwaar tegen de nieuwe naam van GroenLinks Partij van de Arbeid, die afgekort ook pro heet. Onder andere pro Hengelo is daar niet blij mee. En ook pro Veenendaal is een van de partijen die bezwaar maakt. Ze willen niet geassocieerd worden met die landelijke partij en zijn bang dat het voor verwarring zorgt bij de kiezer.
13: Inwoners die weten niet meer, maar zijn die nou één of geen één? Het gebeurt nu al dat we moeten uitleggen dat je niet onderdeel bent van die landelijke partij. Maar er komt ook een hele nieuwe generatie kiezers die de komende jaren voor de eerste keer mogen stemmen, die niet beter weten dat PRO het oude GroenLinks Partij van de Arbeid is.
11: Ja, die zaak loopt nu dus. Het is nog niet bekend wanneer de Raad van State met een uitspraak komt.
12: Ik vind het nu al heel ingewikkeld.
11: Ja.
12: Hoe hij het ook uitlegt, maakt het eigenlijk
11: geen één of wel één.
12: Ze hebben geen één of wel één met PRO. Nee, we zijn dus geen één, maar als je wil, dan zijn we er wel één.
11: Ja, het is verwarrend, hè?
12: Heel verwarrend.
11: Nou, en daarom loopt nu dus die zaak wanneer we dus die uitspraak gaan horen. Dat hoor je binnenkort. Leerlingen van basisscholen in de gemeente Staphorst gaan deze week met elkaar in debat bij de jaarlijkse kindergemeenteraad. Onder leiding van de burgemeester bespreken ze allerlei onderwerpen, zoals een verbod op fatbikes of de komst van een zwembad. Het project is bedoeld om kinderen kennis te laten maken met de democratie en hoe je een debat voert. Na afloop mogen de kinderen ook stemmen over bepaalde voorstellen en kiest een jury welke groep dat het beste heeft gedaan. En we zitten midden in de eindexamenperiode. Binnenkort weer de vlaggen met rugzak aan de gevel en hoor je de opluchting bij duizenden scholieren. Maar achter al die cijferlijsten en succesverhalen zit ook wel meer. Want niet iedere examenkandidaat haalt bijvoorbeeld een 10. Sommigen knokken zich met dyslexie, stress of heel veel zorgen thuis toch naar dat diploma. Wie dat ook ziet, is deze docent Nederlands uit Deventer. Zij merkt dat haar leerlingen lang niet altijd goede omstandigheden hebben in hun eigen huis.
14: Wifi thuis of stilte en rust en regelmaat, zal ik maar zeggen. Gelukkig zijn er dan natuurlijk ook plekken waar je naartoe kan. Ik weet dat de bibliotheek altijd een fijne studieplek is voor leerlingen, maar Ja, soms moet je ook thuis zijn omdat je mantelzorger bent. Of wil je thuis zijn omdat er van alles speelt. En is je volle aandacht gewoon even niet bij dat examen. Maar ja, je kunt dat niet uitstellen. Dat gebeurt gewoon nu. Dus je moet er nu bij zijn.
12: Ja, ik vond dit een heel mooi pleidooi. Mm-hmm. Het gaat er dus eigenlijk over dat wanneer je een pittige aanloop hebt en slaagt met een 5,5, dat minstens zo knap is wanneer je met 10 slaagt en een makkelijke aanloop.
3: Ben het hier helemaal mee eens. Weet jij je cijferlijst nog van je examen?
12: Ja, het was wel redelijk hakken over de sloot.
3: Oh ja, ja. Bij mij was dat het ook. Maar ja. Mijn ex-vriendje die dacht dat het een goed idee was om tegen een boom aan te rijden. Niet lang daar voor. Ja. En is dus overleden. Dus dan ga je op je 15e je examenperiode in mijn geval. En ik was daar gewoon echt totaal niet mee bezig. Nee. Het was gewoon, het kon me echt letterlijk aan mijn reet roesten wat er gebeurde.
12: Ja.
3: Maar ja, uiteindelijk heb ik dus wel mijn examen gehaald. En was ik mega trots op, weet je. Dus ik snap ook heel erg dit verhaal.
12: Ja, belangrijk om daar echt oog voor te hebben. Dat heel veel jongeren dat echt niet zomaar voor elkaar krijgen en toch slagen. Dus laten we dat een beetje in ons achterhoofd houden voor de komende weken.
3: Mooi, Wieke. Dat gaan we zeker doen. Nou, dat weer, dat is minder mooi. Het is echt bar en boos. Ja, nu wordt het hier weer heel donker in Hengelo. Het varieert een beetje waar je zit in onze provincie. Maar dat je een bui op je dak krijgt, dat staat wel vast. Het zijn soms ook pittige buien met onweer en hagel. Tussendoor breekt dan wel af en toe de zon door. Het wordt rond de 16 graden. Morgen begint voor de verandering eens droog met een zonnetje. Daarna wel weer bewolkt en regenachtig. Maar vanaf donderdag wordt alles beter.
15: José de Bruin.
16: Wat is de vraag?

Milo op Radio Oost. You don't know. Zometeen heb ik wel jouw hulp nodig. Ik hoop dat jij het wel weet. We gaan liedjes invullen voor de 6 voor 7. Die gaan over nieuws. Nou, ben benieuwd of je daar de nummers bij kan bedenken. Ik heb er één in gedachten.

0: is Meeuwis en Van Gant.
1: De 6 voor 7.
0: Hey Jan Willem.
2: Hey José.
0: Hoe zou je dat dan zeggen? Verliefd zijn is veel leuker. Verliefd in dialect.
2: God, wat is verliefd zijn in dialect?
0: Ja, dat weet ik niet.
2: Ja, dat is lang geleden.
0: Dat doen we niet in dialect.
2: Grapje.
0: Ja, zou ik ook zeggen. Ik weet dat jouw vrouw altijd kijkt.
2: Zeker. En luistert.
0: Hallo, even zwaaien. Ja. Mag je nog thuiskomen of is het voorbij?
2: Ja, zeker. Nee, ze luistert altijd heel goed naar mij.
0: Oh ja, precies. Wat fijn zeg. Ja, toch aardig dat ze die ketting, dat je die iets... Nou, oké. Het is de week van het nieuws. Onze 6 voor 7 gaat daarom vandaag over nieuws. Er waren heel veel mensen al in de studio zo straks.
2: Ja, zeker. Nee, het is een gezellige dag. Mensen over de vloer om alle dingen achter het nieuws ook te ontdekken.
0: Ja, precies. Eens kijken wat ik nou eigenlijk de hele dag aan het doen ben.
2: Ja.
0: Ja. Sorry nog voor die verzoekplaat. Die kwam nog tussendoor gehengst. Ja, maar je moet mensen dan ook een beetje meenemen. Hè?
2: Zeker.
0: De volledige ervaring. Hij mocht een plaatje aankondigen. Er mocht iemand hier op een, op een knopje drukken.
2: Ja.
0: Dat zie je?
2: Nee, ik zag iets in beeld dat ik dacht van... Er stond nu Bert van Lossen dat jij...
0: Maar Bert en ik die wisselen nog wel eens op.
2: Dat is waar.
0: Ja, goed. De 6 voor 7 gaat over nieuws. Dat zou ook nieuws zijn. Maar vandaag start dus de eerste nationale week van het nieuws. Oost.nl/week van het nieuws lees je er alles over. Maar welke plaatjes horen bij het nieuws? En dan niet zozeer... zeg maar ellendig bij het nieuws, maar meer welke plaatjes gaan over het nieuws. Het echte nieuws. Zeg maar bijvoorbeeld de radio. Ja, je kan ook allerlei dingen bedenken als de bom.
2: Ja, nee, precies.
0: Nee, het moet echt over...
2: vrolijke dingen, ja.
0: Het moet over ons gaan.
2: Ja, een paar aanvragen voor, dat vind ik wel heel fijn, een lekker oud plaatje van Lori Spee. Zeg jou Lori Spee nog iets?
0: Geen idee.
2: Nou, dat moet je maar eens even opzoeken. How Many Times is een hartstikke mooi nummer van haar. Maar ze heeft ook gezongen Good News, Bad News.
0: Good news, bad news.
2: Even kijken, Mark die komt daar onder meer mee. En even kijken.
0: Oh ja, ik zie het. Even een klein stukje doen hoor. Even.
2: Ja, dat is lekker hoor dit.
0: Oh heerlijk.
2: Ja, echt zo'n vergeten plaatjes.
0: Hey, hallo en goedemorgen.
2: Ja, zeker. Goedemorgen.
0: Oh, heerlijk dat je erbij bent. En zet hem hier en hou hem hard. Dit is good news, bad news. Oh, nou, best goed gegokt. Leuk.
2: Moet je iets mee gaan doen, José.
0: Ja, is ook zo.
2: Joe Lewis en de News bijvoorbeeld. Is ook een.
0: Heel leuk.
2: Altijd een fijne band.
0: Hier is de nieuws van ILO.
2: Ja, en even kijken. Joe Jackson met de Sunday Papers.
0: Oh, heel leuk. Ja, over de papers.
2: Oh.
0: Je hebt natuurlijk ook Yesterday's Papers van de Rolling Stones. Maar wist je dat je ook Morning Papers hebt?
2: Morning Papers?
0: Morning Papers, ja. Mm-hmm. Ik ben nogal fan van Prince. Was fan. Ja, ik ben nog steeds fan, maar de man is niet meer onder ons. Ja. Hij heeft een heel album gemaakt en dat heet Nieuws. N.E.W.S.
2: Ja.
0: Er staan vier nummers op. Noord, Oost, Zuid en West. Ongelooflijk vaag. Maar hij heeft ook een nummer gemaakt over het nieuws. En dat heet dan The Morning Papers. Mag ik die alvast draaien?
2: Ja, alleen N.E.W.S. betekent North, East, West, South.
0: Precies, maar het staat dus ook voor...
2: South.
0: Het staat dus ook voor nieuws.
2: Mooi. En het Good News Week van de Hedgehoppers.
0: Welterusten, mijn heer de president van Boudewijn de Groot. Mag ik nou die plaat draaien? Van
2: Prins?
1: De 6 voor 7.

0: Vergeet je plaatjes niet door te geven, hè? Voor de 6 voor 7, die gaan vandaag over nieuws. Welke plaatjes weet jij die gaan over bijvoorbeeld de krant of televisie? Laat het weten via 06-4567-1331. Ik doe de deur dicht. Ik ga instappen. Ik spreek je waarschijnlijk donderdag weer.
1: Ik doe de deur dicht.
0: Ja, dat zeg ik net.

0: genieten. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
1: Vliegt met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
2: Truly's met Grenke.
3: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
4: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
3: Precies wat we nodig hadden.
4: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
5: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
4: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
5: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op CoreDate.nl/nalatenschap.
6: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: BME Legend. Jack and Jones. Cars. Gabbiano. Cast Iron. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering. Scherpe prijzen. Sams.nl.
9: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
10: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Buscher Woonadviseurs in Denenkamp geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
9: 20% korting?
10: Ja, bij Buscher in Denenkamp.
11: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. Ondernemer Henny van der Most uit Slagharen heeft gezondheidsproblemen en ligt in het ziekenhuis. Hij heeft stress en last van hartkloppingen. Volgens hemzelf komt dat na de roerige periode vol problemen en zijn faillissement. En leerlingen van basisscholen in de gemeente Staphorst gaan deze week met elkaar in debat tijdens de jaarlijkse kindergemeenteraad. Meer nieuws, dat vind je op oost.nl.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
13: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond de opvang van asielzoekers. Onder meer in IJsselstein liepen betogingen tegen opvanglocaties uit de hand. Bij het overleg vanavond zijn premier Jette, asielminister Van den Brink, minister Heerma van Binnenlandse Zaken en minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. De VNG riep vorige week op tot het spoedoverleg. De organisatie zegt dat democratisch genomen besluiten, zoals over de asielopvang, steeds vaker worden ondermijnd door intimidatie, bedreiging, geweld en ontregeling. Opnieuw wordt een groep Bulgaren verdacht van miljoenenfraude. Volgens de Belastingdienst zouden de Bulgaren DigiD's hebben aangevraagd om belastingaangiftes in te vullen met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. 15 jaar geleden kwam grootschalige toeslagenfraude door een Bulgaarse bende aan het licht. AOW'ers krijgen dit jaar tot 20% meer vakantiegeld, heeft seniorenplatform AOW.nu berekend. Alleenstaanden krijgen eind deze week €1174, bijna €200 meer. Ook mensen met een partner gaan erop vooruit. De stijging komt door de koppeling met het minimumloon. Als dat stijgt, stijgt ook de AOW. Feyenoord heeft de Belg Davy Rigaud aangesteld als nieuwe technisch directeur, melden verschillende media. De 38-jarige Rigaud komt over van Club Brugge, waar hij successen kende. Het tekent voor 3 jaar bij Feyenoord. Volgens het AD heeft Feyenoord ook een akkoord op hoofdlijnen met Robert Eenhoorn, die de nieuwe algemeen directeur moet worden. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten nevel of mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig, maar later bewolkt en geregeld regen. En het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Het is 2 minuten over 4. Er staat 1 file op de N35 tussen Heino-Zuid en Raalte. 3 kilometer, 9 minuten de vertraging.
2: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
10: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Bendy en Losser geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
15: 20% korting?
10: Ja, ook bij Bendy en Losser.
16: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel

0: tweede Pinksterdag ook naar Leenders fietsen in Hengelo? Wij zijn geopend van 12 tot 5. Zie meer dan.
1: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
2: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
3: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
4: Radio Oost. Jan-Willem Koper.

0: daar begint alles mee. Respect yourself and express yourself vervolgens. Madonna hoor je.
1: Jan-Willem Cobus en Wieke Essendam.
2: Goedemiddag.
0: Heel goedemiddag. Ja, maar als je jezelf niet respecteert, ja, wie moet het dan doen?
2: En zo is het maar net. Een belangrijk advies op de eerste dag van deze mooie week. Het is nu nog een beetje grijs. Later deze week 25 graden zon op het terras.
0: Ja, het komt eraan. Het gaat weer de betere kant op. Kunnen we lekker op fietsje en dat soort zaken. Waar we het ook over gaan hebben is niet alleen het weer, maar ook het eindexamen. Dat is nog steeds gaande.
2: Oh, zo spannend, zo spannend. En hoe is het voor de leerlingen die het ook echt spannend vinden en die het niet zo makkelijk hebben richting hun diploma? Dat horen we strakjes. We gaan ook kijken naar de appeltjes van Oranje. De prijzen voor mooie initiatieven in ons land. En die hebben we natuurlijk ook in Overijssel.
0: Ja, wat minder mooi is, is dat we niet genoeg stroom hebben. En kabeltjes en al dat soort zaken. Nou, over de netcongestie met een duur woord gaan we het zo meteen nog even hebben. Want bedrijfsleven in onze provincie maakt zich zorgen.
2: En we gaan het ook hebben over mijn favoriete onderwerp. Oh. Het nieuws.
0: Ja.
2: Ja, je verwacht het niet. Nee. Het is namelijk de week van het nieuws. Dat doen we ook hier bij RTV Oost. Daar kun je meer over vinden op onze website. We doen eraan mee en we doen er ook aan mee door middel van de 6 voor 7.
0: Ja, de hele dag hebben we een hele groep nieuwsgierigen
2: over de vloer lopen...
0: om te kijken hoe het hier achter de schermen gaat. Hartstikke gezellig. En welke muziek past daar daarbij? Die willen we graag van jou horen over...

0: Hal Stewart en On the Border.
1: De nieuwsplaten uit zes decennia in 6 voor 7.
0: Ja, we gaan het hebben over het nieuws, want daar kunnen we het elke dag wel over hebben. Daar hebben we het ook elke dag over.
2: Zeker, zeker. Het nieuws uit onze provincie. Dat is onze baan op zich, hè?
0: Ja,
2: dat vinden we ook het leukste wat er is. En deze week wat extra aandacht ervoor in de eerste nationale week van het nieuws.
0: Ja, is dat nog nooit eerder geweest?
2: Nee.
0: Nou, dat is nieuw.
2: Belangrijk.
0: Mooi. De week van het nieuws dus. Hoe zit dat nou eigenlijk? Hoe komt nieuws tot stand? Wat gebeurt er allemaal achter de schermen? Vandaag heb ik een hele groep mensen die meekijkt en meeluistert wat we allemaal aan het doen zijn met de vergaderingen, met de uitzendingen. Hartstikke leuk.
2: Ja, heel belangrijk. Heb jij ook nog vragen? Dan kun je die ook nog indienen via oost.nl/weekvanhetnieuws. En via onze Facebookpagina kun je dan weer liedjes indienen.
0: Ja, en wij hebben ook weer een vraag voor jou inderdaad, van welke muziek vind jij dat erbij past? Want het nieuws, dat is toch wel iets waar je het altijd over kunt hebben in allerlei vormen. En bijvoorbeeld, Here's the News van Electric Light Orchestra. Vind ik wel een mooi idee.
2: Ja, of AHA met The Sun Always Shines on TV.
0: Oh ja, het is altijd beter dan het is.
2: Nou, liever op de radio toch?
0: Ja, zo is
2: leuker dan TV. Hè?
0: Nieuwsplaatjes, die zoeken we. En jij mag ze doorgeven. Dat kan op 06 45 67

Deze week bij RTV Oost, de week van het nieuws. Al jouw vragen over het nieuws worden beantwoord. Stel je vraag op oost.nl/week van het nieuws.

0: De mannen van de Pet Shop Boys en Suburbia, hoor je?
1: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
0: Het stroomt alweer binnen met de verzoekjes voor platen over het nieuws, want het is de week van het nieuws.
2: Ja, en daarom liedjes over radio, tv, de krant, de microfoons of gewoon het journaal. Bijvoorbeeld Kinderen voor Kinderen en Als ik de baas zou zijn van het journaal.
0: Ja, ken je die nog?
2: Ja, heel leuk.
0: Ja, nee, helemaal super. Dat is ook nog steeds jouw droom, toch?
2: Ja.
0: Goed.
2: Langzaam op weg.
0: Gaat vanzelf een keer uitkomen. Zeker. Nu al soms.
2: Oh ja.
0: Ja hoor.
2: Ieder zit in.
0: Lori Spey en... Goed nieuws, slecht nieuws en het is sowieso deze week de nieuwsweek, de week van het nieuws, dus goed nieuwsweek.
3: It's good news week. Someone's dropped a bomb somewhere, contaminating atmosphere and blackening the sky.
0: Nou, dat is helemaal geen goed nieuws,
2: nee.
0: Maar goed. Okay. De headshoppers hebben het anders ingeschat.

0: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer? Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
1: Hans, alleen de prijs is anders.
2: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
3: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon
7: kozijnen. Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
8: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
9: Het is 4:30 geweest. Op dit moment nog zo'n 14 graden in Beekdorp. Eikelhof, daar is het 14,5. En in Eze 14 graden. Het nieuws uit Overijssel krijg je van Wieke Essendorf.
10: Ja, goedemiddag. Heracles Almelo heeft directeur Rob Toussaint per direct ontslagen. Gisteren na de degradatie naar de keukenkampioendivisie. Volgens de raad van commissarissen is die beslissing echt hard nodig om de club weer een beetje op de rails te krijgen. Toussaint stond sinds 2018 aan het roer bij Heracles, dat in die periode 2 keer degradeerde. Dit seizoen eindigt de club onderaan en daarom grijpt Heracles nu hard in. Wie daar meer over weet, is onze verslaggever Tijmen van Wissing. Goedemiddag.
11: Goedemiddag.
10: Ja, de Eredivisie net achter de rug en dan direct de kogel door de kerk.
11: Je kunt ook zeggen, het heeft misschien wel lang geduurd, want dit was wel een onvermijdelijke beslissing, denk ik. Ze hebben sinds de degradatie, is al een aantal weken bekend, een commissie samengesteld onder leiding van Gudde en Berend Rubing. En die hebben met heel veel mensen gesproken en daar hebben ze conclusies uitgetrokken. En ja, die zijn niet mals, want daar staat onder andere in dat de voorbije jaren zich een organisatie heeft gevormd die duidelijke richting ontbeerde en niet voldoende effectief werd geleid. Ja, en dat met name de top van die club, lees dus Rob Toussaint, ja, dat daar gewoon niet effectief werd gehandeld en niet de juiste keuzes werden gemaakt. En ja, als ik daar van een afstandje naar kijk en ik heb de club dit jaar gevolgd, ja, dan kan ik die conclusie wel delen, want Rob Toussaint heeft wel heel wat steken laten vallen dit jaar.
10: Ja, dat kun je wel zeggen. Onlangs hoorden we bijvoorbeeld van Faber, trainer en technisch directeur, die bijvoorbeeld zei: we vechten niet met elkaar, maar tegen elkaar. Dat zegt ook wel heel veel over de omgang en communicatie, toch?
11: Ja, maar dat had ook te maken met de supporters op de desbetreffende dag. Toen werd er met vuurwerk gegooid, ook nog naar de supporters onderling, om de pijn dan maar zo te uiten door de supporters. Dus daar had het ook mee te maken. Maar ze hebben zich over het hele jaar ongelukkig uitgedrukt. Faber aantrekken was al een fout van Rob Toussaint. Dan ook nog een dubbelfunctie geven, dat was helemaal een catastrofale fout uiteindelijk. Dat er niet werd gecommuniceerd dat de eerste trainer van dit seizoen, want er is zoveel gebeurd, Bas Jibum werd ontslagen. Dat moesten spelers nota bene in de media vernemen. Er zijn communicatief heel veel fouten gemaakt door Rob Toussaint. Er zijn ook beleidsmatig, zoals ook de heren Gudde en Rubing al hebben geconcludeerd, fouten gemaakt. Dus ja, je weet, wat dat betreft is het leven van een directeur in het betaalde voetbal. Het is de omgekeerde wasstraat. Je gaat er schoon in en je komt er helemaal bevuild uit. En daar is ook Rob Toussaint weer slachtoffer van geworden. Hij heeft daar zo lang gewerkt. Commercieel van 2010, 2018 heeft hij het echt heel goed gedaan. De vorige degradatie heeft hij overleefd. Maar nu was hij ook zeker met het vertrek van Nico-Jan Hoogma en Basje Bum, was hij de kop van Jut en was dit denk ik onvermijdelijk. En dit is nog maar een eerste deel van de conclusie denk ik, die is gepresenteerd door de heren Gudde en Rubing. In de Raad van Commissarissen is er ook een wisseling van de wacht. Nick Glaudemans gaat daar vertrekken. Die heeft per direct zijn functie neergelegd. Dus het rommelt aan alle kanten. Heracles Almelo, deze degradatie voelt heel anders dan 4 jaar geleden, toen ze echt binnen een week de campagne hadden, missie, terugkeer naar de Eredivisie. En toen ging dat met een positief gevoel. Nu is er vooral heel veel chagrijn.
10: Ja, een flinke kluif om de boel weer op de rit te krijgen. Of denk je, vanaf hier kan het eigenlijk alleen maar beter gaan?
11: Het is zoveel fout gegaan dit jaar. Je bent meer dan alleen de ticket van de Eredivisie kwijt. Je bent je status kwijt als sympathieke familieclub. Want ja, je hebt dit seizoen 4 hoofdtrainers aan het roer gehad. Want ook Vincent Helman die stond de laatste weken al de trainingen te leiden. Die had de papieren niet. Daar is heel veel fout gegaan. Hoogma, de technisch directeur, is al vertrokken eerder dit seizoen. Dat had al een smetje. Dus wat dat betreft heeft Heracles veel meer verloren dit seizoen dan alleen het Eredivisieschap. Dus kom maar eens terug. Want ook qua spelersmateriaal denk ik dat de club er niet heel aantrekkelijk op staat. En wat gaat er gebeuren met Ernst Faber? Toch ook niet de meest gelukkige hand. Want als er heel kritisch wordt gekeken naar Rob Toussaint, die is zeker een van de hoofdverantwoordelijken voor deze degradatie. Ja, dan zul je toch ook moeten kijken, hoe hard het ook klinkt, naar de rol van Ernst Faber. En zeker naar zijn dubbelrol.
10: We houden het in de gaten. En jij vooral, dankjewel Tijmen van Wissing, over het vertrek van directeur Rob Toussaint bij Heracles. Er is meer nieuws. Ondernemer Henny van der Most uit Slagharen heeft gezondheidsproblemen en ligt in het ziekenhuis. Hij heeft stress en last van hartkloppingen. Volgens hemzelf komt dat na de roerige periode vol problemen en ook het faillissement. Er is inmiddels beslag gelegd op al zijn persoonlijke bezittingen, waaronder zijn eigen huis. En de politie waarschuwt opnieuw voor nepadvertenties op sociale media. In een jaar tijd zijn meer dan 500 webshops onderschept die zich voordeden als bestaande winkels, maar bleken nepwinkels te zijn die vooral reclame maken op Facebook en Instagram. Het lijkt vooral te gaan om hoge kortingen voor producten van bekende winkels, maar in werkelijkheid is dat bedrog. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
9: Dan kijken we nog even of er nog files zijn op de wegen. Nee, het is aardig rustig. Alleen op de doorgaande weg, de A50 Arnhem richting Zwolle, tussen Loenen en Vaassen, 9 kilometer en een kwartier vertraging als je vanaf de A1 naar de A50 opkomt. Verder zijn op dit moment volgens de ANWB de wegen filevrij. Dan nog even naar het weer, want het was een grijze dag vandaag. Buien, we kwamen over, soms zelfs met onweer en wat hagel hier en daar. Maar echt koud is het dan weer niet, 16 graden. Morgen begint droog met wat mist en een flets zonnetje. Daarna wordt het bewolkt en valt er ook wat regen. Opnieuw zo rond de 16 graden. Woensdag wordt het dan wisselend bewolkt met een bui. Dus in plaats van regen hebben we dan buien. Dat is mooi. Wordt het ook, dan wordt het iets warmer. Wordt het zo'n 18 graden. En vanaf donderdag dan lijkt het beter te gaan worden. Meer zon en stijgen de temperaturen flink.
12: Jan-Willem Cobus en Wieke Essendal.

0: Dat zou heel fijn zijn in deze periode. Want het is de tijd van de examens.
1: We zitten midden in de eindexamenperiode. Binnenkort zie je weer de vlaggen met de rugzak aan de gevels en hoor je de opluchting bij heel veel scholieren. Maar nu is het nog een weekje bikkelen, onder meer in Almelo.
2: Ben je zenuwachtig voor de examens?
3: Nee.
2: Helemaal niet?
3: Nee, no pressure, no pressure.
4: Ja, zeker eigenlijk al.
5: Absoluut niet.
6: Ik zelf eigenlijk niet. Ik hoor wel dat andere mensen heel zenuwachtig zijn.
2: En heb je je goed voorbereid?
3: Ja, op zich wel.
4: Een paar oefenexamens gemaakt, maar niet echt veel.
5: Vanochtend begonnen.
2: Vanochtend pas?
5: Vanochtend pas.
2: Hoe komt dat?
5: Ik heb FIFA gespeeld. Ik dacht van, ik beheers de stof wel prima op zich. Dus een paar vragen vond ik wel lastig.
2: Zijn er ook al dingen fout gegaan?
4: Ja, best wel vaak. Ja, gewoon dingen kwijt, helemaal kwijt. Dat ik niet meer weet wat ik moet doen en zo. Maar ja, dan raak ik wel een beetje paniek natuurlijk.
2: Heb je het Lax al gebeld?
6: Nee, dat doe ik niet aan. Als je gewoon goed voorbereidt, dan weet je wat je moet invullen en dan is klagen lijkt me niet nodig.
0: Nee, ja, er is een hele wereld achter de cijferlijsten, succesverhalen. Er zit natuurlijk ook nog meer achter, want niet elke examenkandidaat die haalt tienen. Sommigen knokken zich met dyslexie en stress en zorgen thuis toch na dat diploma. En daarover praten we met docent Nederlands Helene Prins van het Etty Hillesum Lyceum in Deventer. Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
0: Ja, u bent druk met surveilleren in deze tijden in de gymzalen. Zo stil mogelijk tussen die leerlingen door om ze niet te storen. En u kon net even tijd maken nog?
7: Ja, nou vandaag ben ik vooral druk met het nakijken van examens. Maar dat klopt, ik moet ook wel eens surveilleren.
1: Ja, want het nakijken, u geeft dus Nederlands en de examens voor dat vak zijn dus achter de rug. Is dat een beetje goed verlopen?
7: De afname is volgens mij is prima verlopen, ja. Er is weinig. Ik hoor weinig klachten over het examen Nederlands in de pers. Dus ik denk dat we daar niet al te veel over te klagen hebben. Hoe het precies afloopt met de cijfers, dat is natuurlijk nog even afwachten.
1: Ja, want die cijfers, daar gaan we het over hebben. Want u vraagt ook aandacht voor die andere verhalen. De leerlingen die dus geen tienen of achten op hun eindlijst hebben, maar die het misschien wat lastiger hebben in aanloop richting die eindexamens. Vindt u dat we die verhalen te weinig horen?
7: Ik vind dat we veel verhalen horen over de uitzonderlijk excellente leerling. In de media bijvoorbeeld. En ergens is dat ook logisch, want we houden van mensen die excelleren in het leven. Maar ja, de vraag is natuurlijk een beetje wat excelleren is.
0: Ja, want het is allemaal steeds belangrijker. Het moet steeds hoger, harder, meer. En de succesverhalen worden gedeeld. Nou ben ik zelf, ik was er eentje van hakken over de sloot, moet ik zeggen. En ja, toch nog redelijk terechtgekomen. Ook al zeg ik het zelf. Maar dat is toch ook wel een beetje het verhaal. Hè? Niet iedereen hoeft tiener te scoren om goed te kunnen functioneren.
7: Nee, zeker niet. En niet iedereen kan ook die tienen scoren. Dat is ook nog een deel van het verhaal. Kijk, zoveel mensen, zoveel verhalen achter de diploma's en de cijferlijsten, denk ik. En natuurlijk moeten sommige mensen heel hard werken voor al die tienen. En dan is het superleuk als daar aandacht voor is. Maar er zijn ook mensen die even hard moeten werken voor een lijst met allemaal zessen. En misschien wel harder. En daar daar gaat het dan eigenlijk niet zo over. En terwijl ja, dat diploma is uiteindelijk evenveel of misschien wel meer bestreden, zeg maar.
1: Ja, nou geef ik zelf elke week les aan leerlingen die het best wel lastig hebben, ook achter de schermen thuis. Daar hoor ik ook best wel vaak dat het bijvoorbeeld fysiek alleen al lastig is om te studeren in een klein appartement met heel veel broertjes en zusjes.
7: Ja, dat komt voor. Kijk, niet iedereen is gezegend, zelfs met een eigen slaapkamer bijvoorbeeld. Of goede wifi thuis, of stilte en rust en regelmaat, zal ik maar zeggen. Gelukkig zijn er dan natuurlijk ook plekken waar je naartoe kan. Ik weet dat de bibliotheek altijd een fijne studieplek is voor leerlingen. Maar soms moet je ook thuis zijn omdat je mantelzorger bent. Of wil je thuis zijn omdat er van alles speelt. En is je volle aandacht gewoon even niet bij dat examen. Maar ja, je kunt dat niet uitstellen. Dat gebeurt gewoon nu. Dus je moet er nu bij zijn.
0: Ja, u klinkt als iemand die daarbij betrokken is. Die aandacht heeft voor dit soort leerlingen. Is daar ook wel ruimte voor in uw normale werktijd om daar even iets extra aandacht aan te besteden?
7: Ja, elke leerling bij ons op school heeft een mentor, ook elke examenleerling. En die hebben goed op het oog, denk ik, waar wat dat betreft de pijnpunten zit. En dan kun je natuurlijk proberen daar wat extra aandacht voor te geven of te wijzen op andere mogelijkheden en faciliteiten binnen school en binnen de gemeente. Maar uiteindelijk, ja, het zure is wel, iedereen moet het uiteindelijk zelf doen. Je kan ze niet helpen tijdens dat examen. Dus ze moeten het zelf maken en zelf voorbereiden.
0: En ligt die druk daar niet te groot op? Dat iedereen toch maar vindt, ja, hè, net als ik zei, van zesjescultuur is misschien ook niet goed, maar het is op een gegeven moment ook goed genoeg, toch?
7: Ja, zeker. Ja, ja, ik denk dat we de laatste jaren zeker zien dat die druk gevoeld wordt bij leerlingen. Dat het niet gauw goed genoeg is. En of dat dan uit hen zelf komt, of uit hun thuis, of vanuit een studie die ze graag willen doen, dat verschilt natuurlijk ook. Maar ja, het perfect moeten zijn, dat speelt in de maatschappij, zeker bij jongeren, denk ik, een hele grote rol momenteel. En dat heeft ook zijn weerslag in bijvoorbeeld het behalen van examencijfers. En dat je het allemaal maar met twee vingers in je neus moet kunnen doen. En de planning op orde en er ook nog leuk uitzien. En ook nog je sociale media bijhouden. Dus ja, het is niet niks.
1: Ja, ga er maar aan staan inderdaad. Een prachtig pleidooi. Als u nou nog één boodschap mee mag geven aan de leerlingen die de komende dagen nog even flink aan de bak moeten en misschien wel een beetje twijfelen aan zichzelf, wat zou dat dan zijn?
7: Ik zeg vaak tegen leerlingen, je moet niet vergeten dat je hier al 4, 5 of 6 jaar naartoe werkt. Dat het niet allemaal van deze paar weken afhangt. En dat als het nu even net niet gaat zoals je wil, dat je dan ook mag vertrouwen op alles wat je al de laatste jaren in je bagage hebt gestopt. En ik zeg altijd op tijd naar bed, uitgerust zijn. Dat is ook belangrijk.
0: Ja, juf. Dank voor de toelichting, Helene Prins van het RTL Sub in Deventer. Dank u wel.
7: Ja, geen dank.

0: Pinksters mooiste. Top 75.
1: Tweede Pinksterdag hoor je bij Radio Oost de 75 mooiste platen uit Overijssel. En jij kunt die lijst samenstellen. Stem nu jouw Overijssels mooiste, de top 75, in. Ga daarvoor naar onze website oost.nl.
0: Overijssels mooiste, top 75.
2: En dit is een van die artiesten waar je op kunt stemmen voor Overijssels mooiste. Tot en met vrijdags. Breng je stem uit. Het lijstje met de mooiste nummers van artiesten uit Overijssel hoor je tweede Pinksterdag.

0: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
1: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
2: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
2: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
7: Oké, we gaan.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. Rob Toussaint is niet langer de directeur van Heracles Almelo. De raad van commissarissen van de club heeft die beslissing genomen. Ze nemen per direct afscheid van hem. Gisteren degradeerde Heracles en er zijn al langer problemen bij de club. En een hele bijzondere archeologische vondst in Twente. Bij Enter ligt een grafveld van 3000 jaar oud. Je leest daar meer over in onze app.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Schiphol staan vandaag lange rijen bij de controle van de handbagage. De chaos lijkt te maken te hebben met de nieuwe werkwijze voor de beveiligers. Schiphol werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters. Ook maken ze zich zorgen over een hoge werkdruk. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond opvang van asielzoekers en het geweld bij protesten rond AZC's. De VNG riep vorige week op tot zo'n overleg. Onder meer premier Jette en de ministers Van den Brink van Asiel en Migratie en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn daarbij aanwezig. Een vrouw van 30 uit Hoogvliet, Rotterdam, wordt verdacht van het stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. Begin vorige maand is ze opgepakt. De vrouw werkte de afgelopen jaren als uitzendkracht in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving en zou jarenlang patiënten bestolen hebben. Ze zou voor zeker €67.000 aan trouwringen, kettingen en zegelringen hebben verkocht bij goudinkopers. Hoewel de gestolen sieraden inmiddels omgesmolten zijn, roept de politie gedupeerden op om zich te melden. De YouTuber die roddelpraatpresentator Dennis Schouten beschoot met een paintballgeweer krijgt een gevangenisstraf van 33 dagen, waarvan 30 dagen voorwaardelijk. Hij is ook veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur... en hij moet een schadevergoeding van €3000 betalen. De 30-jarige man zegt dat hij met de aanval, die werd gefilmd, aandacht wilde genereren voor zijn YouTube-kanaal. Het weer. Eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig, later meer bewolking en dan valt er af en toe wat regen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS-journaal.
12: Hadden we een uur geleden nog niet of nauwelijks files, dat gaan we ruimschoots even inhalen. Op de A1 richting Duitse grenzen, dagelijkse 3 kilometer en 5 minuten. Maar ook de A35 Enschede richting Almelo, tussen Enschede en Delden. 5 kilometer, 5 minuten, verderop bij Wierde 3 kilometer, 7 minuten. Dan de andere kant op tussen Nijverdal en Wieren, 4 kilometer en 6 minuten. En bij de N36 is het in beide richtingen raak tussen de A35 en Adorp. En als je vanaf Almelo richting Wieren wil, in beide richtingen 5 kilometer file en zo'n 10 minuten vertraging. Ook nog de A50 daarbij, Arnhem richting Zwolle. Tussen knooppunt Beekberg, als je vanaf A1 de A50 oprijdt, kom je in 8 kilometer file en zo'n 10 minuten vertraging op dit moment.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij.

0: In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
0: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
0: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
3: Radio Oost. Jan-Willem Cobus en

0: Millennium van Robbie Williams.
1: Jan-Willem Cobus en Wieke Essendal.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag op deze 18e mei. In de week van het nieuws behandelen we het nieuws van vandaag de dag. En kijken we een beetje wat er allemaal gebeurd is in onze provincie. Zo hebben we het onder meer over het gebrek aan stroompunten. Want ja, het bedrijfsleven wil uitbreiden, maar er is niet genoeg aansluiting.
2: Zeker, belangrijk.

0: Om daar opnieuw even aandacht aan te besteden, dat doen we zo meteen. Net als aandacht voor de appeltjes van Oranje. Ieder jaar prijzen voor prachtige sociale initiatieven in ons land. En natuurlijk ook eentje en nog eentje in Overijssel.
1: Zo is het. En het is de week van het nieuws, dus zoeken we plaatjes bij dat nieuws. Heb je daar een idee bij, geef ze door. 0645671331. Plaatjes over het nieuws. En het allerlaatste nieuws zetten we nu voor je op een rijtje. En dat begint met het vertrek van Heracles-directeur Rob Toussaint. Dat is groot nieuws in Almelo, al is het ontslag niet heel verrassend, vertelt verslaggever Tijmen van Wissing.
2: Ze hebben sinds de degradatie, is al een aantal weken bekend, een commissie samengesteld onder leiding van Gudde en Berend Rubing. En die hebben met heel veel mensen gesproken en daar hebben ze conclusies uitgetrokken. En ja, die zijn niet mals, want daar staat onder andere in dat de voorbije jaren zich een organisatie heeft gevormd die duidelijke richting ontbeerde en niet voldoende effectief werd geleid. Ja, en dat met name in de top van die club, lees dus Rob Toussaint, ja, dat daar gewoon niet effectief werd gehandeld en niet de juiste keuzes werden gemaakt. En ja, als ik daar van een afstandje naar kijk en ik heb de club dit jaar gevolgd, ja, dan kan ik die conclusie wel delen, want Rob Toussaint heeft wel heel wat steken laten vallen dit jaar.
1: En daarover lees je meer op de sportpagina van oost.nl.
0: 2 maanden na de gemeenteraadsverkiezingen, dat is het dus nu, hebben maar 6 gemeenten in onze provincie een nieuw bestuur. Het maken van een nieuw college duurt in veel gemeenten veel langer dan andere jaren, blijkt uit een onderzoek van RTV Oost. Onze verslaggever Rutger Borgerink, die weet hoe dat komt.
3: Ik denk dat het vooral mee te maken heeft dat er meer partijen bij zijn gekomen, maar ook dat de opgaven die gemeenten hebben groter zijn geworden. Er ligt natuurlijk nogal wat op het bordje van gemeenten tegenwoordig.
0: In maar 6 gemeenten is het dus wel gelukt. In de rest van de gemeente is wel bekend welke partijen samen willen werken, maar daar lopen de onderhandelingen nog.
1: Ondernemer Henny van der Most heeft gezondheidsproblemen en ligt in het ziekenhuis. Hij heeft stress en last van hartkloppingen. Volgens hemzelf komt dat na een roerige periode vol financiële problemen en het verlies van zijn Rotterdamse attractiepark. Op Radio Oost zei hij kort daarna al dat hij wilde dat hij nooit aan het project was begonnen.
4: Natuurlijk, ik kan voor de kop slaan. Echt, dan denk ik, jongen, had ik dat nooit moeten doen. Ik bedoel, ja. Maar ja, het was super in het begin. Super, echt waar, met de gemeente ook, alles komt. En in één keer beginnen ze zo te draaien, die politiek. En dan is er niet meer niks meer te houden.
1: Ja, vorige week werd Van der Most uit Slagharen dus failliet verklaard. Er is beslag gelegd op al zijn persoonlijke bezittingen, waaronder zijn huis.
0: De politie in Deventer heeft vandaag opnieuw onderzoek gedaan naar de zoveelste autobrand. Afgelopen nacht ging een auto in vlammen op. De politie denkt dat het vuur is aangestoken en dat een ruzie mogelijk de aanleiding is. De politie deed vandaag buurtonderzoek in de wijk Het Rode Dorp. Is ook op zoek naar camerabeelden. De stad heeft al langer last van autobranden. Ook de afgelopen weken was het geregeld mis.
1: En steeds meer ouderen pakken de fiets. Maar dat gaat niet altijd goed. Vorig jaar kwamen 30% meer ouderen om bij een fietsongeluk. Vooral 70-plussers. Daarom zijn er vanaf nu de nationale doortrapdagen met activiteiten om ouderen veiliger te laten fietsen. Onder meer in Zwolle.
5: Ja, wij fietsen graag dus. Ja.
6: En doet u het ook, want u bent op leeftijd, op een veilige manier?
5: Nou, ik wil nog geen helm dragen. Nee, ik vind de helm niet fijn. Dus zolang ik doe gewoon voorzichtig aan en dan moet het kunnen zonder helm.
6: Zo te zien bent u goed uitgerust en veilig uitgerust?
5: Ja, dat doe ik zeker. Ik heb 1 keer een ongeluk gehad en dat wil ik niet weer hebben.
6: Wat gebeurde er toen?
5: Nou, ik was aan het fietsen en in 1 keer gaat mijn fiets zo naar boven. Ik dacht, ik zit in de film van Harry Potter. Maar ik ben wel op de grond gevallen. Wel 4 dagen in het ziekenhuis gelegen.
6: Gaat lekker mee fietsen zo?
5: Ja, ik ga fietsen en dan komt het met bakken de lucht uit. Ik heb een regenpak bij me. Komt helemaal goed.
6: Veel plezier.
5: Ja, dankjewel.
1: Ja, ik heb het ook al een keer gehad, zo'n fietsongeluk.
0: Oh.
1: Ja, toen was ik nog jong en
0: Onbezonnen.
1: En toen fietste ik naar huis van school. Het was een beetje regenachtig. En ik nam even zo'n korte bocht. En dan was de stoep net iets te hoog. Dus er was nog een fiets met, ja, opa vertelt, terugtraprem.
0: Oh, ik dacht met houten banden. ja.

0: Ja, ik zeg het wel vaker, onze muziekredactie is echt... Dit was dus niet dat ik dat nu opgezocht heb van... Oh, hey, het gaat over dat fietsen en ik draai het erachteraan.
1: Ja?
0: Nee, dat hadden ze allemaal bedacht. Het gaat allemaal vanzelf.
1: Prachtig.
0: Hartstikke mooi. Bicycle Race van Queen na dat onderwerp over veilige fietsen voor ouderen. Wat als laatste in het nieuws van vandaag zat. Wat nog meer in het nieuws zit, daar gaan we het nu over hebben. En dat is gebrek aan stroompunten.
2: VNO-NCW luidt de noodklok over de krapte op het stroomnet.
0: Volgens de ondernemingsorganisatie in onze regio moet het kabinet de overbelasting behandelen als een nationale crisis. Dat schrijven ze in een brief aan de staatssecretaris. Netbeheerder Tennet zegt dat er al maatregelen worden genomen om de problemen aan te pakken.
3: Twee nieuwe hoogspanningsstations. We gaan lijnen opwaarderen, zoals we dat noemen. Dus dan kan er meer capaciteit door. En we gaan nieuwe kabels en leidingen aanleggen.
0: Ja, er gaat van alles gebeuren. En toch is VNO-NCW er nog niet gerust op. Daarover praten we met Heske Groenendaal, voorzitter van VNO-NCW Midden. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Ja, u heeft een brief geschreven. Wat staat daarin?
4: Nou, daar staat in dat de problemen zodanig groot zijn dat als we nu niks doen, eigenlijk heel Nederland op slot gaat.
1: Ja, nou noemen we het een nationale crisis. Dat klinkt heel alarmerend. Staat dat echt ons allemaal te wachten?
4: Nou, het staat ons niet alleen maar te wachten, maar het is bijna al feit. Als je kijkt naar Flevoland, Gelderland en Utrecht, daar zijn de problemen al heel erg groot. Dus bedrijven krijgen geen aansluiting meer of kunnen niet uitbreiden met een uitlating. En dat wordt steeds groter over heel Nederland. Het is een soort olievlek.
1: Ja, want over 6 weken geen nieuwe aansluiting meer, bijvoorbeeld op dat volle stroomnet in Utrecht. Daar gaat Overijssel dus ooit ook langzaam naartoe?
4: Nou, het is niet ooit. Ik ben bang dat het al zover is. Dus ook in Overijssel zijn er al plekken waar mensen geen aansluiting meer krijgen of moeten wachten voor die aansluiting.
0: Ja, en nu?
4: Ja, en nu.
0: Ze doen hun
4: nu
0: best.
4: Er moeten gewoon dingen gebeuren. Wij spreken al over een crisisaanpak. En dat komt erop neer dat eigenlijk ondernemers en ook bewoners eigenlijk heel veel kunnen doen om het stroomnet te verlichten. Dus we kunnen met elkaar dingen doen. Bijvoorbeeld een energiecoöperatie beginnen en stroom met elkaar delen. We willen graag flexibele contracten, zodat we worden gestimuleerd om te zeggen van jongens, op dit moment is het stroomnet eigenlijk overbelast. Dan moeten we eigenlijk met elkaar niet onze auto gaan laden. Waardeer dat dan ook. En dan gaan we op een ander moment onze auto opladen. Dus er kan een hele hoop, maar er moet wel iemand daar de regie op nemen en zorgen dat we dat ook met elkaar gaan doen.
0: Ja, ik zie ook die reclamespotjes voorbij komen. Maar is het allemaal niet een beetje gedoe in de marge? Is dit echt de oplossing?
4: Nee, dat is geen gedoe in de marge. Want met elkaar gebruiken we natuurlijk heel veel stroom. Als je bijvoorbeeld naar huishoudens kijkt, dan... die gebruiken eigenlijk tussen 4 en 9 de meeste stroom. Terwijl als we bijvoorbeeld niet op die tijd gaan laden, maar vanaf 10 uur of we gaan 's ochtends laden, dan hebben we gewoon minder problemen. En met vele kleine maken een grote.
0: Ja, maar de baas wil nog wel steeds dat we op tijd op het werk komen en op tijd weer naar huis gaan. Dan moeten we toch ook misschien dat soort roosters gaan aanpassen of zo. Dat mensen massaal andere werktijden hebben.
4: Nee, je kunt heel goed 's nachts laden, dus dat is geen probleem. En je kunt bijvoorbeeld niet met je volle capaciteit laden, maar voor de helft. En dan kom je er ook wel, alleen doe je er wat langer over. En dat gaat enorm veel helpen.
1: Ja, toch is het opvallend, want die oproep van die piekmomenten, die hebben we ook wel vaker gehoord. Wat is dat nou het verschil ten opzichte van een nationale crisis?
4: Nou, in principe is er geen verschil. Alleen wij luiden gewoon nu voor de zoveelste keer de noodklok. Wat we zien is dat er heel veel wordt gepraat. En we hopen echt dat we de staatssecretaris kunnen bewegen om voor te zorgen dat er nu ook dingen echt gaan gebeuren. Dus we hebben hem toevallig vanmorgen gesproken. Hij wil heel graag concrete voorbeelden en wil zeker ermee aan de slag. Dat zou ons echt allemaal gaan helpen, zodat we weer met elkaar verder kunnen verduurzamen en verder kunnen groeien als bedrijven.
1: Ja, maar die toezegging alleen is vast niet genoeg.
4: Nee, dat is niet genoeg. Want wat ik al zeg, er moeten wel dingen gebeuren. Ja, en daar heeft hij iedereen voor nodig. Dus ook de netbeheerders, die zijn heel belangrijk in dit hele geheel. Die moeten bijvoorbeeld zorgen dat we flexcontracten kunnen krijgen. Die moeten zorgen dat we gezamenlijk met elkaar als een soort groepscontract dingen kunnen doen. Ja, dus er moet nog best veel gebeuren.
0: Ja, wat zijn de grootste hobbels op dat gebied? Want u zegt ook van, hè, bedrijven moeten meer samenwerken, dingen uitwisselen. Wat is nou een mooi concreet voorbeeld waar u als bedrijfsleven wat aan kunt doen?
4: Waar wij kunnen door bijvoorbeeld met elkaar het net te delen. Kunnen wij bijvoorbeeld stroom. Ik heb bijvoorbeeld heel veel zonnepanelen. En die zonnestroom die gebruik ik niet elke keer. Die kan ik dan bijvoorbeeld aan mijn buren geven. En daardoor kan mijn buurman gewoon heeft bijvoorbeeld dan voldoende energie. Dus als we met elkaar dingen gaan delen en ook het net gaan delen. We hebben allemaal een ander soort profiel. Dan kun je veel meer stroom eigenlijk over dat net heen jagen.
1: Ja, grote problemen, praktische oplossingen. En vandaag dus een brandbrief gegeven aan de staatssecretaris. U gaat vast een sterke vinger aan de pols houden in Den Haag.
4: Zeker, gaan we zeker doen.
0: Oké, nou, dank voor de toelichting op dit moment. Heske Groenendaal, voorzitter van VNO-NCW Midden. Dank u wel.
4: Ja, goedemiddag.
5: Tot 7 uur, Jan-Willem Kobus en Wieke Essendal op Radio Oost.

blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit. Maar morgen

0: Davina Michel. En het duurt te lang, heeft ze groot gelijk in.
1: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
0: Plaatjes over het nieuws zijn de plaatjes over het nieuws vandaag.
2: Ja, dat kun je wel zeggen. We zitten in de week van het nieuws. Aandacht voor het nieuws en hoe dat wordt gemaakt in ons land. Wij trekken het door in de 6 voor 7.
0: Welke muziek past daar nou bijvoorbeeld bij? En deze is daadwerkelijk aangevraagd, mensen. Dan komt die. De dialectversie.
2: Ja, leuk.
3: Fabeltjes laat.
4: Jo, jo, hoe de fabeltjes kans. Want wat toch in de legend staat, is hoofd met de deers in het bos hier geet.
5: Echt hoor.
4: Echt hoor.
5: Ja, maar.
4: Echt hoor, meneer de Hoel. Want deers die beetje ook gek als mensen. Met dezelfde mensen wezen. En dezelfde mensen strekken, dat steekt allemaal in de krant van Fabeltjesland. Van Fabeltjesland.
0: Ja, zo maken ze niet meer, hè. De Fabeltjeskrant als onderdeel van muziek over het nieuws.

0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
0: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
4: Hey Remo!
5: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
4: Hey Remo!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
6: Exact, 5:30 is het op dit moment. En hoe zit het met die thermometers? Nou, op dit moment is het nog zo'n 15 graden in Bentelo. Elshof 14 graden en Eesveen 13. Het nieuws in de overheid, zo krijg je van Wieke Essendal.
7: Goedemiddag. Vanavond praat het kabinet en gemeente met elkaar over de oplopende onrust rond de asielopvang. Aanleiding zijn grote protesten bij opvanglocaties die op veel plekken helemaal uit de hand lopen met geweld. Gemeenten maken zich zorgen over intimidatie en zeggen dat besluiten steeds vaker worden tegengewerkt. Er is ook een groot tekort aan opvangplekken, waardoor het onder andere in Ter Apel heel erg druk blijft. Het kabinet wil nu samen met gemeenten kijken hoe de boel weer rustig kan worden en hoe het minder wordt geëscaleerd de komende tijd. Burgemeester Ron Keunig van Deventer maakt zich ook grote zorgen over hoe het deze week onder meer gaat in Loosdrecht. En maakt zich ook zorgen over de reactie van de landelijke politiek.
8: Ik vind het absurd dat in een democratie waarin een wet is aangenomen, die moet ook worden uitgevoerd. Raadsleden, burgemeesters, wethouders leggen een eed af, hè, of de belofte. En geven aan dat ze de wetten van dit land zullen respecteren. Ja, daar hoort ook bij dat je die dan uitvoert. Dus je kunt niet zeggen, deze wet die bevalt me even niet. Dus dat zijn echt absurde uitspraken van landelijke politici. Waar wij in de gemeente ook gewoon, ook zeker burgemeesters, als het gaat om openbare ordeverstoringen, gewoon enorm veel last van kunnen hebben. Dus ik vind het eigenlijk onverantwoordelijk gedrag van landelijke politici.
7: Ja, ook vanavond staat er weer een AZC-protest gepland in Zwolle. Heracles Almelo heeft directeur Rob Toussaint per direct ontslagen na de degradatie naar de keukenkampioendivisie. Volgens de Raad van Commissarissen is die beslissing hard nodig om de club weer op de rails te krijgen. De afgelopen tijd is er echt heel veel misgegaan bij de club, vertelt onze verslaggever Tijmen van Wissing.
9: Je bent meer dan alleen de tickets van de Eredivisie kwijt. Je bent je status kwijt als sympathieke familieclub. Want ja, je hebt dit seizoen 4 hoofdtrainers aan het roer gehad. Want ook Vincent Helman, die stond de laatste weken al de trainingen te leiden. Die had de papieren niet. Daar is heel veel fout gegaan. Hoogma, de technisch directeur, is al vertrokken eerder dit seizoen. Dat had al een smetje. Dus wat dat betreft heeft Heracles veel meer verloren dit seizoen dan alleen het Eredivisieschap.
7: Ja, je kunt daar ook meer over lezen op oost.nl. En Enter heeft er mogelijk een hele bijzondere archeologische vondst bij. Bij graafwerk is een grafveld ontdekt van 3000 jaar oud uit de bronstijd. Volgens archeologen gaat het om een zeldzaam zogenoemd langbeddengrafveld. Komt weinig voor in ons land. Ook zijn er vuurstenen en allerlei scherven van urnen gevonden. Archeologen hopen begin juli te beginnen met het uitgebreid onderzoek op die plek in Enter. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
6: En de files die vind je op dit moment onder meer op de A32 Heerenveen richting Meppel. Tussen Meppel Noord en Zuid, 3 kilometer. Daar is water op het wegdek. De linker rijstrook is dicht, dus wateroverlast op dit moment daar zo. Dan de A35 tussen Almelo en Wierde, 5 kilometer en 8 minuten. En kom je vanaf Nijverdal, dan kom je in 3 kilometer en 12 minuten file. De N759 Geenemuiden richting Hasselt, tussen Geenemuiden en Hasselt. Je raadt het niet. Daar staat 3 kilometer file en 10 minuten is de vertraging. En ook vertraging op de N764. Dat is dan weer tussen de N50 en Hattem-IJsselmuiden. 3 kilometer en 5 minuten vertraging.
7: En ook file hier in de straat.
6: Ja.
7: Ja, het is heel druk.
6: Ook wateroverlast dingen.
7: Tientallen auto's.
6: Nee, het is de week van het nieuws.
7: Ach, dat is natuurlijk. Wel logisch. Wees welkom.
6: De week van het weer is hier ook, Greta.
10: Elke week is de week van het weer. Zal ik zoiets? Ja, net zoals goed. Elke dag is moederdag en, en dierendag natuurlijk.
6: Ja, zo is het. Nou, wat voor weerdag wil je het over hebben?
10: Nou ja, vandaag was het best wel buiig. Er zijn echt wel een paar plensexemplaren gevallen. Onweer ook daarbij lokaal. Vooral in de Kop en in delen van Salland onweer. Nu ten noorden van Zwolle een paar pittige buien die noordoostwaarts trekken. En ook in de buurt van Twente zitten nog een paar buien. Dus de komende paar uur nog enkele buien. Tweede helft van de avond gaan ze eruit. Dan valt de wind weg, klaart het breed uit op. Vannacht daalt de temperatuur dan naar een graad of 4, 5. Misschien lokaal net aan een vorst aan de grond. Misschien wat nevel of mistvorming. En morgenochtend denk ik het fraaiste deel van de dag. Er is nog ruimte voor zonneschijn, een beetje flats, maar de zon is er wel bij. En morgenmiddag raakt het bewolkt. Valt er soms een beetje regen. En wat pittigere buien zitten zo aan het eind van de middag en het begin van de avond. Maar Jan-Willem, temperatuur loopt al wel op. Vandaag hadden we 15, 16 graden en morgen 16, 17 graden.
6: Ah,
10: dus
6: dat
10: er komt wat bij.
6: Wat beter, maar nog steeds ook regen, hè? Buien en zo.
10: Ja, nog steeds regen, want buien. Dat houdt wel een keertje op. Woensdag nog een paar losse buien, stapelwolken en zon. 18 graden, nou, voorwaar niet slecht. En vanaf dinsdag gaan we boven de 20 graden uitkomen. En zelfs zo sterk dat op vrijdag en zaterdag 5, 26 graden zeker tot de mogelijkheden behoort. En dan zit je op een zomerse dag.
6: Ah, dan klinkt het alweer een stukje
10: ja,
6: beter.
10: Toch?
6: Nou, straks meer weer. Dankjewel voor dit
10: tot
6: moment.
10: Straks.
6: Hoi.
11: Jan-Willem Kobus en wie

0: Overijssel's mooiste, top 75.
1: Tweede Pinksterdag hoor je bij Radio Oost de 75 mooiste platen uit Overijssel. En jij kunt die lijst samenstellen. Stem nu jouw Overijssel's mooiste, de top 75 in. Ga daarvoor naar onze website oost.nl.
0: Overijssel's mooiste, top 75.

0: een van mijn meest favoriete covernummers in het dialect. Ja. De Heino's en Lieve Lieveling. En je kunt natuurlijk stemmen deze week voor Overijssel's mooiste. Welke Overijssel's band moet daar absoluut in zitten? Tweede Pinksterdag, dan gaan we ze draaien. Dus allemaal liedjes met een link naar Overijssel. Van Ilse de Lange, Snelle, tot en met ook De Heino's, Bukkers en noem maar op. Je kunt ze doorgeven via onze site oost.nl. Daar vind je de link naar het stemmen voor Overijssel's mooiste.
1: Ja, en we blijven aan het stemmen. Je kunt vanaf vandaag ook weer stemmen op de Appeltjes van Oranje. De jaarlijkse prijzen voor sociale initiatieven in ons land. In totaal gaat het om 50 genomineerden, 2 uit Overijssel. Ze maken kans op een beeldje en een bedrag van 25.000 euro.
0: En een van hen is de stichting Doors Wide Open in Goor. Ze helpen al 12 jaar gezinnen in financiële moeilijkheden.
2: Doors Wide Open ondersteunt gezinnen die het financieel moeilijk hebben. En dat wil zeggen die dus in de problemen zijn gekomen met schulden of gewoon niet rond kunnen komen op dit moment door de hoge inflatie en dergelijke. En wij begeleiden gezinnen en wij bieden de praktische hulp. Dus we zijn een totaalconcept waardoor wij alles aan kunnen bieden om gezinnen op een goede manier te kunnen helpen.
3: Nou,
4: wat is dit, Ingrid?
3: Dit is, zijn de kasten. Daar kunnen de mensen dan hun persoonlijke voedsel vandaan halen.
4: Veelzijdige activiteiten, heel breed.
2: Ja, heel breed. We hebben hier 53 vrijwilligers. We hebben een ontmoetingsplek, we hebben een kookgroep, we hebben een creativiteitsgroep. Een eigen voedselbank, dierenvoedselbank, speelgoedbank, ga zo maar door. Alles hebben we in huis om de mensen gewoon te kunnen helpen en te kunnen begeleiden. We gaan er allemaal oud hout in, zodat hier weer bloembakken en dergelijke van gemaakt worden. Gaat het meer om de mensen die hier dan als vrijwilliger bezig zijn voor de inburgering.
4: Wat voor gevoel geeft jou dat?
3: Ja, dat geeft een goed gevoel, ja. Supergoed gevoel. Maar dat het nodig is, is natuurlijk wel heel heftig.
4: Vallend, jullie zitten in het centrum, 2 winkelpanden. Bewust?
2: Ja, heel bewust, omdat we onderdeel willen zijn van de maatschappij. Ja, mensen komen hier langs, komen hier in de winkel. We komen met mensen in gesprek. Wij vinden gewoon dat heel veel mensen in Nederland vallen tussen wal en schip. Ja, de overheid heeft allerlei regelingen, maar mensen weten ze ook niet altijd te vinden. Persoonlijke aandacht is voor ons heel belangrijk. We zijn hier nu 12 jaar bezig en we hebben zoveel dingen al moeten doen en doorstaan om ergens te komen. Ja, en dit is wel een stukje waardering al dat we nu al zover zijn, dat we al genomineerd zijn. Ja, en daar zijn we echt heel trots op.
1: Ja, en terecht. En de andere Overijsselse kandidaat is de Heracles Foundation. Ze zetten zich in voor 20 sociale projecten in en rond Almelo. Ze geven bijvoorbeeld middelbare scholieren les over, ja, een beetje verstandig omgaan met je geld.
5: De Heracles Foundation is de maatschappelijke tak van de BVO Heracles. Maatschappelijke tak wil zeggen dat wij er voor iedereen zijn. Voor iedereen in Almelo en omgeving, waar we verschillende projecten voor organiseren. Zo'n 15 tot 20 op jaarbasis.
6: Ik weet wat er gebeurt als je een rekening te laat betaalt.
4: Wat gebeurt hier nu?
5: Hier zijn we vandaag op het PSX College, waar we de pilot draaien van ons nieuwe project Zwarte Cijfers. Waar we leerlingen financiële geldlessen geven. Gewoon het stukje bewustwording, hoe om te gaan met geld.
4: Hey Bink, wat vind jij van dit project?
7: Ik denk dat het voor velen wel een leerzaam project kan zijn. En dat je er uiteindelijk dan ook wel wat aan hebt.
4: En waarom?
7: Omdat sommigen wat minder goed met geld om kunnen gaan.
8: Bij sommige vrienden, ja, dan zie je wel dat het fout kan gaan, ja.
4: Ja, op welke manier?
8: Nou, gewoon dat ze aan het einde van de maand gewoon niks, geen geld meer over hebben.
4: Waarom doet de club dit?
5: Ja, maatschappelijk is natuurlijk hartstikke belangrijk. En ik denk dat het alleen nog maar belangrijker wordt. En ik denk dat wij als Heracles Foundation de naam natuurlijk mee hebben. Het logo, de club, dus de kleuren, de rolmodellen. Waarmee we, ja, mensen kunnen enthousiasmeren.
4: Kracht van de club dan?
5: Ja, zeker. En dat is ook wat we willen uitstralen met elkaar. En dat met enthousiasme. En het is gewoon super dankbaar wat je mag doen.
4: Nou is de foundation genomineerd voor de Appeltjes van Oranje. Wat vinden jullie daarvan?
5: Ja, dat is natuurlijk super eer.
4: Dit kan aan jullie alleen maar versterken.
5: Zeker, want het is een mooie geldprijs wat we daar mee winnen. Maar ik denk dat het stukje erkenning wat we ervoor kregen nog wel het allerbelangrijkste is. En we morgen op bezoek bij Maxima als we bij de laatste 10 zitten. En dat is natuurlijk wel een hele eer.
4: Ja, de koningin.
5: Had ik niet van tevoren verwacht toen ik bij Heracles kwam werken dat we misschien daar nog terecht zouden komen.
0: Ja, of ze ook echt Maxima gaan ontmoeten, dat is nog even afwachten. Vanaf nu kun je stemmen via de site van het Oranjefonds.

Deze week bij RTV Oost, de week van het nieuws. Al jouw vragen over het nieuws worden beantwoord. Stel je vraag op oost.nl/week van het nieuws.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
5: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
8: Oké, we gaan.
5: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
9: De Musical 10-daagse is weer begonnen. Krijg nu een gratis rang-upgrade bij de Powerpop Musical en Juliet. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
10: Voor de grootste keuze in...

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Het nieuws in Overijssel. Burgemeester Ron Keunig van Deventer maakt zich grote zorgen over hoe de politiek reageert rond grote asielprotesten. Onder meer in Loosdrecht en Apeldoorn loopt het uit de hand. Keunig vindt dat politici gewoon achter de spreidingswet moeten blijven staan. En de burgemeester van Steenwijkerland heeft een loods in Kallekoten gesloten. Begin dit jaar werd daar een drugslab ontdekt. Dat en meer nieuws op oost.nl.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak kopballen geven lopen een 2 tot 3 keer hoger risico op hersenziektes als Alzheimer. Dat blijkt uit een onderzoek van het Amsterdam UMC onder ruim 300 amateurvoetballers. Ze namen voor en na een wedstrijd bloed af. Daaruit bleek dat spelers die hadden gekopt een stofje in hun bloed hadden dat duidt op hersenschade. Het onderzoek werd betaald door de KNVB en vandaag gepubliceerd in een neurologisch vakblad. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. Dat lijkt te maken te hebben met de nieuwe werkwijze voor de beveiligers. Schiphol werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters. Ook maken ze zich zorgen over een hoge werkdruk. De Betuwe-route is al sinds 11 uur vanmorgen dicht omdat klimaatactivisten zich hebben vastgeketend op het spoor. De demonstranten zitten ter hoogte van Els tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie kunnen er geen goederentreinen over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens rijden. Dagelijks gaan er zo'n 50 treinen over het spoor. Demonstranten van de actiegroep Geef Tegengas hebben vaker deze maand het spoor geblokkeerd. ProRail maakt zich daar zorgen over en zegt dat het spoor geen plek is voor demonstraties. In 2 supermarkten in Brabant is drugs gevonden in een partij fruit. Vanmiddag werd eerst een onbekende hoeveelheid drugs gevonden bij een winkel in Sint-Oederode. Korte tijd later gebeurde dat ook bij een winkel in Den Bosch. Het is niet bekend waar de drugs vandaan komen. Vanwege het onderzoek wil de politie verder niks zeggen. Het weer, eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig, later meer bewolking en dan valt er af en toe wat regen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS-journaal.
4: 6:02. Er staat nog 1 file in de provincie op de A32 tussen Meppel-Noord en Meppel-Zuid. Nou, vlakbij de provincie. Is het 3 kilometer file en 5 minuten vertraging. En dat komt door water op het wegdek. De linker rijstrook is daar dicht. Verder zijn de wegen filevrij.
5: Wie holt bedrijf RTT in Goor en Nieuw Heert neemt alle soorten holt.
6: Wat moet korter?
5: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
6: Nee, korter.
5: Bij RTT heb ze van een holt.
6: Korter.
5: Een bult holt bij RTT.
6: Korter.
5: RTT holt.
6: Korter.
5: Holt.
7: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
8: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: Voorzichtig als het weg op moet, want hevige regenbuien kunnen er hierna voorkomen. Net bij Meppelug het geval water op de weg. Slippery People hoor je van de Talking Heads.
1: Jan-Willem Kobus en Wieke Essen.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond. Ik verbaas me wel dat je er bent.
2: Oh.
0: De concertreeks van Harry Styles is gaande.
2: Ja, ik ben mij, ik wou zeggen, aan het verlekkeren van video's. Het ziet er prachtig uit daar allemaal. En er zijn nog kaartjes. Die zijn alleen ongelooflijk duur.
0: Ja, nu niet in de uitverkoop met als er nog wat over is.
2: Ik was er graag bij geweest. Ja, maar het is hier ook leuk, hoor.
0: Nou, er gebeuren nog veel meer leuke dingen waar je wel bij kunt zijn. Ook, want er gaat hier en daar een avond, vierdaagse vast uit.
2: Ik dacht dat dat pas in de zomer was altijd.
0: Nee, het is ook al in het voorjaar.
2: Almelo gaat lekker aan de wandel vanavond. Je kunt nog kijken naar de Oosttribune. Morgen is er van alles te doen. Onder andere de coalitievorming in Borne. Een grote AI-bijeenkomst. En het allerleukste, morgen wordt er heel veel voorgelezen.
0: Nou, pak je agenda ervan.

0: We schrijf zo meteen met ons mee wat we allemaal voor je voorschotelen. En verder zoeken we nog muziek bij het nieuws. En het is het nieuws dat vandaag de week van het nieuws is begonnen.
1: Ah ja, liedjes over kranten, televisie of vooral de radio. Die mag je doorgeven in de 6 voor 7.
0: Zo is het.
2: En straks maar knus naar jullie warme nestjes. En denk erom, oogjes dicht en snaveltjes toe.

0: Ik denk, doe ze allebei even achter elkaar. Ja. Twee ex die stadions vol verkopen op dit moment. Harry Styles en Suzanne en Freek. En halverwege, of zijn ze al verder dan halverwege?
1: Bijna halverwege.
0: Wij zijn ook iets verder dan halverwege. We gaan sterker nog de avond in. En waar hebben we het onder meer over? Nou, in Zwolle is vanavond opnieuw een inloopavond rond de bouw van het asielzoekerscentrum in de wijk Stadshagen. Sommige mensen hebben nog zorgen over de komst. Anderen hebben vooral vragen. En dat wordt vanavond allemaal besproken om 7 uur in het cultuurhuis in Stadshagen.
1: En het avondvierdaagse seizoen gaat van start. Over een kwartiertje wordt er gewandeld in Almelo. Ze beginnen bij het Heraclesstadion en wandelen dan 2, 5 of 10 kilometer. Heb je nou heel veel zin om mee te doen, Jan-Willem? Dan kan je je zo nog even inschrijven.
0: Ik weet niet of ik dat nog zo red, zo snel. Maar in ieder geval, vanavond kun je ook weer kijken naar een nieuwe aflevering van de Oosttribune. Daarin bespreken ze het afgelopen voetbalweekend, waarin FC Twente met 5-1 verloor van PSV. Daardoor ging NEC er met de derde plaats in de Eredivisie vandoor. Twente werd vierde, maar dat betekent dan weer wel dat ze Europees voetbal gaan spelen.
2: Het is terecht dat NEC boven FC Twente is geëindigd.
3: Ja, gevoelsmatig.
2: Bert? Ja. Jij, Jan?
4: Jazeker.
2: Feestvieren is ongepast na een 5-1 nederlaag.
4: Normaal wel, maar nu niet.
5: Ik begrijp het wel dat je een keer weer Europees voetbal gaat spelen.
2: En was jij net zo ongemakkelijk als Erik ten Hag gisteravond?
4: Ja, ik zat nog even de beelden terug te kijken. Ja, ik snap wel dat ze dit op een of andere manier nog wilden vieren met de fans, maar kwam niet echt los.
0: Ja, dat ging dus allemaal over gisteren. De uitzending van de Oosttribune was opgenomen. Ja. En op het moment dat de opname klaar was, kwam er nieuws binnen over Rob Toussaint. Dus dat zal de komende tijd nog wel verder uitgebreid worden vermeld. Ik denk dat ze bij Heracles even gewacht hebben tot de Oosttribune klaar was.
1: Oh, slim hoor.
0: En toen,
1: Goed, je kunt het vanavond inderdaad gaan zien. En vanaf vandaag kun je ook stemmen op de Appeltjes van Oranje. De prijs voor sociale projecten in ons land wordt uitgereikt door de koningin. Dit jaar is het thema Samen armoede doorbreken. Twee organisaties uit Overijssel zijn ook genomineerd. En een daarvan is de Heracles Foundation. Daar zijn ze weer, in Almelo. En ze maken graag nog even wat reclame voor zichzelf.
6: Hey, Heracles Foundation hier. Met ons project Zwarte Cijfers, Grip op je Knip zijn wij genomineerd voor de Appeltjes van Oranje. Help jij ons richting Koningin Maxima? Stem nu op de Heracles Foundation via appeltjesvanoranje.nl. Heracles Foundation, de club grenzen niet bestaan.
1: Ja, er is nog een kanshebber, de stichting Doors Wide Open in Goor. Ze hebben al 12 jaar gezinnen met heel veel geldproblemen. Belangrijk onderwerp. Je kunt erop stemmen en dat kan nog de hele maand.
0: En een belangrijke dag morgen in Borne. Daar wordt het nieuwe college van burgemeester en wethouders beëdigd. Borne was, samen met Hardenberg, de eerste gemeente in Overijssel die het lukte om een nieuwe coalitie te vormen.
1: In Rijssen morgen een grote AI-bijeenkomst. Kunstmatige intelligentie dus. Het is bedoeld om met elkaar te praten over de gevolgen van die technische ontwikkeling. Onder meer Pieter Omtzigt, die spreekt morgen op die bijeenkomst.
0: En wie helemaal geen AI nodig heeft, dat is Ida uit groep 7 van de basisschool De Tweemaster in Nieuw-Leuzen. Ze doet morgen namelijk namens Overijssel mee in de finale van de nationale voorleeswedstrijd. Haar hele klas gaat mee om Ida aan te moedigen. En daar hoor je meer over op Radio Oostmorgen.

0: is een vraag die we elke dag stellen aan jou als luisteraar. Help me.
1: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
0: Help ze uitzoeken, want we willen zometeen weer een mooi lijstje draaien met 6 plaatjes over het nieuws van vandaag. En het nieuws van vandaag is het nieuws van de week.
2: Ja, dat is een leuke week waarin wordt verteld over hoe er nieuws wordt gemaakt. Wij duiken dan in de muziek, liedjes over radio, tv of de spotlight.
0: Nou, en een van de aanvragen gaat er natuurlijk zeker worden, dat is deze. Ja, want daar hoor je het nieuws natuurlijk. Dat brengen we elke dag met veel plezier voor je. Listen to the Radio, de Tom Robinson Band. Die hoor je zometeen in ieder geval als één van de 6.

0: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs.
2: Creon kozijnen.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach.
4: Hatsje.
3: Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
5: Hey, denk jij nog wel eens terug aan Lissabon?
6: Lissabon, wat een heerlijke stad was dat. Alfama, die Fado-avonden. Ik voelde me echt een local.
5: Precies. Hey, en NRV heeft nog meer van dat soort stedentrips. Athene, Marrakesh, Madrid.
6: Ja, Athene. Daar heb je een mix van cultuur, geschiedenis en een gezellige sfeer.
5: Klinkt goed, hè? Maar dan wil ik ook echt Grieks leren dansen. Hoppa!
6: Hoppa!
7: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
3: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
9: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
10: Het is bijna 6:30 en het draait om de temperatuur in Bergentheim. Daar is het 14 graden. In Emmen, in Salland, is het op dit moment 13,5. En Gelderingen is het 13 graden. Nieuws in Overijssel krijg je van Wieke Essendal.
11: Goedenavond. Ondernemersorganisatie VNO-NCW luidt de noodklok over krapte op het stroomnet. Volgens de takken in onze regio moet het kabinet de overbelasting behandelen als een nationale crisis. Dat schrijven ze in een brief aan de staatssecretaris.
12: Wij luiden gewoon nu, denk ik, voor de zoveelste keer de noodklok. En wat we zien is dat er heel veel wordt gepraat. En we hopen echt dat we de staatssecretaris kunnen bewegen om voor te zorgen dat er nu ook dingen echt gaan gebeuren. Ja, en daar heeft hij iedereen voor nodig. Dus ook de netbeheerders, die zijn heel belangrijk in dit hele geheel. Die moeten bijvoorbeeld zorgen dat we flexcontracten kunnen krijgen. Dat we gezamenlijk met elkaar als een soort groepscontract dingen kunnen doen. Ja, dus er moet nog best veel gebeuren.
11: Ja, in onze provincie zijn er al wel projecten en is er ook aandacht voor, maar toch belangrijk volgens de VNO-NCW om daar opnieuw aandacht voor te vragen. Een man die vorig jaar YouTuber Dennis Schouten uit Glanerbrug met een paintballgeweer beschoot, is veroordeeld tot een taakstraf. Hij wachtte Schouten op bij zijn studio en schoot toen meerdere keren. Ook had hij al een GPS-tracker onder de auto van mede-YouTuber Jan Roos geplaatst om hem te kunnen volgen. De man die nu is veroordeeld zegt dat het allemaal bedoeld was als grapje voor zijn eigen YouTube-kanaal. Maar de rechter neemt hem dat ernstig kwalijk. Hij moet ook schadevergoeding betalen aan zowel Schouten als Jan Roos. Goed nieuws voor gepensioneerden. Het vakantiegeld valt dit jaar een stuk hoger uit dan vorig jaar. Alleenstaanden met AOW krijgen bijna €1200, flink meer dan vorig jaar. En ook samenwonende AOW'ers krijgen meer geld op hun rekening. Volgens berekeningen komt die stijging vooral door het hoge minimumloon. Het vakantiegeld wordt binnen een paar dagen uitbetaald. En we zitten midden in de eindexamenperiode. Binnenkort zie je weer de vlaggen met rugzak aan de gevel en hoor je de opluchting bij heel veel scholieren. Maar achter al die cijferlijsten zit soms ook een verhaal. Want niet iedere eindexamenkandidaat haalt tienen. Sommigen knokken zich met dyslexie of zorgen thuis toch naar dat diploma. Wie dat ook ziet, is deze docent Nederlands uit Deventer. Zij merkt dat haar leerlingen lang niet altijd goede omstandigheden hebben in hun eigen huis.
13: Wifi thuis of stilte en rust en regelmaat, zal ik maar zeggen. Gelukkig zijn er dan natuurlijk ook plekken waar je naartoe kan. Ik weet dat de bibliotheek altijd een fijne studieplek is voor leerlingen, maar Ja, soms moet je ook thuis zijn omdat je mantelzorger bent. Of wil je thuis zijn omdat er van alles speelt. En is je volle aandacht gewoon even niet bij dat examen. Maar ja, je kunt dat niet uitstellen. Dat gebeurt gewoon nu. Dus je moet er nu bij zijn.
11: Ja, dit is de laatste week van de eindexamens. Dus binnenkort ga je daar nog meer over horen. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je allemaal op oost.nl of in onze eigen app.
10: Ja, als je die examenverhalen weer hoort, moet ik meteen weer denken aan toen.
11: Oh ja, toch wel kriebels.
10: Ja, op het laatste moment nog even alles doorlezen en zo. Hielp allemaal helemaal niks. Heb een beetje vertrouwen, het komt allemaal goed. Ook met de files. Nog eentje staat er op de A32 vanwege water op het wegdek tussen Meppel-Noord, Meppel-Zuid, precies op de provinciegrens. Daar is dat langzaam rijden en stilstaan. Voorzichtig gaan daar. Verder zijn de wegen filevrij. Over naar het weer, want ja, Greta Spannenburg, nog best wat regen vandaag.
4: Ja, stevige buien ook. Ik bedoel, ze waren aardig geladen met stevige regen, lokaal ook wat hagel. Onweer kan ook de komende 1, 2 uur nog net aan. Daarna doven de buien uit. Vanaf halverwege de avond zijn ze eigenlijk overal wel verdwenen. Begint het op te klaren en moeten we eigenlijk richting het westen kijken. Richting Ierland, Wales. Daar ligt een regengebied. Dat komt onze kant op. Daar vooruit in het kanaal zitten nog opklaringen. Betekent vannacht en ook morgenochtend dat het tamelijk rustig weer is. Met nog ruimte voor een beetje zonneschijn morgenochtend. In de late ochtend van dinsdag raakt het bewolkt. Daarna, nou, af en toe een bui. Later in de middag een stevige bui is dat. En ook op woensdag en zelfs op donderdag kan er nog lokaal een enkele bui passeren. Maar de temperaturen lopen op. Morgen naar 15 tot 17 graden. En donderdag naar 20 plus. En vrijdag naar 25 plus.
10: Ja, er is mooi weer onderweg.
4: Zeker.
10: Dankjewel, Rita.
4: Joe.
14: De nieuwsplaten uit zes decennia in 6 voor 7.
10: De 6 voor 7 vandaag over het nieuws, want het is de week van het nieuws.
11: Ja, fijn dat daar extra aandacht voor is. En daarom ook aandacht daarvoor in de liedjes. Ja, het nieuws. Goed nieuws, slecht nieuws. Lori Spee. Ja,
10: alleen maar goed nieuws deze week. Ze bezingen de Hedgehog Anonymous.
11: Here's the News van ELO.
10: En If This Is It van Huey Lewis en the News.
11: Michael Jackson maakte zich zorgen over de aarde, de Earth Song.
10: En waar hoor je het nieuws nou altijd het eerste en het best en het mooiste en het interessantste? Listen to the radio, the Tom Robinson Band.
14: De 6 voor 7.

0: De nieuwsplaten uit zes decennia in 6 voor 7.
1: De 6 voor 7 gaan vandaag over het nieuws. En dan mag natuurlijk de Tom Robinson Band niet ontbreken met Listen to the Radio.
2: Vaak vrolijk, lang niet altijd. Good News, Bad News van Laurie Spee.
1: In deze It's Good News Week, want het is de week van het nieuws waarin we dus muziek daarbij vroegen. The Hedgehoppers Anonymous bezong het.
2: Er komt meer aan hoor, bijvoorbeeld If This Is It van Huey Lewis en de nieuws.
1: De nieuws zeker. En de stand van de wereld bezingt Michael Jackson in The Earth Song.
2: En gelukkig komt ELO eraan en heerst de nieuws.

0: Deze week bij RTV Oost, de week van het nieuws. Al jouw vragen over het nieuws worden beantwoord. Stel je vraag op oost.nl/week van het nieuws.
1: De muziek bij het nieuws van vandaag. De 6 voor 7 op Radio Oost.

0: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
5: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Elk weekend te zien in Tijlers Museum. De Lorenz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorenz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op tijlersmuseum.nl.
6: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Amateurvoetballers die tijdens een wedstrijd een bal koppen hebben direct na de wedstrijd meer stoffen in hun bloed die kunnen wijzen op acute hersenschade. Dat blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC.
8: Na 24 tot 48 uur waren deze veranderingen in het bloed niet meer zichtbaar. Dat die bloedwaarden weer normaliseren betekent niet per se dat het onschuldig is. We denken dat we hier kijken naar een soort van stofwolken die vrijkomen bij schade. En als de stof blijft liggen of gaat liggen, betekent niet dat er geen schade meer is.
7: Over de gevolgen voor de langere termijn weten onderzoekers nog weinig. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. De luchthaven werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters en zorgen over een hoge werkdruk.
9: We zijn al maanden bezig om de problemen aan te dragen en te signaleren voor zowel Schiphol als de beveiligingsbedrijven. En een heleboel beveiligers zijn van mening dat zowel de bedrijven als Schiphol niet adequaat met die signalen omgaan.
7: Schiphol adviseert om op tijd op de luchthaven te zijn. Een 30-jarige zorgmedewerkster uit Hoogvliet wordt verdacht van het jarenlang stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. De vrouw werkte de afgelopen jaren in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving. Ze zou voor zeker €67.000 aan sieraden hebben verkocht bij goudinkopers. Het weer: in de loop van de avond nemen de buien af. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
10: Kom 23, 24 en 25 mei naar Pinkster Fair Het Laar in Ommen. En geniet van ruim 100 stands, klein theater en veel lekkers. Koop nu je tickets op pinksterfairhetlaar.nl.
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
11: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer.
12: More information at abridgetoofar.nl.
13: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
14: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Overijssel's mooiste, top 75.
1: Tweede Pinksterdag hoor je bij Radio Oost de 75 mooiste platen uit Overijssel. En jij kunt die lijst samenstellen. Stem nu jouw Overijssel's mooiste, de top 75, in. Ga daarvoor naar onze website oost.nl.
0: Overijssel's mooiste, top 75.

0: Het hele Pinksterweekend met meer dan 20 artiesten zoals Walter Trout, Fatal Flowers, Nona, Devin Allman, Joanna Shaw Taylor en Robert Cray. Kinderen tot 12 jaar gratis toegang. 3 dagen Rips & Blues in Raalte. Bestel je ticket snel op ripsandblues.nl.
1: Bij Holt bedrijf RTT in Goor en Nieuw Heert heb ze alle soorten Holt.
2: Wat moet korter?
1: Bij RTT heb ze alle soorten Holt.
2: Nee, korter.
1: Bij RTT heb ze volle Holt.
2: Korter.
1: Een bult Holt bij RTT.
2: Korter.
1: RTT Holt.
2: Korter.
1: Holt.
3: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl. Fietsvakantie, ja dat klinkt goed. Alles geregeld. Zoals het moet. Goedverblijf.nl. Boek nu jouw fietsvakantie.
4: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak een kopbal geven, hebben direct na een wedstrijd meer stoffen in hun bloed die betrokken zijn bij hersenschade. Hoe vaker een speler kopt en hoe harder de klap op het hoofd, hoe groter dat effect is, blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC. Voor het onderzoek werd voor en na een wedstrijd bloed afgenomen bij ruim 300 amateurspelers. Eerder bleek al dat koppen het risico op hersenziektes als Alzheimer verhoogt. De Nederlandse Gezondheidsraad adviseerde vorig jaar om koppen in het voetbal zoveel mogelijk te beperken. De 2 vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Klimaatactivisten blokkeren sinds 11 uur een deel van de Betuwe-route. Daardoor kunnen er geen goederentreinen rijden over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens. De activisten hebben zich vastgeketend bij Elst tussen Nijmegen en Arnhem. ProRail maakt zich zorgen over dit soort demonstraties en zegt dat het spoor daar niet voor bedoeld is. De zanger en medeoprichter van Dr. Hook en The Medicine Show is zaterdag overleden. Dennis Le Corrier had in de jaren 70 en 80 grote hits met de band, zoals Baby Makes Her Blue Jeans Talk, Sharing the Night Together en Sylvia's Mother.
7: Sylvia's mother says, Sylvia's packing. She's gonna be leaving today.
6: Dennis Le Corrier is overleden aan de gevolgen van een nierziekte. Hij was 76. Het weer in de loop van de avond nemen de buien af. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig, later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
9: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
8: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
10: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
8: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
5: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Het weekend begint goed met de Bas en Bert ochtendshow.
1: Bijna 8:08, ik zeg goedemorgen.
2: Morgen, Bert.
0: Met Bas Nijhuis en Bert van Lossen.
2: Hij heeft een diepe passie voor het weer, met name voor sneeuw en extreme verschijnselen. We zitten met de verkeerde weerwand, Bert.
3: Ja, maandag maatse bui.
0: De Bas en Bert ochtendshow.
4: Maar jongens, ik ben blij dat ik, dat ik dan nog bij jullie op de radio mag.
1: Zeker, want je hebt een nieuwe single. Ik wil je helemaal. Ja. En een leuke videoclip.
4: Ik dacht, nou, laten we gewoon eens even wat anders doen, jongens. Nu kan het nog, hè?
1: Ik wens jullie veel plezier.
4: Ja, dankjewel.
0: De Bas en Bert ochtendshow. Elke zaterdag van 8 tot 12 op Radio Oost.

0: Overijssels mooiste, top 75.
1: Tweede Pinksterdag hoor je bij Radio Oost de 75 mooiste platen uit Overijssel. En jij kunt die lijst samenstellen. Stem nu jouw Overijssels mooiste, de top 75 in. Ga daarvoor naar onze website oost.nl.
0: Overijssels mooiste, top 75.

0: 23, 24 en 25 mei naar Pinkster Fair Het Laar in Ommen. En geniet van ruim 100 stands, klein theater en veel lekkers. Koop nu je tickets op pinksterfairhetlaar.nl.
1: Only Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
2: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
3: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: Bij holtbedrijf RTT in Goor en Nieuw-Heert heb ze alle soorten holt.
1: Wat moet korter?
0: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
1: Nee, korter.
0: Bij RTT heb ze van een holt.
1: Korter.
0: Een bult holt bij RTT.
1: Korter.
0: RTT holt.
1: Korter.
0: Holt.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwe-lijn zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. Door de actie lag het treinverkeer op het traject grotendeels stil. Pas sinds een uur of zes is het treinverkeer volledig hervat. Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. In het Catshuis in Den Haag is op dit moment een overleg bezig tussen het kabinet en de gemeente. De gemeente hadden om dat overleg gevraagd na alle protesten en al het geweld rondom de opvang van asielzoekers. De gemeenten vinden dat ze niet genoeg steun krijgen vanuit Den Haag, zegt verslaggever Eva Wiesing.
4: Zij zeggen, wij voeren gewoon de wet uit die hier in Den Haag gemaakt is. En als politici dan zeggen van het geweld, dat veroordelen we, maar in één zin tegelijkertijd ook hun zorg uitspreken en hun begrip uitspreken voor bezorgde burgers, dan vinden ze dat ze voor de bus worden gegooid.
3: Onder meer premier Jette en de ministers Van den Brink van Asiel en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn bij het overleg aanwezig. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft hij te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig, later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
5: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
2: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
7: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Overijssel's mooiste, top 75.
1: Tweede Pinksterdag hoor je bij Radio Oost de 75 mooiste platen uit Overijssel. En jij kunt die lijst samenstellen. Stem nu jouw Overijssel's mooiste, de top 75, in. Ga daarvoor naar onze website oost.nl.
0: Overijssel's mooiste, top

0: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
1: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
2: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
3: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
4: Wie holt bedrijf RTT in Goor en Nieuw Heert, neemt ze alle soorten holt.
5: Wat moet korter?
4: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
5: Nee, korter.
4: Bij RTT heb ze volle holt.
5: Korter.
4: Een bult holt bij RTT.
5: Korter.
4: RTT holt.
5: Korter.
4: Holt.
6: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komen vanuit het kabinet een speciale organisatie om gemeenten te ondersteunen bij het realiseren van asielopvang. Dat heeft premier Jette gezegd na het overleg tussen het kabinet en gemeenten over de spanningen rond de asielopvang. Jette zei dat het kabinet eraan werkt om de instroom omlaag te krijgen en dat er op alle plekken in Nederland asielopvang moet worden gerealiseerd. En dat het kabinet gemeenten daarbij gaat helpen.
8: Een aantal gemeenten heeft op dit moment die capaciteiten onvoldoende. En daarom komt er een apart vliegend team met een aantal experts die gemeenten hier extra bij kan ondersteunen. Zodat we overal in het land dit op een goede manier kunnen aanpakken. En we kijken ernaar uit om de komende weken dit verder met elkaar uit te werken.
7: Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. De actie op het spoor van de Betuwelijn is voorbij. De actievoerders die zich hadden vastgeketend zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen bij Elst tussen Nijmegen en Arnhem. Een groot deel van de dag lag het goederenvervoer op het traject stil. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft Musk te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. De advocaat van OpenAI noemt de rechtszaak een hypocriete poging om een concurrent te saboteren.
9: This lawsuit was hypocritical attempt to sabotage a competitor and to overcome a long history of very bad predictions about what OpenAI has been and will become.
6: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Overijssels mooiste, top 75.
1: Tweede Pinksterdag hoor je bij Radio Oost de 75 mooiste platen uit Overijssel. En jij kunt die lijst samenstellen. Stem nu jouw Overijssels mooiste, de top 75, in. Ga daarvoor naar onze website oost.nl.
0: Overijssels mooiste, top 75.

Zijn eten haalt hij uit de muur. De eenzaamheid die drijft hem voort. Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: het weekend in.
1: Het aankomt alles.
2: Heb je al zin in het weekend? José de Bruin ook.
1: José hier en terug van werk geweest. Benjamin.
3: Ja, ja, goedemiddag. Zin met je mee, het
1: weekend in. José de Bruin. 1, 2 en ik gooi.
3: Oh nee.
1: Ik gooi zo tegen de raamstijl aan.
3: Nee.
1: Ja, maar echt gewoon. Mijn hele binnenkant van mijn auto zit onder de appel.
2: Zo ga jij elke vrijdagmiddag vanaf 4 uur goed het weekend in. Bij

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: Het is 11 uur, Jeroen van Kan met het NOS-journaal. Er komen vliegende teams om gemeenten te ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeente en het kabinet in het Catshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd na de onrust rond de komst van de AZC's in verschillende gemeenten. Zo kwam het tot rellen in Loosdrecht vanwege de komst van zijn opvang in het voormalige gemeentehuis. Namens de VNG was burgemeester Dijksma van Utrecht naar Den Haag gekomen. De vliegende teams gaan helpen bij meer maatwerk, zei premier Jette na afloop. Maar hoe ze dat precies gaan doen is nog niet duidelijk. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina-protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met de Israëlische instellingen te verbreken. In het raam van de bestuurskamer in het hoofdgebouw werden Palestijnse vlaggen en spandoeken opgehangen. Rond 8 uur heeft de politie de twee panden ontruimd. De Cubaanse regering beschuldigt de VS ervan een frauduleuze zaak op te bouwen om het eiland aan te vallen. Dat zegt de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken, Bruno Rodriguez, op X. Hij reageert ermee op berichten van de Amerikaanse nieuwsite Axios. Dat meldde dat Cuba drones heeft gekocht van Rusland en Iran om de Amerikaanse basis Guantanamo Bay mee aan te vallen. Rodriguez noemt die bewering leugenachtig en belachelijk. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwe-lijn zijn eerder vanavond verwijderd door de politie. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. De demonstranten zaten ter hoogte van Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie lag het treinverkeer op het traject vrijwel stil. Tot nu toe duurde dergelijke acties zo'n 2 tot 3 uur. Maar dit keer slaagden de actievoerders erin om het treinverkeer veel langer plat te leggen. De branchevereniging van bedrijven in de Rotterdamse haven schat de schade op 100 tot 250.000 euro per uur. Het luchtalarm gaat definitief verdwijnen. Het kabinet heeft geen geld gevonden voor een nieuw sirenennetwerk dat kan waarschuwen bij crisis en rampen. En daarmee komt in 2028 ook een eind aan het maandelijks testen van het luchtalarm op de eerste maandag van de maand. Volgens minister Van Weel van Justitie en Veiligheid is NL Alert veel effectiever. Iedereen krijgt dan een waarschuwing via de mobiele telefoon. Dat systeem bereikt nu al zo'n 92% van de inwoners. Elon Musk heeft de rechtszaak tegen OpenAI verloren. De miljardair doneerde bijna $40 miljoen aan het bedrijf van Sam Altman en was in de beginfase nauw betrokken bij de ontwikkeling van het taalmodel achter ChatGPT. Musk wilde dat OpenAI een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. Toen de Tesla-topman in 2018 vertrok, werd het alsnog een commercieel bedrijf. Musk wilde dat aanvechten, maar de jury vond dat hij te lang had gewacht met het aanspannen van een zaak. Het weer er nog te besluiten. De laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
4: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
5: Allsafe. Geeft ruimte.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
6: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
7: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Hoi!
1: doet u mij maar een portie groen staal.
9: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
1: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
10: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 9 graden. Binnen zit Pieter van der Wielen.
2: Tijdens deze uitzending zal een grote asteroïde de aarde rakelings passeren. Op 90.000 kilometer afstand. Dat klinkt ver, maar dat is dichterbij dan de maan. Dat is zo dicht bij de aarde.

0: eigen leven. Goedenavond en welkom bij Met het oog op morgen. Rob Jetten kreeg de laatste dagen veel kritiek te verduren. De burgemeesters onder meer voelden zich in de steek gelaten in die asielcrisis. Vanavond was er spoedoverleg en onze verslaggever Lars Geerts die stond buiten te wachten. U hoort hem zo meteen. Inclusief onderwijs. Alle leerlingen zoveel mogelijk in dezelfde klas of in ieder geval naar dezelfde school, maar niet naar speciaal onderwijs. Politiek en onderwijsbestuurders die zien het als een ideaal en voor 2035 moet het werkelijkheid zijn. Maar de leraren voelen er niets voor en ze geloven er niet in, bleek uit vandaag gepresenteerd onderzoek. Hoort u straks meer over. Europese leiders intussen vergaderen in Straatsburg, want er moet een nieuwe handelsdeal komen met de VS. Dat is een heet hangijzer, dat weet u nog wel. Vorige zomer, de tarieven, de dreigende handelsoorlog. Komen ze dit keer met een antwoord daarop? U hoort het straks van verslaggever Chris Ostendorf. Het stukgilde van Nederlandse meesterstucadoors, die bijzondere monumentale stukken kunnen beheersen. Dat zijn bloemen, ornamenten, mooie dingen aan het plafond. Ze bestaan 25 jaar, dat gilde. En twee van die stucadoors die komen hier vertellen over hun vak. En we hebben live muziek. Americana-legende Emmylou Harris. Die bezoekt Nederland, misschien wel voor het laatst. Want het is een afscheidstournee, dus dat zou kunnen. Hilde Vos intussen brengt hier in de studio een ode aan Emmylou Harris. We beginnen met het nieuws van
1: maandag 18 mei.
2: We are following some breaking news overseas this morning. The cruise ship linked to the deadly hantavirus outbreak is now docked this morning in the Netherlands.
3: The MV Hondius, there it is, now docked in Rotterdam.
0: Rotterdam was even wereldnieuws vanwege cruiseschip Hondius dat aankwam na de hantavirusuitbraak. Er was zelfs pers helemaal uit China.
4: It's one of the top news headlines.
0: Het is wel even wennen voor de Rotterdammers, al die aandacht.
5: Ik vind het wel bijzonder. Ik heb eigenlijk nog nooit zoveel bij elkaar gezien, hè?
6: Zoveel journalisten.
5: Ja, zoveel journalisten. En het gaat eigenlijk alleen maar om een klein bootje waar toevallig het virus is geweest.
0: De buitenlandse opvarenden worden opgevangen in Porto Cabins. Al omschrijft de GGD dat iets vrolijker.
7: Kleine witte huisjes.
0: Mensen blijven daar tot half juni.
7: Dat is heel lang, inderdaad. Ze hebben al vanaf 6 mei in quarantaine gezeten, eigenlijk op het schip. En nu dan nog deze hele periode nog een maand erachteraan.
0: Ridouan Taghi zat weer in de rechtszaal.
8: Goedemorgen, meneer Taghi. Welkom hier, fijn dat u er bent.
0: Het ging erover dat Taghi nog steeds geen advocaat heeft. Een advocaat die hem eenmalig bijstond, verwacht dat dit moet goedkomen.
9: Advocaten om Ridouan Taghi te verdedigen in het Marengo-proces liggen voor het opgrapen.
0: Er zijn zelfs al twee advocaten in beeld.
9: Roland van der Horst en Aniek Sluiters.
0: Maar die willen dan wel genoeg inleestijd.
9: Ze zullen wel echt de tijd moeten krijgen om het strafdossier van 90.000 pagina's goed te lezen.
0: Hoe lang duurt zoiets?
9: Mijn inschatting op dit moment zou zijn, maar ik praat niet voor de advocaten die hem bij gaan staan, die zou zijn 1,5 jaar.
0: Het is afwachten of het Hof dat ziet zitten.
10: Er zijn ook nabestaanden en er is de samenleving en er zijn medeverdachten. En ook zij hebben er belang bij dat de zaak qua tijd niet veel uit de pas gaat lopen.
0: Lange wachtrijen vandaag bij de security op Schiphol.
11: Ja, over hoe lang gaat jouw vlucht?
12: 3 kwartier.
11: En hoe lang denk je dat je nog in de rij moet staan?
12: 2 uur.
11: Heb je het al opgegeven?
12: Nee, zeker niet. Nee. Ik ga het gewoon proberen. Ik heb toch niks te verliezen.
0: De overlast komt door een wissel van beveiligingsbedrijven. Veel beveiligers zien dat niet zitten.
13: Ze krijgen nu een nieuwe werkgever. Een stoelendans van 5 werkgevers naar 3 werkgevers. En zoals bij elke stoelendans is er altijd een verliezer. En in dit geval is dat de beveiliger.
0: Veel medewerkers hebben zich ziek gemeld. Ze klagen over de roosters en de korte pauzes.
14: Pauzes zijn kwartiertjes aan gehalveerd. Dan moet je ook nog andere dag komen voor 3 uurtjes.
0: Andere beveiligers zien het probleem niet zo.
15: Ik denk dat je eerst moet kijken hoe het loopt voordat je je druk gaat maken om dingen waar je nu nog niks aan kan veranderen.
0: Zo klinkt het in de Zeelandhallen in Goes. Daar is een tentoonstelling met levensechte dino-beelden. Voor sommige kinderen is dat best spannend.
16: Mama stond daaronder en toen ging die dino zo brullen en zij ging gelijk huilen.
0: Andere kinderen durven die dino's wel aan.
17: Dus toen zei ik, jij mijn zusje bang maken, ik jou bang maken.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
0: De krant van morgen is vast ingezien en samengevat door Levi van Eck.
18: Jeugdrechtadvocaten maken zich zorgen. Ze zien dat bij kindermishandeling soms zaken langer op de plank blijven liggen bij veilig thuis dan wettelijk is.

0: toegestaan. Daardoor bestaat volgens hen het risico dat kinderen te lang in een onveilige thuissituatie blijven zitten. Lezen we in de Telegraaf.
1: Zo vragen de advocaten zich in de krant af of de zaak in Stadskanaal, waar twee jonge kinderen structureel werden mishandeld, niet veel eerder aan het licht had kunnen komen. Na een melding moet Veilig Thuis binnen 5 dagen een veiligheidsbeoordeling doen, maar die termijn wordt lang niet altijd gehaald, zeggen de advocaten.
0: Stop met de eindexamens. Die oproep doet docent Nederlands Joost van Driel in zijn nieuwe boek over het voortgezet onderwijs. Het is een krankzinnig instrument, vertelt hij erover in het AD. Een rituele dans die in mei scholen onnodig een maand op slot zet, noemt hij het.
1: In plaats van het doen van een centraal examen zouden scholen zelf een diploma kunnen afgeven aan de leerlingen die ze al jaren kennen. Verder pleit Van Driel om de leerplicht te verlagen naar 16... zodat jongeren eerder kunnen gaan werken of stage lopen. Ook wil hij de schoolbel afschaffen, omdat het volgens hem een symbool is van een verouderd systeem.
0: In het ND gaat het over het houden van vogels als huisdier, zoals postduiven, parkieten en papegaaien. De dierenbescherming wil hierover het gesprek aanzwengelen en heeft een documentaire gemaakt. Daarin gaan medewerkers langs bij duivenmelkers, vogelshows en opvangcentra voor afgedakte papegaaien en parkieten.
1: In de docu komt de dierenbescherming niet met oordelen. Wel hoopt de organisatie dat er meer regels komen voor het houden van vogels. Zoals bij zoogdieren al het geval is. Honden en katten met een te korte snuit zijn bijvoorbeeld verboden. Maar duiven die gefokt worden met extreem grote kuiven, waardoor ze nauwelijks nog iets kunnen zien, mogen nog wel.
0: En wat is toch het geheim om gelukkig te zijn? Ja, dat willen we allemaal wel weten natuurlijk. Toch hebben we daar zelf meer invloed op dan we denken. De Volkskrant sprak met Laurie Santels, hoogleraar psychologie op de Yale Universiteit. Ze ontwikkelde een vak waarin ze studenten leert gelukkig te zijn.
1: Trouwen, promotie op je werk, een huis kopen, ja, daar word je eerst even gelukkig van. Maar dat went ook op den duur. Blijf daarom stilstaan bij de kleine geluksmomenten. Zelf denk ik nog altijd aan de mooie eigenschappen van mijn man. Zijn lach, hoe lief hij is, zegt Santos. Ook doet ze extra lang over het eten van haar favoriete ijs.
0: Wat het meest bijdraagt aan geluk zijn sociale contracten, benadrukt Santos. En het klinkt misschien rot, zegt ze, maar ik vergelijk mezelf altijd met mensen die het slechter hebben. Want we zijn erg gewend om ons te vergelijken met wie het beter heeft. Dat gebeurt vooral op sociale media en daar worden we dan weer ongelukkig van. Dus haar tip, stop zoveel mogelijk met sociale media en praat echt met elkaar.
2: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.
1: Ik zei het al, we hebben een ode aan Emmylou Harris, die komende week ons land bezoekt voor haar afscheidstournee. Ze is ook al een beetje op leeftijd. Hilde Vos is hier met haar band en zij spelen als eerste Amarillo.

0: Yeah, Hilde Vos en haar band en ode aan Emmylou Harris. Amarillo was het nummer. Ja, het was wel tijd voor een goed gesprek met Rob Jetten en de Nederlandse gemeente. Want de sfeer ging er niet op vooruit. Ze hadden oneenigheid over de asielopvang. Veel onrust natuurlijk in Loosdrecht, IJsselstein. En er was ongenoegen over het vermeende gebrek aan steun vanuit Den Haag. Er was een gesprek vanavond, dat vond plaats op het Catshuis bij Den Haag. Politiek verslaggever Lars Geerts, die was daar in de buurt. Lars, goedenavond.
1: Dag Pieter, goedenavond.
0: Is het weer allemaal pais en vree?
1: Nou, de gemeenten waren op zoek naar steun. En steun, dat kregen ze, hoor. De premier die ging pal voor ze staan. Er waren een aantal zaken waarover de gemeente het kabinet graag wilde horen. Dat ging over inderdaad het steun aan de lokale bestuurders als het ging om dat geweld dat zo veroordeeld moest worden en moest worden aangepakt. Of ze vierkant inderdaad achter die bestuurders wilden gaan staan en of ze hulp konden krijgen, AUB, bij die wens van het Rijk om die asielzoekers op te vangen. Nou, op alle drie de punten, het eerste antwoord van Jetten, werden ze al meteen bediend.
2: Dat de mensen die geweld gebruiken of die intimideren, dat we die kaart moeten aanpakken. Dat die zullen worden opgespoord en dat die zullen worden gestraft, omdat we dit niet accepteren. Omdat ze daarmee het lokale bestuur en de lokale democratie in de weg zitten. Maar ook andere inwoners de mogelijkheid ontnemen om hun stem te laten horen als ze het niet eens zijn met de asielaanpak. We gaan daarnaast als gemeente en als kabinet door om de instroom in Nederland naar beneden te krijgen en dan tegelijkertijd de asielopvang in betere banen te leiden. Dat doen we door op alle plekken in Nederland asielopvang te realiseren, maar daarbij wel ook meer maatwerk te bieden, zodat die opvang ook past bij de gemeente. Een aantal gemeenten heeft op dit moment die capaciteiten onvoldoende en daarom komt er een apart vliegend team met een aantal experts die gemeente hier extra bij kan ondersteunen, zodat we overal in het land dit op een goede manier kunnen aanpakken.
1: Ja, maatwerk en vliegende teams die gaan de gemeente helpen om die asielnoodopvang te regelen.
0: Nou, dat denk ik dat de voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten helemaal glunderend en blij naar buiten kwam vanavond.
1: Dat is Sharon Dijksma en die kan heel goed glunderen. Luister maar.
3: Ik heb gezegd dat ik steun wilde van dit kabinet en dat ze naar voren moesten stappen. En dat hebben ze vanavond gedaan en daar ben ik blij mee.
1: Daar is ze blij mee, inderdaad. Waar ze iets minder blij mee was, dat was wellicht wat andere kritiek van de gemeente richting politiek Den Haag in zijn algemeen. Namelijk hoe politiek Den Haag omgaat met een wet die ze zelf hebben aangenomen en waartoe de gemeenten verplicht zijn om hem uit te voeren. Oftewel, die vermaledijde spreidingswet.
0: Ja, want daar werd toch een beetje onduidelijkheid gecreëerd van in hoeverre wordt dat gehandhaafd, moet je daaraan vasthouden. Was dat ook de kritiek?
1: Ja, dat is de kritiek. Hoe tweeslachtig Den Haag eigenlijk met die wet omgaat. Ook een coalitiepartij als de VVD. We hebben de quote van Rubel Brekelmans, de fractievoorzitter van die partij, al een paar keer voorbij horen komen, waarbij hij zegt dat gemeenten ervoor kunnen kiezen wel of geen noodopvang te regelen. Wel of geen plekken te regelen voor statushouders. Want dat is wat ze eigenlijk moeten doen. En naar de letter van de wet heeft hij gelijk. Het kan zo zijn dat als het verzoek komt van het Rijk om die plekken te regelen, dat je dan met andere gemeenten in de omgeving gaat praten of zij het wellicht willen doen, zodat jij dat niet hoeft te doen. Maar er spreekt nou niet echt een volle bak steun uit voor een wet die Den Haag nu eenmaal democratisch heeft aangenomen. En dat steekt Dijksma behoorlijk.
3: Uiteindelijk, of je het nou wel of niet eens bent met het aannemen van een wet, als die wet er eenmaal is, dan geldt die ook gewoon voor ons allemaal. En als je daar vanuit de Kamer niet mee eens bent, ja, dan moet je gewoon een voorstel indienen tot wijziging. Maar de democratie heeft hier zijn werk gehad en dit is wat de uitkomst was.
1: En dus kwam Dijksma naar het Catshuis vanavond om ook aan de premier te vragen: sta achter je eigen wetten.
0: En wat kan Jetten dan doen?
1: Nou ja, hij staat er wel achter. Dat is het probleem niet zo. Alleen het wordt ingewikkelder op het moment dat die coalitiepartners en andere politici die bijvoorbeeld oproepen tot verzet tegen die wet aan te spreken. Het enige wat hij kan doen is in ieder geval zich uitspreken en ook de steun uitspreken voor die bestuurders. En dat doet hij dan ook volmondig.
2: Ik denk dat het goed zou zijn als politiek breed ook gewoon wordt gezegd tegen dit land: wij zullen ook als Nederland mensen opvangen die vluchten voor oorlog en geweld. En je kunt dat niet overlaten aan Ter Apel, Budel en een paar andere plekken. Daar zal je in het hele land allemaal je steentje aan moeten bijdragen. Want als we dat doen, dan krijg je ook een situatie met veel minder overlast en veel minder gedoe.
1: Ja, dit is de oproep aan politici in Den Haag om inderdaad steun uit te spreken voor die verspreiding van de opvang van statushouders in Nederland. Verder kan die ook niet gaan. Irriteren kan hij zich wel. Dat horen we in ieder geval achter de schermen, dat ook bij andere coalitiepartners er toch wel vrevel is over de uitspraken van de VVD op dit terrein. Maar ja, ze willen het niet al te hoog laten oplopen. Het gaat al een beetje wat minder in de coalitie de laatste tijd. Er is al wat meer chagrijn. Laat het nou niet al te openlijk blijken, is ook een beetje het motto.
0: Nou, was ook de kritiek dat Jette zich niet had laten zien. Hij was natuurlijk ook even in het buitenland rond die protesten. Ja. Heeft hij geprobeerd vanavond zijn zichtbaarheid weer in te halen?
1: Nou, zichtbaar was hij inderdaad. Afgelopen week was die kritieker. Hij zat op de Antillen, zoals je al zei. Maar er was nog een reden voor niet al te hoog of al te hard op de trom slaan hierover. Volgens Jette was het ook op verzoek van de gemeenten en van de burgemeester zelf.
2: Vorige week waren er natuurlijk demonstraties die echt uit de hand liepen. De politie was daar druk mee, het OM, lokale gezag. Ik heb toen met veel burgemeesters en ook de politie gebeld. Die hebben ook mij toen gevraagd, ja, ga ons nu niet in de weg lopen op het moment van die demonstraties, maar kom wel in actie om deze problematiek te doorbreken. En ik ben blij dat we daar vanavond echt een hele grote stap op hebben kunnen zetten.
1: Ja, oftewel, op het moment dat ik ergens naartoe ga, dan kan het zomaar zijn dat er olie op het vuur komt en dat er nog meer demonstraties, nog meer protesten en wellicht nog meer geweld plaatsvindt. En dat is dus de reden waarom we een deel van het kabinet en ook Rob Jetten niet hebben gezien in al die gemeenten.
0: Maar er was ook onrust binnen D66.
1: Ja.
0: Heeft hij het in eigen huis allemaal wel onder controle?
1: Ja, er was een brief afgelopen weekend, werd die opgesteld. De initiatiefnemers die vonden toch dat de premier wel heel erg aanwezig was. En vooral als het ging om normeren. Want D66 heeft zich natuurlijk altijd uitgesproken voor vluchtelingenopvang. Heeft zich altijd uitgesproken voor de spreidingswet. En heeft zich ook altijd uitgesproken voor de rechtsstaat. En zij vinden toch echt, die briefschrijvers, en inmiddels ondertekend door 130 mensen, dat Jette dat te weinig gedaan heeft. Ze hebben die brief vanochtend verstuurd en per omgaande kregen ze ook meteen antwoord van de premier. Hij gaat binnenkort met ze in gesprek. En ja, hij gaat ook, zoals we vanavond hoorden, zoals hij vanavond ook zei, een norm stellen, want hij denkt dat hij dat vanavond in ieder geval gedaan heeft.
0: En nou is Jette niet een man van stevige woorden. Hij is eerder van een soort understatement en dat keerde zich tegen hem. Bijvoorbeeld als het ging over de oproep tot geweld van Gidi Markesauer, daar zou hij te milde woorden hebben gekozen.
1: Ja, dat was ook de kritiek van de leden, hè, dat hij daar inderdaad niet de norm stelde waar hij in het verleden, of waar D66-leden dat zeker van hem wel verwachten. Als het gaat om uitspraken van onder andere politici. En in dit geval ging het dus om uitspraken van Gidi Markesauer. En zijn oproep tot maximaal geweld om ervoor te zorgen dat Palestijnse vluchtelingen hier niet naartoe komen. Wat zou dat kunnen betekenen voor de samenwerking bijvoorbeeld? Want D66 heeft in het verleden toch gesproken met die partijen en ook altijd gezegd dat dit minderheidskabinet bijvoorbeeld ook steun bij Markesauer vandaan moet halen. Nou, die liefde, dat wilde Jette vanavond nog wel even zeggen, die bereidheid in ieder geval tot samenwerking, die gaat op dit moment wel even op een heel laag pitje, totdat Markesauer wat directer afstand heeft genomen van die woorden.
2: Zonder een duidelijke afstand van de uitspraken die we vorige week hebben gezien, is samenwerking gewoon echt ingewikkelder.
4: Heeft hij die afstand nu genomen?
2: Nou, ik heb hem nog niet persoonlijk gesproken. Dat wil ik graag deze week doen. Maar ik zag vanmiddag een uitgebreide tweet voorbij komen. En dat was wat mij betreft nog niet duidelijk genoeg. Afstand nemen van de uitspraken die vorige week zijn gedaan. Niet duidelijk genoeg.
1: Niet duidelijk genoeg. Er moet eerst nog een gesprek plaatsvinden. Markesauer zal direct en meer terug moeten komen op die woorden. Anders is voor de premier samenwerking met de beweging van Markesauer niet in vragen op dit moment.
0: Dankjewel, Lars Geerts vanuit Den Haag. Inclusief onderwijs. Het is een mooi ideaal, maar het is onhaalbaar, het is risicovol. En eigenlijk wordt het helemaal niks, zegt de meerderheid van leraren en onderwijsondersteuners. Volgens een rapport dat morgen wordt aangeboden aan de Tweede Kamer. En dat terwijl het onderwijs volgens alle plannen van de overheid in 2035 helemaal moet zijn overgegaan op dat inclusief onderwijs. En dat betekent in praktijk iedereen naar dezelfde school en het speciaal onderwijs afgeschaft. In de studio Simone Fomenko. Zij is lid van het bestuur van de Algemene Onderwijsbond. Welkom. En je staat ook zelf voor de klas, hè?
5: Ja, ik wilde zeggen, ik ben voornamelijk leerkracht.
0: Leerkracht. Want er lijkt wel een soort kloof te zijn tussen de bestuurders, die zijn nogal voor, en de docenten die het moeten gaan uitvoeren, die moeten er eigenlijk heel kort door de bocht niks van weten.
5: Ja, dat wil ik toch wel iets wat nuanceren. Want het is niet zo dat leraren er niks van willen weten. Alleen in de huidige omstandigheden lukt het gewoon niet. Dus het is geen kwestie van willen, maar meer van kunnen.
0: Ze zien wel het ideaal, maar ze denken in praktijk gaat dit gewoon niet zo goed uitpakken.
5: Nee, omdat de randvoorwaarden er gewoon nog niet zijn. En dat is wel iets waar, denk ik, nog wat te doen valt, ook voor het ministerie.
0: Laten we eerst even kijken wat het ideaal precies is. Want nu heb je speciaal onderwijs. Daar kunnen allerlei vormen van zijn. Kinderen met een handicap. Ja. Kinderen die hoogbegaafd zijn juist bijvoorbeeld. Met ernstige leerproblemen. Ja. Zeer moeilijk opvoedbare kinderen. Kan van alles zijn.
5: Ja.
0: En het ideaal is eigenlijk iedereen weer naar hetzelfde gebouw. Iedereen weer naast elkaar. Ja. Op het schoolplein en misschien zelfs in dezelfde klas.
5: Ja, nou, dat misschien uiteindelijk het ideaal zou zijn dat iedereen inderdaad ook in dezelfde klas terechtkomt. En ik denk dat daar ook.
0: Wat is daar het ideaal van? Waarom is dat zo idealistisch?
5: Nou ja, kijk, je kunt je voorstellen als ouder van zo'n kind dat je het fijn vindt dat het kind gewoon lekker met vriendjes in de buurt kan spelen en niet 's morgens vroeg in een busje gebracht moet worden en 's middags laat weer terugkomt, waardoor het aansluiting mist. Het is ook goed dat kinderen elkaar ontmoeten. Hè. Onze maatschappij heeft nogal de neiging om mensen wat op afstand te zetten als het ingewikkeld wordt. Dus ik snap het ideaalbeeld echt wel dat we elkaar blijven ontmoeten. Alleen je vraagt nog wel wat van zo'n leerkracht om alle kinderen die een extra ondersteuning nodig hebben om die te bedienen.
0: Want zeker als het een grote klas is. Dat lijkt me een van de belangrijkste voorwaarden. Ja. Ik bedoel, als je 10 leerlingen hebt, dan kan je nog wel wat meer aandacht aan eentje geven. Maar daar zijn we natuurlijk niet.
5: Nee, de klassen zijn groot en de problematiek is divers. Hè? Want je kunt je voorstellen dat kinderen met gedragsproblemen die meer naar buiten toe, externaliserend noemen we dat, en je zet een kind erbij wat juist moeite heeft met prikkelverwerking. Nou, zet die bij elkaar in een klas. En je kunt je voorstellen dat het voor beide kinderen niet prettig is. De leraar moet ook al die kinderen de aandacht geven die ze nodig hebben. En ten koste van wie gaat dat? Ik denk uiteindelijk van alle kinderen en de leerkracht.
0: Dus dat betekent dat bijstellen alleen maar naar beneden kan van het onderwijsniveau?
5: Ja. Nou ja, het vergt gewoon bepaalde skills. En niet iedere leerkracht is daartoe uitgerust. Je kunt ook niet verwachten in een 4-jarige opleiding dat je alles leert. Dus dat vergt dat je je verder professionaliseert. Daar is lang niet altijd tijd en ruimte voor. Zeker niet nu met een nijpend tekort. En dat zijn wel hele essentiële dingen die een beetje over het hoofd lijken te worden gezien.
0: Heeft u het idee dat er wordt geluisterd naar de docenten? Zulke plannen worden? Nee.
5: Nee, dat is ook een van de redenen waarom wij niet meer meepraten als sociale partner aan tafel. Omdat wij blijven onze zorgen uiten en worden niet gehoord. Dus op een gegeven moment, hoe lang blijf je dan nog praten met elkaar?
0: Hoe kan dat? Dat mensen plannen maken voor een sector en dan niet luisteren naar de mensen die het uiteindelijk gaan uitvoeren?
5: Ja, dat vraag je denk ik aan de verkeerde. Want ik vind het echt jammer. Want dit kent uiteindelijk denk ik vooral alleen maar verliezers. En wat ik heel jammer vind is dat we dus het gesprek nu voeren wat we al 15 jaar aan het voeren zijn. Dat blijkt ook uit het onderzoek. Hè. Mensen die verder van de praktijk afstaan vinden dit een heel goed idee. De mensen die het moeten uitvoeren, die hebben echt nog wel zorgen. En als je die zorgen niet serieus neemt en daar niet naar kijkt en er oplossingen voor biedt, dan kun je leraren wel wegzetten als ze willen niet. Maar ik denk dat het echt is dat ze niet kunnen in de huidige omstandigheden.
0: Ze zien gewoon dat dit gaat stranden. Ze zien gewoon het probleem.
5: En de kinderen worden uiteindelijk, die betalen de rekening. Want je ziet het aantal thuiszitters is toegenomen. De scores in de ranglijsten zijn ook niet om heel erg over naar huis te schrijven. Dus ik denk dat uiteindelijk de werkdruk voor leraren, noem alle gevolgen op. Ja, ik snap niet dat je daar doof voor kunt blijven.
0: Hoe ziet u het nu verder gaan? Want u zei, wij praten niet meer, want we voelen ons niet gehoord.
5: Ja.
0: Denkt u dat dit schip gewoon doorgaat denderen?
5: Nou ja, er liggen natuurlijk VN-verdragen, dus ergens zal de politiek ook wel moeten. Hè? Dus we kunnen daar onze ogen ook niet voor sluiten. En nogmaals, ik wil benadrukken dat de leraren ook heel duidelijk zeggen, we zien echt wel mogelijkheden door bijvoorbeeld het onderwijs veel meer onder één dak te organiseren, waarbij kinderen elkaar wel ontmoeten, waarin er wel wederzijds kennismaking met elkaar is en soms wat verdergaand. Maar in het huidige klimaat kan dat gewoon niet.
0: Met lerarentekort, met de grote klassen, met toch wat de grote werkdruk, al die dingen.
5: Ja.
0: VN-verdragen die zeggen wel van inclusie moet bevorderd worden. En hoe ziet het er dan uit als het in één gebouw is, maar niet dezelfde klas?
5: Nou, dan kun je nog steeds wel de expertise in je gebouw hebben, waardoor kinderen wel met de gedeeltes van het curriculum mee kunnen doen, waarin ze op het speelplein elkaar ontmoeten, waarin er vieringen samen zijn. Ik denk dat daar best wel kansen liggen en dat ook op sommige plekken verder gaat kan dan op andere plekken. Maar ik denk ook dat sommige kinderen juist die speciale zorg nodig hebben en dat je die echt tekort doet als je ze in een reguliere setting zet.
0: Nou hebben we een lange geschiedenis van onderwijshervormingen in Nederland. En ja. Niet allemaal zullen ze de geschiedenisboeken ingaan als buitengewoon succesvol.
5: Nee.
0: Is dat eigenlijk de rode lijn, dat de onderwijzer gewoon niets gevraagd wordt?
5: Ja. Ja, plat gezegd is dat wel vaak wat er aan de hand is, ja.
0: Hoe kan dat? Ik kom terug op die eerdere vraag, maar het verwondert mij. Want u staat toch een beetje ook, omdat u in de bond zit en voor de klas staat...
5: Ja.
0: Met één poot in beide kanten.
5: Nou ja, ik denk dat wij als beroepsgroep ook gewoon een heel groot hart hebben voor alle kinderen. Dus dat je het liefst wel aan het ideaalbeeld wilt voldoen. We zijn uiteindelijk allemaal het onderwijs ingestapt omdat we die iets willen bijdragen. Het verschil willen maken in het leven van een kind. Van ieder kind. Maar dan moet je daar wel equipped voor worden. Dus daar zit denk ik het grootste probleem.
0: Iedereen is het wel eens over het ideaal. Ja. Iedereen ziet wel hoe mooi het zou zijn.
5: Ja.
0: Maar in de huidige vorm, in de huidige omstandigheden, zal het gewoon falen.
5: Ja, en uiteindelijk is het passend onderwijs, wat ook niet succesvol is gebleken, is ook een bezuinigingsmaatregel geweest. Dus als je met minder geld dezelfde resultaten verwacht, ja, ik weet niet in welke branche dat werkt, maar in het onderwijs zeker niet.
0: Dat is misschien het probleem, dat er intussen ook gewoon bezuinigd wordt.
5: Absoluut, absoluut, ja.
0: Wat gaat er gebeuren morgen? Want het rapport wordt gepresenteerd en aangeboden aan de Kamer.
5: Ja,
0: en dan?
5: Ja, ik mag het overhandigen. En dan hoop ik dat het rapport goed gelezen wordt. Dat er met het veld gesproken wordt. Dat de grieven serieus worden genomen. En als dat niet gebeurt, ja, dan hoop ik dat collega's ook een grens gaan trekken in wat ze accepteren. Want ik merk ook dat heel veel leerkrachten eigenlijk doorgaan op hun tandvlees tot ze omvallen. En dan uitvallen. Terwijl als die mensen aan de voorkant meer begeleiding, meer ruimte, meer ondersteuning krijgen, denk ik dat heel veel mensen het veel langer volhouden.
0: Ik wens u heel veel succes morgen en ik hoop dat het rapport goed landt.
5: Ja.
0: Dank je wel, Simone Fomenko, lid van het bestuur van de Algemene Onderwijsbond en zelf ook docent.
4: Brussel bij nacht. Brussel's by night.
0: Ja, Brussels by night. Buigt Europa alsnog voor de dreigende taal van Trump of niet? Die vraag ligt morgen voor in Straatsburg, waar het parlement en de lidstaten het eens moeten worden over de handelsdeal met de VS. De tijd dringt, want voor 4 juli wil Trump dat de EU voor hem buigt. Chris Ostendorf is in Brussel. En gaat het parlement dat doen, dat buigen?
6: Nou, dat wordt heel spannend, Pieter. Het wordt een lange, spannende nacht morgen in een zweterig zaaltje. Wat je zegt in Straatsburg, daar zitten dan het parlement en vertegenwoordigers van de Raad, zeg maar de Europese landen en de Commissie, bij elkaar om definitief die omstreden, mag je wel zeggen, deal met Trump te sluiten. En om die spanning te begrijpen, moet je toch kort even mee terugnemen naar vorig jaar zomer, toen Europa met de VS tot een principeakkoord kwam, waar Trump heel erg blij mee was. Logisch ook, want de EU moest de invoertarieven voor de meeste Amerikaanse producten terugbrengen naar nul. En als beloning daarvoor werd de EU dan niet met 25% gestraft, maar met 15% tarieven opgezadeld. Een vernederende deal, zou je zeggen. Velen zeiden dat ook, maar Frankrijk voorop. Maar we moeten wel, zeggen de meeste landen in Europa, want we hebben nu tenminste voorspelbaarheid voor ons bedrijfsleven. Dat was de gedachte toen.
0: Maar goed, toen heeft von der Leyen die deal gesloten. Maar die moet dan nog bezegeld worden.
6: Zeker, ja, zo werkt democratie. Trump die regeert per decreet. Maar in Europa moet het parlement en de lidstaten instemmen met beleid. Dus ja, die zitten morgen bij elkaar. Vanaf 21 uur 's avonds is dat. Reken maar dat er ondertussen permanent wordt gebeld met Berlijn, met Parijs, om af te stemmen waar ze wel en niet mee in kunnen stemmen. Zeggen betrokkenen ook hier, want de belangen zijn ontzettend groot. En dat vindt ook onze minister van Buitenlandse Handel, Sjoerd Sjoerdsma. Hij was hier vandaag in Brussel en ik vroeg hem hoe enthousiast hij nou nog is over die handelsdeal. Meneer Sjoerdsma, morgen nacht zou het moeten gaan gebeuren dat Europa dan toch uiteindelijk akkoord gaat met de handelsdeal met de Verenigde Staten. Wat staat er eigenlijk voor Nederland op het spel?
7: Nou, veel, want niemand in Nederland wil heffingen, wil handelsbarrières. En zeker onze bedrijven niet. Die hebben daar een grote hekel aan, dat kan ik ook goed begrijpen. Maar waar ze een nog grotere hekel aan hebben, is onvoorspelbaarheid. Dat maakt zaken doen in de Verenigde Staten heel erg lastig. Maakt hun verdienmodel heel moeilijk. En dat betekent dat het aan onze kant vasthouden aan de deal echt cruciaal is.
6: Toch lijkt deze deal een beetje door onze strot geduwd. Een jaar geleden in Turnberry in Schotland. Het Europees Parlement aarzelt om akkoord te gaan. Vooral omdat Trump niet heel erg betrouwbaar lijkt te zijn. Dan weer wil hij Groenland innemen. Dan weer komt hij met nieuwe heffingen. Vertrouwt u Trump nog wel?
7: Nou, de kern hier is natuurlijk dat vertrouwen wederkerig moet zijn. Dus een deal is een deal. En dat betekent dat de Europese Unie zich aan onze kant van het deal moet houden. En het liefst zo snel mogelijk. Omgekeerd mogen wij dan van onze Amerikaanse vrienden verwachten dat zij ook hetzelfde doen. Dat er geen nieuwe verrassingen komen, nieuwe maatregelen komen, maar dat zij de deal zoals we die hebben afgesproken uitvoeren. Dat is cruciaal, maar dat is ook waarom het zo cruciaal is dat we nu onze eigen handtekening gaan zetten.
6: Het Europees Parlement vertrouwt het niet zomaar. Die willen eigenlijk een clausule inbouwen waarin staat als Trump alsnog weer met nieuwe heffingen komt, dan geldt die deal niet meer. Vindt u dat een verstandige eis?
7: Ja, ik denk, kijk, in algemene zin denk ik, en dat geldt niet alleen voor deze deal, maar dat geldt eigenlijk voor meerdere deals die de Europese Unie sluit, dat als de andere partij zich niet aan de afspraken houdt, dat er opschortende clausules in staan. Dus redenen om te stoppen met die deal. En dat is iets wat ik goed kan volgen. Als wij aan onze kant voldoen aan alles wat gevraagd wordt, maar we zien dat de andere kant dat niet doet, ja, dan moet je je knopen tellen en kijken of het nog zinvol is om daarmee door te gaan.
6: Er ligt wel een ultimatum op tafel. 4 juli moet het geregeld zijn, zegt Trump, want anders krijgen we 25% strafheffingen, hè, op auto's. Ziet u het goed komen?
7: Nou, ik heb alle vertrouwen in Europese instituties, in Europa, in onze capaciteit om dingen snel te doen. En het gaat ook echt al ongelooflijk snel. Als ik kijk hoe langzaam normaal gesproken dit soort processen gaan en hoe snel het nu gaat, dan heb ik er wel vertrouwen in. Maar het is natuurlijk taaie materie. Het is zoals u zegt, het is niet onze favoriete deal qua inhoud. Maar het is wel de beste deal die we nu hebben en waar we ons aan moeten houden.
0: Ja, waar hangt het nu allemaal nog vanaf?
6: Ja, dat hoor je eigenlijk ook een beetje tussen de regels door bij Sjoerds. Maar het hangt eigenlijk vanaf de vraag of de EU Trump nog wel vertrouwt. En het Europees Parlement vertrouwt hem eigenlijk niet. De ervaring leert namelijk dat Trump zich weinig aantrekt van afspraken en te pas en te onpas wil dreigen met nieuwe handelstarieven. Het parlement wil daarom die clausule toevoegen waarin staat dat als Trump weer gaat dreigen, dat die deal dan ook automatisch van tafel is.
0: Ja, en is dat eigenlijk heel normaal, zo'n clausule? Want hij gebruikt het als politiek wapen, maar kan je dan zeggen van nou, als je dat doet, dan is het weer van de tafel?
6: Ja, onder normale handelspartners is dat heel normaal, zo'n clausule. Maar Trump die zal het niet leuk vinden. Hij wil ook in de toekomst kunnen dreigen met handelstarieven als hij daar zin in heeft. De grote vraag is hoe hard Europa zich nou op durft te stellen morgen. Landen als Frankrijk zeggen we laten ons niet afpersen. Maar landen als Duitsland met een grote auto-industrie die zijn echt heel bang voor de gevolgen van strafheffingen op die auto-industrie als je Trump te veel tegen de haren instrijkt. Dus die zeggen laten we alsjeblieft zo snel mogelijk tekenen.
0: En de andere optie, dat het parlement zegt, joh, je kan mijn rug op, we tekenen niet. Is dat een mogelijkheid?
6: Zou spannend zijn. Nee, eigenlijk niet. Ja, tuurlijk, het kan. Maar wat ontzettend speelt op de achtergrond is het feit dat Trump de EU volledig in de tang heeft. Europa heeft bijvoorbeeld ook toegezegd heel veel meer wapens en vloeibaar gas in de VS te kopen. En dat zijn nou precies de zaken waar Europa echt grotendeels afhankelijk is van Amerikaanse leveringen. Dus Trump kan zomaar dreigen die leveringen stop te zetten. En dan heeft de EU echt een probleem. Dus als je al die overwegingen mee laat wegen, kunnen ze morgen niet anders dan morrend akkoord te gaan.
0: Chris Ostendorf, dank je wel. En veel plezier ook morgen. Ja, u hoorde er net al zingen. Hilde Vos is hier. Een ode aan countryzangeres Emmylou Harris, die vanaf woensdag haar Europese farewell tour speelt in Nederland. Welkom, Hilde.
8: Ja.
0: Wat leuk dat je er bent. Jij brengt in de theaters, onder meer op Oerol, een ode aan Emmylou.
8: Yes.
0: Zingt ze eigenlijk nog net zo mooi als vroeger?
8: Nou, dat heb ik net even aan mijn medezangeres Antoinette gevraagd. En zij zegt, in ieder geval met zoveel emotie. Ze is een dagje ouder, maar de emotie en hetgeen wat ons zo raakt, dat schijnt er nog helemaal in te zitten. Dus ik ben heel benieuwd volgende week.
0: Want ja. Jij zag haar in Nashville en de tranen sprongen meteen in de ogen toen ze begon te zingen.
8: Dat zei ze.
0: Ja, wat mooi. Is het moeilijk om te kiezen uit dat gigantische oeuvre van haar?
8: Dat is hartstikke moeilijk. Emmylou, 14 Grammys op haar naam, niet voor niks. Was bekend met haar hot band in Nashville. En zij heeft natuurlijk geweldige samenwerkingen gehad met menig andere artiest en zangeressen. Je hebt natuurlijk trio, hè, met Dolly Parton, Linda Ronstadt. Ga zo maar door. Maar wij duiken vooral in de 70s. Omdat dat ons heel erg aanspreekt. De stijl, de vibe, de hot band. En we kunnen natuurlijk niet alle liedjes gaan spelen uit de hele oeuvre.
0: Nee, dan zijn jullie er 2 weken.
8: Dat
0: het wordt wat lang.
8: Absoluut.
0: Jullie gaan nu een mooie heartbreak song voor ons doen, hè?
8: Klopt. Klopt, ja. Emmalou was daar heel erg goed in. Met haar eigen Emmalou-sausje, zeer herkenbaar. Recht zo je hart in, met haar mooie stem. We gaan het proberen.
0: We gaan luisteren naar een nummer van Emmalou Harris... en dat heet Together Again.

0: Hilde Vos en haar band, een tribute to Emmylou Harris, Together Again. Emmylou Harris die speelt de komende dagen in Eindhoven, Rotterdam, zondag in het Concertgebouw in Amsterdam. En Hilde Vos die gaat ook op reis met deze tribute. Onder meer daar Oerol op Terschelling, half juni.
1: Gezellig, als iedereen nou eens even komt die nou luistert.
0: Nou, dan heb je een heleboel, heleboel mensen bij elkaar.
1: Dat bedoel ik.
0: Ik wens je heel veel plezier. En straks doen jullie ook nog een eigen versie van Goedenacht Vrienden, ja, natuurlijk. Zeker. Daar ben ik heel, heel benieuwd naar. We gaan het hebben over stucken. Aan het begin van deze eeuw leek het er nog even op dat het vak van restauratiestucador aan het uitsterven was. Maar 25 jaar later hangt de vlag er totaal anders bij. Het Nederlands Stucgilde heeft jonge stucadoors opgeleid en viert morgen het 25e jubileum. Lois Vlasbom is voorzitter van het Stucgilde en zelf ook meester restauratiestucador. En ook aan de lijn Jaap Poortvliet met 82 jaar de oudste meester restauratiestucador van Nederland en medeoprichter van dat gilde. Ja, Jaap Poortvliet, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Is dat eigenlijk iets dat je tot op hoge leeftijd kunt doen? Want je moet toch sjouwen met zware zakken en in moeilijke hoeken op trappen kracht zetten. Gaat dat nog net zo goed?
2: Nou, dat gaat natuurlijk niet meer zo goed. Ik mag van geluk spreken dat ik nog best wat kan. En ik doe niet zoveel meer natuurlijk. Maar als er nog iets bijzonders op mijn pad komt, dan... Ik heb toevallig een paar weken geleden nog een hele mooie wanddecoratie gemaakt. Daar ben ik 5 weken al bezig geweest. Ja, dat zou ik vroeger... Zou ik 2 keer zo snel in zijn. Maar
0: u wilt niet stoppen.
2: Ik kan gelukkig... Ja, sorry.
0: U wilt niet stoppen. Wat maakt het zo leuk om te doen?
2: Nou... Het is zo'n ongelooflijk mooi vak, stucador. Mensen hebben daar eigenlijk geen notie van. Als je aan iemand vraagt, wat doet de stucador? Ja, ach, die pleistert op het plafond of die pleistert de muur glad. Ja, tuurlijk, maar dat is op zich al heel mooi. Als je een muur alleen al prachtig mooi glad kan maken en een plafond, dat is oogstrelend. Maar er zijn zo verschrikkelijk veel mooie dingen daarnaast. Het is zo ongelooflijk uitgebreid. Daar hebben de mensen een notie van.
0: Wat voor dingen heb je nog meer dan, naast het mooi glad maken van de muur?
2: Nou, in onze opleiding dan krijgen die jongens les in bijvoorbeeld de ondergronden van fresco's. Ik bedoel, Michelangelo die heeft natuurlijk fresco's gemaakt, maar waar die in schilderde, dat is in stukwerk, in een natte kalkmortel. En ik heb daar trouwens al nog onderzoek naar gedaan. Daar ben ik maanden mee bezig geweest met bevriende mensen uit Italië. Ben ik in contact gekomen met een van de grootste restauratoren van fresco's in Italië. Wij hebben gewoon dat allemaal weer boven water gekregen, wat de samenstelling van zo'n mortel is.
0: Al die oude technieken terug. Lois Vlasbom, hoe ziet het werk eruit van een restauratiestucador? Is dat heel anders dan het werk van een gewone stucador die mensen misschien wel eens over de vloer hebben gehad?
3: Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, we zijn... elke situatie is weer elke dag weer zo anders en zo... Dat je moet kijken van hoe je in die situatie weer het opnieuw moet oplossen. Om te kijken naar de oude ondergronden waar je mee te maken hebt. Of verzakkingen van een plafond die je niet meer recht kan maken, maar wel daarnaartoe moet werken.
0: Hoe stond het er 25 jaar geleden voor, Jaap? Want toen dreigde die kennis verloren te gaan. Toen waren er eigenlijk te weinig mensen die het nog konden. En toen is dat gilde opgericht. Hoe is dat gegaan?
2: Nou, daar zijn vele jaren aan dromen aan vooraf gegaan. Ik denk kleine 50 jaar geleden droomde ik er al van. En ik niet alleen, want ik praatte daar ook met collega's over. Maar om het weer van de grond te krijgen, dat is niet zomaar iets. En op een gegeven moment, nou, dat was in het jaar 2000 eigenlijk. Ja, is er toevallig, ja, dat iets gebeurt soms gewoon. Dat er een aantal mensen zeggen, ja... Er moet iets gebeuren en de koppen bij elkaar steken. Er moet ook geld op tafel komen. Want ja, wij hebben een verschrikkelijke mooie opleiding. Je kan wel zeggen, ik wil een opleiding voor meester restauratiestucador in het leven roepen. Op niveau 4 plus, zeg maar, van het middelbaar beroepsonderwijs. Maar dat kan je wel leuk even zeggen, maar dat doe je niet zomaar. Ik durf rustig te zeggen dat er in heel Europa... niet zo'n opleiding is die wij hebben in Nederland. Want we hebben heel veel bezoeken gebracht in het buitenland, onze omliggende landen. Die staan toch allemaal een beetje jaloers te kijken als wij vertellen hoe onze opleiding in elkaar steekt, die niet voor 100% gesteund wordt door het ministerie van Onderwijs. Want wij hebben gewoon gesteld, die opleiding moet minimaal 3 jaar duren en dat niveau ligt zeer hoog.
0: Waar bent u zelf het meest trots op van al uw stuk werk? Wat is uw meesterwerk?
2: Nou, ik heb onderlaatst een ei gemaakt. Ja, dat is verschrikkelijk moeilijk uit te leggen. Dat
0: een ei?
2: Dat hebben wij in Frankrijk in een museum gezien. Daar stonden allemaal meesterwerken van ambachtslieden. Dus van timmerlieden, noem alle ambachten maar op. Daar staat een heel museum in Tour. Daar kijk je werkelijk je ogen uit. En daar stond ook een ei van gipslijsten gemaakt. En er stonden 15 gildenleden omheen. En ik hoorde alleen maar roepen van hoe dan?
0: Het is een ei, het is niet zomaar een ei zoals je dat bij je ontbijt vindt. Nee, je kijkt figuren erin en met een soort huis, met een trap, met van alles. Het is een heel kunstwerk, is het.
2: Het is een kunstwerk, ja.
0: Hoe doe je dat? Ja. Hoe kan je dat stukken? Welk talent moet je daarvoor hebben?
2: Ja, nou, ten eerste, je moet er natuurlijk wel gevoel voor hebben.
0: Okay.
2: Ik zal er heel eerlijk in zijn. Ik zit natuurlijk al heel lang in dat vak en ik heb ook stukken door meegemaakt waarvan ik moet zeggen, stop er maar mee, want die leren het nooit. Kijk, het wil niet zeggen dat er zijn ook jongens die... Die het wel goed onder de knie hebben. Maar er zijn jongens die er gewoon verschrikkelijk goed in hebben. Je moet er natuurlijk wel een beetje een gevoel voor hebben. Maar dat moet je met alle ambachten, denk ik.
0: Meneer Vlasboom, zijn er nou eigenlijk heel veel nieuwe jonge meesterstucadoors bijgekomen door jullie gilde?
3: Zeker, ja, zeker.
0: Hoe hebben jullie die mensen geworven en enthousiast gekregen voor dit vak?
3: Ja, door ons te profileren zoals een platform, zoals de beurs, de beursmonument. Maar ook door het land heen te reizen naar de scholen waar de reguliere opleidingen worden gegeven. En op open monumentendagen te laten zien wat er allemaal mogelijk is. Dus contact eigenlijk naar buiten toe zoveel mogelijk.
0: En mensen laten zien, dit is heel mooi. Waar worden jullie zoal voor ingehuurd? Want mensen kennen denk ik wel oude plafonds met ornamenten of met van die cirkels of met soms bloemenfiguren of dat soort dingen. Waar komen jullie allemaal?
3: Ja, zeker. Zeker. Eigenlijk kom je overal. Hè. Dat kan inderdaad bij de buren verderop zijn om een simpel plafond te herstellen. Maar dat kan ook zijn bij de buitengevel van een woonboerderij bijvoorbeeld. Maar dat kan ook van een grachtenpand plafond zijn of een buitengevel. Maar dat kan ook in een paleis zijn of kasteel, zeker, overal.
0: Is de liefde voor het monumentale plafond weer toegenomen? Er is een tijd geweest, ongeveer de tijd dat jullie het gilde oprichten, dat mensen er overal een systeemplafond onder gingen.
3: Zeker, ja. Nee, dat hoor je echt nog steeds nu wel veel om je heen. Hè. Dat
0: gebeurt nog?
3: Nee. Dat er meer ontzag is eigenlijk voor de ambachten. Hè. Dus voor de oude vakken, zeg maar, zoals die er uitzagen de laatste 100 jaar. Daar is meer ontzag voor, dat hoor je wel.
0: Gaat het financieel ook goed voor de stucador? Is er goed geld te verdienen?
3: Op zich is er goed geld te verdienen. Het verschil... Als je doorleert als restauratiestucadoor ten opzichte van gewoon de meters te maken, die is niet immens. Maar je kan er goede boterhammen mee verdienen, zeker.
0: Meneer Poortvliet, hoe lang gaat u nog door?
2: Ja, die vraag die wordt wel meer gesteld. Ja, dan zeg ik altijd, dat klinkt misschien een beetje cru, zeg ik, tot ik dood ben.
0: Zolang het u gegund is.
2: Ja, precies. Kijk, zolang ik nog kan bewegen en nog iets kan doen... Ja, dan zal ik niet gauw nee zeggen als er iets bijzonders komt, hoor. Want ja, kijk, echt. Ik ben niet meer in staat om, zeg maar, om hele muren te gaan stukken door. Want alles begint te kraken en te piepen natuurlijk. Maar dat is logisch. Maar ik mag toch blij zijn dat ik er zo op sta. Want het is natuurlijk een van de zwaarste beroepen... ja, uit de bouwwereld stukken door. En dat is natuurlijk tegenwoordig wordt er wat meer op veiligheid gelet dan vroeger. Maar ja, ik heb die oude tijd natuurlijk nog wel meegemaakt. Dat mensen, dan, ja, wij liepen gewoon met balen van 40, 50 kilo te sjouwen. Ja, dat is tegenwoordig 25 kilo, dus dat scheelt wel een beetje.
0: Nou, en dan fit 82 en nog aan het werk is toch wel een prestatie. Morgen dan zijn jullie in Den Bosch. Daar staan jullie op de monumentenbeurs. Ja. Daar gaan jullie denk ik ook iets laten zien van jullie werk.
2: Ja, we hebben een geweldige mooie stand. Die heb ik ook mogen ontwerpen. En er staan dus 12. We hebben dan 12 werkplekken. Waar de schilderleden bijzondere dingen laten zien. En okay. Er wordt een boek gepresenteerd. Wat een van de medeoprichters, dat is echt mijn maatje binnen het stuk Gilde. Die heeft een prachtig boek geschreven waar ons vak.
0: Over het stukken en het monumentaal stukken. Ik wens jullie heel veel plezier morgen. Ja. Lois Vlasbom en Jaap Poortvliet van het Gilde van Monumentale Stukkers. Veel plezier morgen op de Monumentenbeurs in Den Bosch. En dank voor dit gesprek. En dit was het Oog. Ja.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
0: In de podcast Kunststof, verhalenverteller Lieselot Marien over haar debuutroman Als de Dieren en haar podcast Alpha.
2: Op het ogenblik dat ik zelf een beetje overeind begon te komen, was ik enorm gefascineerd door de vraag: wat betekent dit nu?
0: En schrijver Berend Sommer over zijn nieuwe boek De Reigenbachs.
3: Voor mij is het schrijverschap wel echt een belangrijk onderdeel van mijn identiteit. Ik denk als ik niet zou schrijven, zou ik wel een crisis belanden.
4: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
5: Ster.
6: Steen. Evenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
7: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
8: Cabaret, een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris. In regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
9: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
10: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
12: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
13: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
15: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeenten en het kabinet in het Katshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jette na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. Door de lange wachtrijen op Schiphol vandaag hebben enkele honderden mensen hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er morgen weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds vandaag werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. De laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Dat geld kon hij toen naar eigen zeggen niet opbrengen. Hij zou daarbij nu hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf. In Kenia zijn zeker 4 mensen omgekomen en meer dan 30 gewond geraakt bij protesten tegen de hoge brandstofprijzen. De minister van Binnenlandse Zaken sprak van gewelddadige en illegale protesten die waren gekaapt door politieke actoren. Volgens hem zijn 348 mensen opgepakt. Hoe de 4 dode slachtoffers om het leven zijn gekomen, zei hij niet. Maar ooggetuigen zeggen tegen lokale media dat de politie in Nairobi met scherp schoot op betogers. De politie in Nederland heeft 22 demonstranten gearresteerd die 2 gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina-protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur heeft de politie de 2 panden ontruimd. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg afgelopen avond tussen de gemeente en het kabinet in het Catshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jetten na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. In San Diego hebben twee schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze drie mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en twee medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn twee tieners, een van 17 en een van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Hij zei toen dat hij zoveel geld niet had. Om de borgsom toch te kunnen voldoen zou hij hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.